Frank Beard werd 77 jaar. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Daarbij koelt het af naar 13 tot 16 graden. Ook in de ochtend regen. In de middag breekt vanuit het westen de zon af en toe door. Het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Dann wird es hier umso mehr einer Ein.

0: Het is nu 3:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een banktegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium.

0: Het is nu 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van De Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

woont in duister Lijmsdorp. Op mijn knop, ik ben rap om de ket. Stofversleten banjo's, plat als zon. Ik haat al die hoest, want ik bol het wicht. Op tijd wil ik

0: Het is nu 5:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

je vol bestoven kin. Zit ik in te vissen, vlak die brugje. Omdat ik door ver weg van de rotte ben. Sopse moezen en de verte. Een trekker bloedert.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTP Noord-app.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
2: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Na 11 jaar rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Duitsland. Dat is belangrijk voor de economie in het noordelijk grensgebied, stelt de Eems-Dollard-regio. Ook voor de kennisinstellingen brengt de herstelde spoorlijn veel kansen met zich mee, zegt EDR-directeur Vincent ten Voorde.
5: Het wordt natuurlijk ook een stuk makkelijker voor bijvoorbeeld studenten uit Groningen om bijvoorbeeld een semester in Oldenburg te gaan studeren.
4: Het Openbaar Ministerie verdenkt ex-Liekeurgersvolleyballer Ramon M. ervan niet 1, maar 4 minderjarige jongens te hebben misbruikt. Ook zou M. minimaal 60 minderjarige jongens online benaderd hebben. Eerder was alleen bekend dat M. werd verdacht van de aanranding van een 10-jarige jongen uit Hoogkerk. En de Raad van State doet binnen enkele weken uitspraak in de kwestie rond het pannenkoekschip in Groningen. Daarbij gaat het vooral om de vraag of de gemeente fouten heeft gemaakt bij het verplaatsen van het schip van het Schuitendiep naar de Oosterhaven. Dat kostte rondvaartbedrijf Hansa Charter 3 jaar geleden zijn vaste plek aan de Oosterhaven. Buurtbewoners en de ondernemer hopen dat de verhuizing teruggedraaid wordt. Meer nieuws.

0: Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 19 augustus. Er schuift een regengebiedje over onze provincie richting Duitsland. Daarna gaan we ook de zon wel zien. Ook stapelwolken, er kan van tijd tot tijd een bui vallen bij 20 of 21 graden. Roland van der Zwagen is hier straks om 6:45 om daar meer over te vertellen. Zeg, in het Veen, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: En bij deze langs de prikklok, hoe was jouw vakantie, zeg? Hey?
1: Ontzettend leuk.
0: Ja?
1: Ja, ja, ik heb er echt van genoten. Weg geweest, dagjes weg geweest. Eigenlijk aldoor wel wat gedaan. Dus het waren 3 weken, maar het voelde veel langer.
0: Oh, nou, dat is altijd goed.
1: Ja.
0: Dat is altijd goed.
1: En ik heb altijd zo'n eerste dag dat je dan weer in de studio zit. Ik ben altijd een beetje bang dat ik het dan allemaal vergeten ben. Hoe het nou ook alweer moest.
0: Edwin.
1: Ja, nee, dat wist ik net. Wat gaan we nou eigenlijk ook alweer doen?
2: Ik moet altijd vaak een beetje nadenken. Wat was ook alweer mijn wachtwoord?
0: Ja, dat.
1: Ja, ja. Ja, mijn wachtwoord.
2: Dan heb je wel een goede vakantie gehad.
1: Ja, ben je uit geweest.
0: Ik heb ook wel eens... ik heb ooit een keer gehad, toen dacht ik op vakantie. En toen dacht ik van, weet je wat, ik zet even alle fietsen voor het gemak op slot. In de schuur.
2: Oh ja.
0: En dan leg ik de sleutels op een goede plek neer. Ja. Toen ik inmiddels 2 sloten had door moeten knippen, kwam ik erachter waar de sleutels waren naar terugkomst van vakantie. Ik was echt glad. Ja,
1: kan gebeuren.
0: Ja, dan heb je ook een goede vakantie gehad als je al dat soort dingen vergeet.
1: Ja,
2: ja, zeker.
1: Weg geweest, ja.
2: Dan heb je echt even je zinnen kunnen verzetten.
0: Sergej, we trekken je erdoor vandaag. Komt helemaal goed.
1: Dank u.
0: Ja. Zometeen een vroege vogel bijvoorbeeld, vertel ik even.
1: Oh, dan moet ik die bellen. Ja,
0: dan stak je maar de stakjes pas. Waar een tijdje terug hadden wij hier een lopend vuur over slangen als huisdier.

0: Een week of twee terug, dan kan maar dat 95% van de stemmen zei, nou, dat is geen huisdier. Ik heb wat slangennieuws. Zo was op camping Witte Zomer in Assen deze week een dier in een vrij rare positie. Die was namelijk door het rooster bij het wc-gebouw gevallen. En dan ontdekte een campinggast deze slang. Het bleek een slang met gele vlekken achter de kop. En dat is een ongevaarlijke slang, werd al snel duidelijk. Namelijk een ringslang. En die kon er niet meer uit. En dus moest de rooster eruit gehaald worden. Moest het beest daar meterlang ongeveer uitgehaald worden. En die is toen weer vrijgelaten in de natuur. Mm. Dan kijk je toch raar, hè? Dan hoor je, nou, stap je naar de wc en hoor je...
1: Ja, maar dat hoor je wel vaker in de wc.
0: Okay. En het kan erger, want een mevrouw uit Blerik, dat is bij Venlo, die was in haar woning, in haar slaapkamer, en zag een slang tussen haar kleren sluipen.
1: Oh.
0: Ja, die bleek van de buurvrouw te zijn. Die was ontsnapt uit het terrarium, wat wel eens vaker gebeurt. Bleek een net python te zijn. Een volwassen exemplaar kan 4 tot 6 meter lang worden overigens. Deze was wel wat kleiner. De buurvrouw heeft het dier zelf opgehaald. Hoe de verstandhouding is tussen deze buren, dat vertelt het verhaal niet. Lijkt me een aardig geluid.
1: Je schrik je wezen.
0: Oké. Okay. Tot zover de slangenverhalen in de vroege ochtend. Het is 19 augustus. Vandaag in 2001 werd een schilderij gestolen bij het Openluchtmuseum het Hoge Land in Warffum. Namelijk het schilderij Zonvond van Henri Le Fauconnier. Een dag later zou de anonieme dienstdief zich telefonisch melden bij de politie en zeggen dat hij het doek in Assen in een oudere soos had achtergelaten. En inderdaad werd het daar teruggevonden. De dief zou hebben willen aantonen dat de beveiliging van het museum in Warffum niet deugde. Een soort hacker, maar dan voordat de computers echt heel groot werden. 2001, op deze dag. Nou, dat verhaal in het verleden. We keren terug naar het heden met zometeen. En jij mag bellen zometeen, Sergei. Een vroege vogel.
1: Ja.

0: Miles Smith en Niall Horan.
1: Dit is de vroege vogel.
0: 6:14 en hij is al wakker. Simon Spanninga in Garmerwolde met zijn eigen boerderijwinkel daar. Simon, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wim.
0: Vakantie zit erop.
2: Ja, we zijn een paar weken dicht geweest. En vorige week zijn wij... Ja, dat was dan de eerste week dat we weer open waren. En dus we moeten even weer een beetje op gang komen.
0: Ja, is dat zo? Ja. Moet je ook hebben. Sergej, die is bang dat die dingen vergeten is, zei hij net. Heb jij dat ook?
2: Of ik dat vergeten ben?
0: Nou ja, als je weer begint met je werk, dan weet ik nog hoe alles moet.
2: Nou, dat valt best mee.
0: Okay.
2: Dat valt mee. Nee, het is meer dat je... Nou ja, goed, je bent, als wij dan we zijn met de bouwvak waren we dicht, dus 3 weken. En dan, heb je wel even extra werk om weer om alles weer een beetje goed aan de loop te krijgen. En, dus de eerste week is altijd een beetje lastig. En als één keer weer loopt, dan gaat het wel weer. Ja. Prima.
0: Ja. Ja. Ben je nog weg geweest bij de vakantie?
2: We hebben een reisje gemaakt naar Polen.
0: Oh,
2: ja.
0: Hoe kwam je daarbij?
2: We hadden nog steeds niks geboekt. En we wisten natuurlijk al dat we met de bouw voor dicht waren. En zeiden, gewoon laten we eens even kijken waar we heen kunnen. En dat werd dus Polen. Naar Krakau.
0: Oh, want, ja, dus het schijnt best een mooie stad te zijn, hè?
2: Ja, een hele mooie oude stad. En dat was verder prima. Je hebt vakantie gehad.
0: Ja, en was daar ook zo warm?
2: Viel mee. Okay. Maar na 1 dag was het best heel warm, maar voor de rest was het goed te doen.
0: Ja. En nu hebben we weer volop de regen. Nou, volop, maar daar krijg toch wel wat regen. Ja. Is dat goed voor jou? Want jij bent natuurlijk afhankelijk ook van de gewassen.
2: Ja, nou ja, goed. Dit is natuurlijk overal heel droog. Dat zie je hier ook. We zitten hier op een kleigrond, een dikke scheuren in de grond. En natuurlijk, er mag nog best heel veel regen vallen. Ja,
0: ja.
2: Uiteraard. Ja. Dat is voor de natuur natuurlijk wel goed. En, maar het is echt heel droog. Ja.
0: Ja. En hoe gaat het verder? Want we gaan richting najaar, denk ik. Hè? Dus wat komt de mandarijn? En zo, wat komt er dan weer aan?
2: Ja, nou ja, goed, de periode van zomerfruit, hè, denk aan persing en nectarines, en dat loopt echt wel een beetje nu op het eind. En we gaan dan een beetje meer richting de wintergroentes, de eerste wintergroentes die hier komen, nieuwe oogstappelen en peren. Die kant gaan we een beetje op. En ook het druivenseizoen begint straks weer. Dat zie je toch wel weer veranderingen in het assortiment.
0: Want met nectarines en zo, zijn die dan, als dat een beetje aan het eind loopt, merk je dat dan ook in de smaak bijvoorbeeld?
2: Ja, die worden die loopt de kans dat ze echt wel droog worden, droog zijn.
0: Ja.
2: Dus op een gegeven moment is het wel belangrijk dat je tijd daarmee stopt.
0: Zodra je klachten krijgt, zeg maar, dan net daarvoor moet je stoppen.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
2: Dat lukt niet altijd, maar nee. Dat zo zou het moeten zijn. Ja,
0: precies.
2: Klopt.
0: Nou ja, je zit in je 2e week naar je vakantie, dus alles is weer als normaal. Ik wens je een mooie werkdag.
2: Dankjewel.
0: En tot volgende keer. Dag Simon.
2: Oké.
0: Okay. Doei.
1: De vroege vogel.

0: Take a Parachute and Jump. You hoorde Something Happens. Het is 6 minuten voor 6:30. Laten we eens kijken naar het nieuws uit binnen- en buitenland. Boeren uit de provincie Drenthe demonstreren vandaag tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boeren rijden in 3 groepen met trekkers en andere voertuigen langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe en verzamelen zich uiteindelijk bij het provinciehuis in Assen. Met de actie willen ze steunbetuigingen ophalen van de gemeentebesturen en politieke partijen. De omvang van de protestactie is niet helemaal duidelijk, al lijkt het erop dat veel boeren mee zullen doen. De organisatoren van de actie geven aan dat deelnemers zich aan de wet moeten houden en dus ook niet met trekkers over snelwegen zullen rijden. De routes gaan overwegen tussen steden en dorpen. Dat kan wel hinder of vertraging opleveren voor het andere verkeer. De nieuwe Amerikaanse importheffingen voor producten uit Canada zijn op het laatste moment uitgesteld. Volgens de Amerikaanse president Trump ligt er een akkoord met een aantal concessies waar Canada aan zich moet houden. Maar over de details is nog weinig bekend, zegt correspondent Rudy Bauma.
1: Het is er wel eentje met hoofdletters, althans in een late post op zijn Truth Social. Maar het ging dus in eerste instantie om importheffingen op zo'n 200 productcategorieën uit Canada. Hè, zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
0: Canada heeft 3 dagen om akkoord te gaan, anders gaat de importheffing alsnog door. En de Duitse grenscontroles worden met 6 maanden verlengd, tot in ieder geval half maart 2027. Minister Dobrindt van Binnenlandse Zaken heeft dat meegedeeld aan de Europese Commissie, zegt hij tegen Bild. Stap is niet verrassend. Dobrindt kondigde na de onrust in Ceuta al aan dat hij plan had om de controles te verlengen. 10.000 migranten probeerden toen vanuit Marokko de Spaanse enclave te bereiken. De controles aan de Duitse grenzen zijn verkracht sinds september 2024. De maatregel werd door de vorige regering genomen om illegale migratie tegen te gaan. En sindsdien zijn de controles meermalen verlengd. In april oordeelde een Duitse rechter nog dat de huidige grenscontroles in strijd zijn met het Schengen-verdrag. Naar aanleiding van een zaak die door iemand was aangespannen die zelf bij de grens tussen Luxemburg en Duitsland moest stoppen. Daar ging de Duitse regering tegen in beroep. Het Groningse nieuws, dicht bij Duitsland, zullen we maar zeggen. Komt eraan, Rob, wat zit erin?
2: Ja, dan hoor je van welke nieuwe feiten ex-Liekeurgersvolleyballer Ramon M. wordt verdacht. Blijft niet bij de aanranding van een 10-jarige jongen uit Hoogkerk.

0: Stijls op Radio Noord. Met het nieuws nu van 6:30. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie verdenkt ex-profvolleyballer Ramon M. ervan niet één, maar 4 minderjarige jongens te hebben misbruikt. Bij gisteren bij een voorbereidende zitting, zo melden meerdere media. Ook zou de 35-jarige M. minimaal 60 jongens van 8 tot 17 online benaderd hebben. Daarnaast wisselde hij seksueel beeldmateriaal met hen uit. Eerder was alleen bekend dat M. werd verdacht van de aanranding van een 10-jarige jongen uit Hoogkerk. M. speelde in het seizoen 2023-2024, 8 maanden voor die cursus. De inhoudelijke behandeling van de zaak is komend voorjaar. De volgende voorbereidende zitting is op 29 oktober... en blijft tot die tijd vastzitten. Na 11 jaar wachten rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Duitsland. Volgens de Eems-Dollard-regio is de heropening van het spoor belangrijk voor het noordelijk grensgebied. De organisatie verwacht dat de verbinding de lokale economie, het toerisme en de arbeidsmarkt in de grensregio een flinke boost gaat geven. Maar vooral voor de kennisinstellingen in de regio brengt de herstelde spoorlijn enorme kansen met zich mee, denkt EDR-directeur Vincent ten Voorde.
2: Ik hoop ook dat deze spoorverbinding ertoe gaat leiden dat de universiteiten nog intensiever dan dat ze dat al doen met elkaar samenwerken. En dat wordt natuurlijk ook een stuk makkelijker voor bijvoorbeeld studenten uit Groningen om bijvoorbeeld een semester in Oldenburg te gaan studeren.
1: Het UMCG doet mee aan een groot landelijk onderzoek naar de invloed van bestrijdingsmiddelen op de ziekte van Parkinson. Deze ziekte is de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. Omdat er zoveel verschillende bestrijdingsmiddelen zijn, is er nu een onderzoek om de risico's precies in kaart te brengen. Neuroloog Teus van Laag vertelt wat hij nu al weet.
3: Als je maar voldoende van die pesticiden gebruikt, dan krijg je met zekerheid, kun je pathologie opwekken die identiek is aan dat wat we zien bij Parkinson. En alles staat of valt dus met wat is veilig en hoeveel kun je dan wel gebruiken en welke combinaties zijn met name funest. Nou, dat is best een hele zoektocht.
1: 4500 mensen zullen landelijk onderzocht worden. Woningcorporaties krijgen steeds vaker te maken met huurders die niet goed voor zichzelf kunnen zorgen en daardoor hun buren overlast bezorgen. Zo zorgt een muizenplaag in de Oosterparkwijk al maanden voor overlast in de buurt. Woningcorporatie Nijenstee kon vanwege wetgeving niet zomaar de woning binnentreden. Ook bij woningcorporatie Groningenhuis zien ze vaker huurders met complexe problemen. Volgens directeur Laura Broekhuizen komt dat vooral door de huidige samenleving.
4: De wereld is ingewikkelder geworden. Er zit meer spanning op de samenleving, hè? Dat is wat we net zeggen. De samenleving is individualistischer geworden. Er wordt dus minder op elkaar gepast. En ik denk dat we minder mogelijkheden hebben als Nederland, hè, om deze mensen op te vangen en te helpen dan dat we vroeger hadden.
1: Voor de Raad van State diende gisteren de langlopende zaak over het pannenkoekschip in Groningen. Daarbij ging het vooral om de vraag of de gemeente fouten heeft gemaakt bij het verplaatsen van het schip. Dat gebeurde 3 jaar geleden van het Schuitendiep naar de Oosterhaven. Rondvaartbedrijf Hansa Charter moest daardoor zijn vaste plek aan de Oosterhaven opgeven. Buurtbewoners en de gedupeerde ondernemer hopen dat de verhuizing van het pannenkoekschip teruggedraaid wordt. Als de Raad van State de vergunning alsnog ongeldig verklaart, moet de gemeente de ondernemer waarschijnlijk een schadevergoeding betalen. Binnen enkele weken doet de Raad van State uitspraak. En de politie heeft gisteravond een verwarde man aangehouden aan de Bornholmstraat in Groningen. Bij een groothandel daar ging de man door het lint en probeerde hij voor auto's te springen. De man is naar het cellencomplex van de politie gebracht. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
0: Goedemorgen, straks reacties op ons lopend vuur van gisteren. Stelling luidde toen: weg met de computers in de klas, terug naar de schoolboeken. En om 7:15, Roland van der Zwaag met het weer. Bye-bye.

0: zo gaan we Rick Rollins de dag in met Rick Astley, Never Gonna Give You Up.
1: Lopend vuur.
0: De scholen zijn weer begonnen en dat levert ook gelijk wel problemen op, want docenten zien steeds vaker dat leerlingen gebruik maken van AI om opdrachten te maken. En dat is nog nauwelijks van echt te onderscheiden. Een zorgelijke trend horen we deze week hier bij onze dochterploeg van ontwikkelingspsycholoog Bertus Hieronymus. Hij zegt, we zagen het al bij de opkomst van social media, nu ook bij de opkomst van AI. Nederlandse jongeren bezitten weinig basisvaardigheden als je het vergelijkt met andere landen. En het wordt alleen maar erger, zo zegt hij. Schrijfopdrachten zijn bijvoorbeeld al een uitdaging geworden. Laat staan het maken van een opstel zelf zonder AI. Andere landen nemen ze maatregelen al. Ze worden scholieren in Denemarken vaker schriftelijk overhoord. En moeten scholen daar AI-websites blokkeren. En in Zweden is flink geïnvesteerd in schoolboeken, pen en papier. Er zijn overigens ook voordelen aan AI. Het kan goed helpen bij bijles bijvoorbeeld. En de jeugd leert AI te gebruiken. AI is niet meer weg te denken. Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken. Ons loopt het vuur van gisteren. Wat kan er allemaal binnen, Sergej?
2: Nou, Shifra van der Laan die zegt graag. Ze zegt, ik word gek van die laptop. Ze moeten online huiswerk maken. Maar in plaats daarvan gaan ze gamen met klasgenoten. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ze moeten constant erbij zitten. Want aldoor is er weer die afleiding door alle andere dingen, alle andere mogelijkheden op de laptop.
0: En was dat vroeger, is dat niet van alle tijd? Ik kan me ook herinneren dat ik huiswerk ging maken, dat ik dan af en toe ook gewoon tv zat te kijken op mijn slaapkamer, toch?
2: Had jij een tv op je slaapkamer?
0: Ja, zeker. Ja, oh, zo'n klein zwart witje die je dan niet zonder afstandsbediening, met zo'n draaiknop.
2: Ik zag wel andere kinderen buiten spelen. En dat leek me dan ook wel wat.
0: Dat mocht, dan moest jij leren?
2: Ik moest topo leren.
0: Oh, ja. Ja. Hoofdstad van Hongarije.
2: Budapest.
0: Nou, zie je.
2: Klopt dat?
0: Uiteindelijk is het toch, heeft het toch wel zijn vrucht afgeworpen.
2: Ja, of ik kon ongelooflijk door de mand gaan. Maar goed, het is gelukt. Ja. Maar Shifra die ziet het dus gauw gebeuren dat de schoolboeken terugkomen. Albert Bakker, ja, hij zegt... ik weet wel dat computers in deze tijd erg belangrijk zijn. Maar om zelf iets te kunnen, dat zou ook moeten kunnen zonder gebruik van computers. Handvaardigheid is toch ook erg belangrijk. En zometeen kan niemand meer zelf schrijven of iets uit het hoofd uitrekenen. En dan ben je zonder computer helemaal niets meer. Als het internet wegvalt of de stroom uitvalt, dan is de knop bij jou ook uitgezet en kan je helemaal niets meer. Ook Paul is het eens met de stelling, maar hij kan zich ook herinneren dat ze nieuwe, dure boeken moesten kopen die uiteindelijk nauwelijks gebruikt werden. Ja, dat kan ik me ook nog wel herinneren, Paul.
0: Ja, ik ook.
2: Zonder wat geld.
0: Nog van recent ook wel, hoor, met de kinderen.
2: Ja, hè?
0: Ja, ja, ja. En dan vroeg je het wel altijd af. Werd hij echt niet gebruikt op school of hadden zij hem gewoon niet gebruikt?
2: Nou, mijn ervaring is dat hij echt niet gebruikt werd. En vroeg je van, hebben we die echt nodig? Ja, dit heb je echt nodig, anders lukt het niet dit jaar. Nou, dan deed je dat. Kon gewoon nieuw weer tweedehands verkocht worden, ja.
0: Weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken. Gisteren was dat ons lopend vuur. Dank voor alle leuke reacties die erop binnenkwamen. En dank ook voor je stem. 85% uiteindelijk zei eens tegen de stelling, weg met de computers in de klas. Terug naar de schoolboeken. Goeiemorgen.

0: toch een mooi liedje. Van Clouseau, Passie, het is 14 minuten voor 7. Hoog tijd voor het weer. Dat ook er mooi uit. Van het Rond, Roland van der Zwagen zie je. Goedemorgen, Roland. Ja,
1: goedemorgen.
0: Ja. Opnieuw een beetje een natte start van de dag.
1: Het is op bepaalde plaatsen. In het zuiden van de provincie daar is nu wat lichte regen. Het zijn allemaal de kleine neerslaggebiedjes die dan weer even wat opleven, dan weer even wat minder zijn. Op dit moment is dat nu weer eventjes tijdelijk wat minder. Vanuit het westen zie ik op de Noordzee zie ik buien die zich gaan ontwikkelen. En ik verwacht eigenlijk, omdat die storing op hoogte in het front gaat lopen, gaat het activeren. En dat zal waarschijnlijk een brede lijn zijn, een lange lijn, opgeleide buien, die dan over een bepaalde strook van west naar oost gaan. Dus zit je precies op die lijn, dat zou bijvoorbeeld kunnen in de hele noordelijke regio van Groningen, dan heb je daar toch aardig wat millimeters de komende uren. Dat zou dan wel richting de 3, 4, 5 millimeter kunnen gaan. Terwijl het op andere plekken misschien een paar millimeter zijn. Maar dat iedereen wat regen krijgt vandaag, dat is wel zeker. En de wind, nou, die zit op dit moment zit die in de zuidwesthoek. En die zal vanmiddag wat bij gaan draaien naar het westen. Die wordt matig. Temperaturen vanochtend, zo'n 16 graden onder het wolkendek. Dat is eigenlijk precies wat we afgelopen nacht ook hebben gehad. En vanmiddag dan laat de zon zich ook weer eventjes zien in de loop van de middag iets vaker. En dan kan de temperatuur stijgen naar zo'n gemiddeld regionaal 19 graden op de warmste plekken. Ergens, misschien in de stad, 20 graden. En morgen? Morgen zien we dat de buien actiever gaan worden zelfs. Dus dan kunnen er in de loop van de dag, als de temperatuur weer terug gaat naar 19 tot 20 graden, dan kunnen de grote stapelwolken uitgroeien bij een matige zuidwestenwind. En dan kan een enkel exemplaar ook onweer geven. Maar tussendoor ook brede opklaringen, dus morgen ook soms even een vriendelijk weerbeeld met droge periode en de zon erbij.
2: Dankjewel, tot over een uurtje. Zometeen in de ochtendploeg een festival in de stad. Een meubelfestival.
3: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
4: Dit is deze week Gronings Goud.
3: Simon Jones.

0: Jan is goud. Hey, Don't Leave is van Simon John. En hoor je deze week extra vaak bij ons op Radio Noord. Ja, de studenten zijn teruggekeerd en keren terug naar Groningen. Velen van hen zoeken nog een plek om te overnachten. Een kamer. En die kamer moet ingericht worden. Nou, dat hoeft niet altijd duur te zijn. Tijdens het allereerste gratis meubelfestival voor studenten gisteren in Groningen kregen meubels die anders misschien bij het afval terechtkomen een tweede leven. Elwin Baas ging er kijken.
1: Dames, ik zie hier een stoel, nog wat stoelen en een tafeltje en een prullenbak. Dit hebben jullie dus op de kop weten te tikken.
2: Ja, zeker. Hebben we even net gescoord.
1: Ja, want waarom zijn jullie hier op afgekomen?
2: Nou, sowieso ten eerste, het is gewoon, ja, inderdaad, het is gratis, dus dat is heel fijn. En het is ook gewoon, ja, er zijn nog heel veel goede spullen ook gewoon. Dus ik denk dat wij dat allebei ook wel vaak naar zoeken, gewoon in plaats van nieuwe dingen.
1: Hey Ruben, ja, op de Ossenmarkt, wat is dit voor festival?
3: Het is een gratis meubelfestival. En hierbij hebben we eigenlijk gratis tweedehands meubels weggegeven aan de nieuwe student in Groningen.
1: Ja. Van waar dit idee?
3: Allereerst hebben we natuurlijk de doelstelling om in 2030 afvalvrij te zijn. Dus dat houdt in dat we al het afval wat we inzamelen, dat als grondstof weer wordt gebruikt. Nou, in dit geval hebben we hergebruik toegepast van tweedehands meubels. Waardoor eigenlijk we ook minder afval hebben uiteindelijk.
1: Ja, dan organiseren jullie dit voor de eerste keer en dan begint het om 10:30. Ja, en dan een half uur later, bijna alles is weg. Wat zegt dit?
3: Ja, ik denk dat we hebben natuurlijk ook gecommuniceerd op is op. Dus ik denk dat dat altijd heel slim is om te communiceren. Maar ik denk ook dat tweedehands meubels gewoon echt een heel goed alternatief zijn voor alleen maar het kopen van nieuwe meubels. Er stonden echt hele mooie meubels bij en mensen reageerden heel enthousiast.
1: Ja, maar je hebt vier stoelen. Ging je hier naartoe met het idee, ik heb vier stoelen nodig?
4: Ja, ik was wel op zoek naar stoelen gewoon voor als er vriendinnen langskomen of vrienden langskomen, dat ze kunnen zitten, niet op de grond hoeven te zitten, zeg maar. En ze zijn goed stapelbaar, dus ze kunnen in een hoekje.
1: Had je dit verwacht ook, dat het zo storm zou gaan lopen?
3: We hadden wel een beetje verwacht, maar dat mensen al een uur van tevoren aankwamen om een beetje tussen de spullen door te snuffelen, hadden we niet verwacht.
1: Wat zeg je nou, een studenten die een uur te vroeg zijn, dat hoor je niet vaak.
3: Nee, wij waren zelf ook verbaasd, inderdaad. Ik hoop dat ze dat op de schoolbank dat ze dat ook doen, maar hier waren ze echt al lekker een uurtje op tijd om te kijken wat er tussen zat.
1: Nu even de belangrijkste vraag, hoe ga je dit nou meekrijgen dan?
2: Als het goed is er iets van een auto onderweg. En Loes ging nog even met de fiets kijken.
1: Wacht even, wil je die vier stoelen meenemen op de fiets?
4: Ja, ik ga het proberen. Als je erin gelooft, komt het wel goed.

0: you to have it all.
1: Jason Mraz en Have It All. Zometeen hoor je waarom je deze kreet.
2: Tiki-ti.
1: De komende tijd best vaak zou kunnen horen. Hoor je na 7 uur. Na Robbie Williams en Nicole Kidman.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
0: Nu het nieuws van 7 uur.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
3: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n $20 miljard. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
2: Trump wil de komende dagen met de Canadese praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.

0: kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: En hier is Noordnieuws met Rob de Vries.
3: Het Openbaar Ministerie verdenkt ex-Lycurgus-volleyballer Ramon M. van niet 1, maar 4 minderjarige jongens te hebben misbruikt. Ook zo M. minimaal 60 minderjarige jongens online benaderd hebben en seksueel beeldmateriaal met hen hebben uitgewisseld. Eerder was alleen bekend dat M. werd verdacht van de aanranding van een 10-jarige jongen uit Hoogkerk. Na 11 jaar rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Duitsland, belangrijk voor de economie, in het noordelijke grensgebied, stelt de Eems-Dollard-regio. Ook voor de kennisinstellingen in de regio brengt de herstelde spoorlijn veel kansen met zich mee, zegt directeur Vincent ten Voorde van de EDR.
4: Ik hoop ook dat deze spoorverbinding ertoe gaat leiden dat de universiteiten nog intensiever dan dat ze dat al doen met elkaar samenwerken.
3: En Sven Bouwland stapt over van FC Groningen naar MVV. De 20-jarige verdediger tekent in Maastricht een meerjarig contract. In Groningen zat hij op een doodspoor en kon hij niet meer op speeltijd rekenen. Meer nieuws straks om 19:30.
5: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
6: De koffie staat klaar.
7: Hey, waar was jij?
5: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk. Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
8: Bouw- of metaalproject?
9: Staal Digitaal.
8: Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd.

de zon schijnt. En nou ja, op de radio dan met Katrina and the Waves en Walking on Sunshine op deze woensdag. Verder wat lichte neerslag in de ochtend. We hebben vandaag te maken met bewolking, ook wel een beetje zon erbij. Af en toe een bui en een graad of 19. Ja, zo even praten over de Fabeltjeskrant, want ik dook er een vanochtend. En alles kwam erboven, ook bij jullie gelijk al die geluidjes en stemmetjes. Maar eerst even dit verhaal, want we zitten nog midden in de transferperiode. Prof, je zei het al, Sven Bouwland van Groningen en MVV bijvoorbeeld. Nou, we hoorden al dat Steyr Racing naar AZ gaat. Ja. Nog tot de woensdag 2 september om 1 minuut totaal 's avonds is de transfermarkt open. En er wordt nu getrokken aan international Lucerel Geertruida. PSV en Ajax willen hem allebei hebben. Maar er is een andere kaper op de kust gekomen. Namelijk de vriendengroep TOGB, tot ons genoegen Berkel. Die hebben namelijk een Instagram-post geplaatst daarop. En die zeggen van nou ja, Geertruida zoekt een nieuwe club. Hij mag naar ons komen. Daar reageerde Geertruida zelf op met de tekst. Nou, een vlamtosti en een koude A na elke wedstrijd. En ik teken meteen. Dat was hartstikke leuk. Dus dan heeft het AD maar eens even gebeld met de vrienden van TOGB. Tot ons genoegen Berkel. Die zeiden van, nou ja, alles goed dat hij wil komen. Maar eerst zich bewijzen, hij begint gewoon op de bank.

0: ochtendkrant zo belangrijk dat de NOS er inderdaad in het NOS-bulletin ook flink veel tijd voor inruimde. De Fabeltjeskrant keert terug met alle oude afleveringen die er zijn gemaakt. Die zijn allemaal mooi gemaakt, opgeknapt en die wil komen op YouTube te staan. Er staan er al 10 op en er komen er per week of per dag, is het, komen er nieuwe series, nieuwe afleveringen bij.
1: Geweldig.
0: Stand uit 1968. Toen kwam de allereerste bedacht door Leen Valkenier en hij keek gewoon een beetje rond in zijn omgeving en daar baseerde hij de personages op. Het is een paar keer gestopt, maar uiteindelijk keert het ook steeds weer terug. Er zijn in totaal 1640 afleveringen gemaakt van de Fabeltjeskrant.
2: Zo.
0: Ik keek daarna vroeger. Jij ook, Rob, toch?
2: Ik heb het wel gezien, ja.
1: Ja, ja, ik heb fragmenten later gezien. En ik zag laatst van dit weekend zag ik nog een leuke beschuitbus van de Fabeltjeskrant in een kringloopwinkel. Had ik die voor jullie mee moeten hebben?
0: Nee, zover gaat mijn liefde dan ook weer niet. Maar ik vond het wel mooi altijd, de Fabeltjeskrant.
1: Ja.
0: Want het was voor, en dat had je toen ook al, je hebt nu ook programma's die dan voor kinderen zijn, maar die ook leuk zijn voor ouders, omdat er van alles in speelde. Dat was destijds ook al zo, hè. Joop den Uyl was in die tijd ook bijvoorbeeld premier. En meneer den Uyl is niet geheel toevallig daar vandaan. Andere types, Ed en Willem Bever natuurlijk.
1: Ja. Ja.
0: Monfort de Mol hebben we natuurlijk. Zoef de Haas. Bord de Wolf.
1: Die Mier.
0: Wat zeg jij?
1: Zo'n Mier, juffrouw Ooievaar.
0: Ja, Louieke de Mier.
1: Tigidi.
0: Nee, dat is de Vos. Oh, dat is Louieke de Vos. Oké, okay, nou ja.
1: Lekker poesiebuukenoten.
0: Mooi, hè? Dit heeft dus in heel veel landen heeft het ook, zijn landen die hebben het nagemaakt. Maar ook gewoon de originele Fabeltjeskrant is in heel veel landen ook uitgezonden. Le Petit Echo de la Forêt. Bijvoorbeeld in Frankrijk. De kleine echo van het bos. Of Il Gufo Racconta una fiaba al giorno. Als ik het goed uitspreek.
1: Zo.
0: In Italië. De uil vertelt een sprookje per dag.
1: Oh.
0: In Engeland had je Daily Fable. En in Zweden Fablernas Verld. De Fabeltjeswereld.
1: Leuk.
0: Ja, toch mooi.
1: Ja, ik ga het wel kijken, denk ik.
0: Ja. Niet alle afleveringen, maar gewoon puur omdat het kan, ga ik wel even iets weer opzoeken.
1: Hele avond.
0: Ik vrees dat het wel, zoals het tegenwoordig is, als je iets terugkijkt van vroeger. Je kunt de beeld en geluid nu ook terugkijken. Heb ik wel eens sterrenslag bijvoorbeeld laatst zitten kijken. Gewoon omdat het leuk was. Heel traag. Heel traag. Maar goed, toch hartstikke leuk. En dan, nog wat verdrietig nieuws. En we kregen daar ook al appjes over vanochtend. Ga je iets draaien van ZZ Top? Bijvoorbeeld werd gevraagd door Martin Kamps. Ja, gaan we doen. Want Frank Beard is overleden. Waar dat erbij verteld werd. De enige van ZZ Top zonder baard.
1: Ja.
0: Bijna 60 jaar zat hij in de band. Hij is op 77-jarige leeftijd overleden. En Billy Gibbons is nu nog het enige levende lid van de originele bezetting van ZZ Top. Nou, gaan we zo meteen draaien. 77 geworden. Frank Beard. En hij laat een mooi oeuvre na, toch? Met leuke liedjes die we ook altijd weer kunnen draaien. En dat gaan we zo meteen doen. Goed, het is 13 over 7. Je zou gerust kunnen stellen dat de dag bij deze officieel is begonnen.

0: geboos.
1: Mieux en Dark Before Dawn.
2: Lopend vuur.
1: We hebben er even op moeten wachten, maar binnenkort is het weer mogelijk om met de trein naar Leer te reizen. Al ruim 10 jaar geleden gebeurde het. Eind 2015 werd de Friesenbrücke, de spoorbrug over de Eems, aangevaren. En herstel duurde lang. In eerste instantie was het nog wel mogelijk om tot aan Wenen te rijden. Aan de Nederlandse kant van de Eems was dat, maar dat is op een gegeven moment ook gestopt. En dus was het al heel lange tijd niet mogelijk om met de trein naar Leer te gaan. En vandaar via de Wunderlijn verder Europa in. Bussen was wel mogelijk, maar ja, altijd een hoop gedoe natuurlijk. En nou kan het weer. De Friesenbrücke was al een tijdje klaar overigens. Het was lange tijd toch wel onduidelijk wanneer het dan weer gebruikt zou worden. Nou, ze zijn nu aan het oefenen en vanaf oktober rijdt er weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Leer. De EDR, Eemsdollard regio, heeft er hoge verwachtingen van. Daar gaan we ook nog over praten later vanochtend. Maar wat denk jij eigenlijk? Heb jij er verwachtingen van? Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Nee. Ik ben niet een echte treinreiziger, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: Nee, ik ook niet. En ik heb het ook niet gemist. En als ik die kant op wil, dan zou ik toch eerder met een auto gaan.
1: Nou, een van mijn kinderen ging ooit een keer treinreizend op vakantie. En toen moest ik dus wel hem met de auto naar Leer brengen.
3: Ja.
1: Omdat hij er anders niet gekomen was, ja, met heel veel gedoe.
3: Oh ja.
1: En
3: ja.
1: In dat opzicht, het is natuurlijk wel, ja, het is wel de poort naar Europa. Als je vanuit Groningen met de trein Europa wil. En dat is toch al een prettige manier van reizen, denk ik. Maar ja. Is wel een stukje makkelijker geworden.
4: Ja. Nou ja, lang geleden, nog voordat die Friesenbrücke werd aangevaren. Ben ik met de familie wel vanuit Leer naar Berlijn geweest met de trein.
1: Oh ja. Ja, maar toen was je ook, en dan ook met de auto, met de trein naar Leer toe, of niet?
4: Nee.
1: Oh, dan wel, oh ja, nee, precies. Ja,
4: ja
1: nee, maar het is wel makkelijker, dat ja. Kan nu wel.
4: Ja, zeker. Dat zou wel kunnen. Ja, nou, ik vind het op zich wel een goede zaak. Zeker als we gewoon straks, als die Wunderlijn naar Bremen wordt doorgetrokken en het een beetje snel gaat, ja, dan is dat wel dan is dat wel goed natuurlijk.
1: Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer, als lopend vuur.
3: Ja, laat het ons weten hoe jij daarover denkt. 050-3188-288. Bellen of appen allemaal op hetzelfde nummer. En je reactie achterlaten kan natuurlijk vandaag ook weer via de Facebookpagina van Radio Noord.
1: Stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. Beetje 50-50 tot nu toe. 52% zegt eens, ik ga gebruik maken van de trein naar Leer.
5: Geef je mening en praat mee.
2: Lopend vuur.
1: En nog een paar jarigen die op onze verjaardagskalender staan. Nou, bijvoorbeeld Cor Bakker, de pianiste, presentator, 65 vandaag. Voormalig Amerikaans president Bill Clinton wordt 80. Marcel Groninger, oud-assistent bij FC Groningen, tegenwoordig bij Telstar.
4: Ja.
1: 56 worden vandaag. Voormalig weerman Gerrit Hiemstra, 65. En in eigen provincie is de verjaardag van zanger Alex Dutjeboer. Hij wordt 60 en dan vieren we.

0: jarige Alex Lutjeboer en Alain nog meer Bidi. Zometeen het Groningse nieuws natuurlijk om 7:30. Wat zit erin, Rob?
1: 60 jaar geleden was hij hier vrijwel uitgestorven, maar hij is weer helemaal terug. Waar ik het over heb, dat hoor je zo.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Oma!
4: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
5: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
6: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
7: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
6: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
8: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
9: Gelukt. Heb je hem al betaald?
8: Wat bedoel je?
9: Mijn betaalverzoek.
8: Zo, dat doe je snel.
9: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
10: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
11: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
12: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
13: Oké.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
14: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
15: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
16: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
0: Bijna 7:30. Nieuws uit Stad en Ommeland. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Het Openbaar Ministerie verdenkt ex-prof volleyballer Ramon Emme van niet 1, maar 4 minderjarige jongens te hebben misbruikt. Bleek gisteren bij een voorbereidende zitting, zo melden meerdere media. Ook zou de 35-jarige M minimaal 60 jongens van 8 tot 17 jaar online benaderd hebben. Daarnaast wisselde hij seksueel beeldmateriaal met hen uit. Eerder was alleen bekend dat M werd verdacht van de aanranding van een 10-jarige jongen uit Hoogkerk. M speelde in het seizoen 2023-2024, 8 maanden voor die cursus. Komend voorjaar is de inhoudelijke behandeling van de zaak. De eerstvolgende voorbereidende zitting is op 29 oktober... en blijft tot die tijd vastzitten. Na 11 jaar wachten rijdt er vanaf oktober weer een trein tussen Bad Nieuweschans en Duitsland. Volgens directeur Vincent ten Voorde van de Eems-Dollard-regio is dat belangrijk voor het noordelijk grensgebied. Hij verwacht dat de verbinding de lokale economie, het toerisme en de arbeidsmarkt in de grensregio een flinke boost gaat geven. Maar vooral voor de kennisinstellingen in de regio brengt de herstelde spoorlijn enorme kansen met zich mee, denkt ten Voorde.
17: Ik hoop ook dat deze spoorverbinding ertoe gaat leiden dat de universiteiten nog intensiever dan dat ze dat al doen met elkaar samenwerken. En het wordt natuurlijk ook een stuk makkelijker voor bijvoorbeeld studenten uit Groningen om bijvoorbeeld een semester in Oldenburg te gaan studeren.
1: Intussen worden de Duitse grenscontroles met 6 maanden verlengd tot zeker 1/2027. De maatregel begon bijna 2 jaar geleden, maar volgens de Duitse regering zijn de grenscontroles nog steeds nodig om illegale migratie tegen te gaan. Nederlandse grensgemeenten willen dat Duitsland met de controles stopt. Door Fides, vlak voor de grens, zijn er al meerdere ongevallen gebeurd. En 4 gevallen zelfs met dodelijke afloop. Een Duitse rechter oordeelde eerder dit jaar nog dat de grenscontroles in strijd zijn met het Schengen-verdrag dat vrij verkeer van personen en goederen regelt. Op de Onderdendamse weg bij Middelstum zijn gisteravond een personenauto en een busje op elkaar gebotst. De inzittenden zijn behandeld door ambulancepersoneel. Niemand hoefde mee naar het ziekenhuis. De beide voertuigen raakten fors beschadigd. Vanwege de hulpverlening was de weg gedeeltelijk afgesloten. Waterschap Hunze en Aas is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de onderleider onder het Tripskompiester Diep. Die voert water uit het lager gelegen poldergebied onder het kanaal door richting Gemaal Borger Compagnie. De nieuwe ondergrondse buis krijgt een doorsnede van 1,8 meter. Dat is bijna 2 keer zo groot als de huidige buis. Projectleider Timo Bondig vertelt waarom er extra capaciteit nodig is.
3: Enerzijds wordt er in het achterliggende gebied zout gewonnen door Netmag, waardoor de bodem daalt. Het waterschap voert daar als reactie daarop verschillende maatregelen uit om de waterhuishouding in stand te houden. Nou, er moet meer water door de onderleider heen, dus die moet vergroot worden. En anderzijds hebben we ook te maken met, uiteraard met klimaatveranderingen, waardoor bijvoorbeeld buien steeds meer in pieken komen en er ook doorheen moet.
1: De werkzaamheden aan de buis duren ongeveer 3 maanden. 60 jaar geleden was hij vrijwel uitgestorven in Nederland. Maar hij is weer helemaal terug. De ooievaar. Groningen is niet de favoriete provincie van de ooievaar, want aan de kust heeft hij geen voedselaanbod. Maar ook hier gaat het goed. Zeker 25 nesten in onze provincie kent Jan Miske van de stichting Ooievaars Research and Know-how, Stork. En vermoedelijk zitten er hoog in bomen nog veel meer verborgen. Plaatsen van nestpalen is dan ook niet meer nodig, zegt hij.
13: Vroeger was het gewoon. Werd dat wel bevorderd van. Zet een paal neer, maar tegenwoordig hoeven er geen palen meer bijgezet te worden. Want ze kunnen zich nu zelf redden doordat de populatie dermate groot is dat ze zichzelf kunnen verzorgen en ook zelf bomen uit kunnen zoeken voor nestgelegenheid.
1: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
18: Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
19: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloeken.
20: 28 augustus, Groningens ontzet. Meer weten? Kijk op volksvermakengroningen.nl.
21: Ziezo, Caravan weer helemaal gecontroleerd en oké bevonden door NCC Marem. Maak ook een afspraak op noordercaravancentrum.nl.
22: Meertens Meubelen in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren. Meertens Meubelen in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
23: De koffie staat klaar.
24: De deuren van Leijenberg, de deuren van Leijenberg.
25: Leijenberg.nl.
26: Oh, die van die deuren.
25: Al meer dan 45 jaar uw deurenspecialist in Groningen, Friesland en Drenthe. Altijd met persoonlijk en deskundig advies. We hebben 24/7 storingsdienst voor particulieren en bedrijven. Kijk op Leijenberg.nl.
24: Meertens Meubelen en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
27: Ochtendploeg
28: met Edwin Paspeer.
27: Goedemorgen. Spelen bestrijdingsmiddelen een rol in de ontwikkeling van Parkinson? Daar is nu een groot onderzoek naar gestart waar het UMCG ook aan meedoet. En ik ga er zo over praten.
29: Goedemorgen Groningen en goedemorgen Radio Noord.
30: Ja, mooi jongens.

0: Genesis met de stem van Phil Collins natuurlijk. En Jesus, he knows me. Het is 8:09. Parkinson is de snelst groeiende neurologische aandoening ter wereld. Al langer zijn er aanwijzingen dat sommige bestrijdingsmiddelen misschien een rol spelen bij het ontstaan van de ziekte. Maar welke stoffen precies risico's opleveren en hoeveel blootstelling schadelijk is, dat weten de onderzoekers nog niet. En daarom start een groot Nederlands onderzoek waarbij 4.500 mensen worden gevolgd. Ook het UMCG doet er aan mee. Neuroloog Teus van Laag, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Er zijn al vaker discussies geweest over bestrijdingsmiddelen en Parkinson. Waarom is dit nieuwe onderzoek nodig?
1: Nou, dat heeft een hele belangrijke reden. Wellicht hebben een aantal mensen via de kranten een onderzoek van een aantal maanden geleden, dat gepubliceerd is, gezien, waarin bleek dat het voorkomen van Parkinson over Nederland niet helemaal gelijk verdeeld is. Het was helaas zo dat in het noorden het vaker voorkwam dan in het zuidelijk deel van Nederland. En daar zijn geen eenvoudige verklaringen voor, want er waren een aantal mensen die probeerden dit onderzoek, wat puur een onderzoek was naar het voorkomen van nieuwe gevallen van Parkinson, heeft beschreven, voor het eerst eigenlijk heel goed gedaan in Nederland op basis van allerlei registraties. En dus er waren al mensen die zeiden, ja, maar dat komt door de landbouw in het noorden, maar ja, die is in Zeeland ongeveer even groot. En er zijn ook verklaringen zoals mensen die, wat ze in dit onderzoek hadden gedaan, is dat de plaats waar je op dat moment woonde, was de plaats waarin die werd meegenomen in het onderzoek. Maar als je bijvoorbeeld net verhuisd was naar Groningen, ja, dan geldt Groningen als de plaats, terwijl je misschien je leven lang in Limburg hebt gewoond. Ja. Dus er waren allerlei redenen waarom je het niet meteen dat aan oorzaken kon koppelen. En dit onderzoek is echt gericht om te zoeken naar oorzaken. Het is een onderzoek, je zei het al, 4.500 mensen over heel Nederland verspreid, met 4 grote centra, waaronder het UMCG, waarin, en dat is heel belangrijk, 3000 mensen met Parkinson, of sorry, 1500 mensen met Parkinson worden gevolgd. En 3000 inderdaad met controles. Ja. Want we hebben ook heel veel controles nodig om te kijken naar oorzaken. Dus wat in dit onderzoek gebeurt, iedereen die binnen een maand diagnose van Parkinson heeft gekregen in Nederland, wordt gevraagd mee te doen. En daarnaast worden alle mensen die ongeveer even oud zijn en een andere neurologische aandoening hebben, bijvoorbeeld rugklachten of een zenuwbeknelling, worden ook meegenomen. En van al die mensen wordt gekeken wat is hun geschiedenis ten aanzien van het blootstellen aan schadelijke stoffen, zware metalen, pesticiden, luchtverontreiniging. En wordt dan vervolgens worden ook monsters genomen van het bloed, van ontlasting, van speeksel. En worden ze 3 jaar gevolgd om te kijken hoe het met hen gaat. Want, dus daarmee heb je.
0: Ik kan me voorstellen dat mensen die dat vorige onderzoek bijvoorbeeld ook gezien en gelezen hebben, dat die zich wat zorgen maken, ook bij het eten van groente en fruit.
1: Ja, nou, daar is op dit moment nog geen reden voor. Want wat je al in de introductie zei, wat we niet weten nog, wat is nou de belangrijke schadelijke concentraties die er toe doen. Hè? En op dit moment moeten we constateren dat gewoon het eten van groente en fruit vooral voordelen heeft. En we kunnen op dit moment nog niet zeggen dat je dat niet moet doen en dat je dat niet uit supermarkten moet halen. Bovendien, ja, er is maar een aantal mensen is het gegeven om direct bij een biologische boer om de hoek hun groente en fruit te halen. Dus dat is nu nog te vroeg. Wat we wel weten is als je maar voldoende blootstelling aan pesticiden hebt, dan krijg je onder andere Parkinson naast de andere aandoeningen. Maar het gaat natuurlijk om, en dat vragen mensen ook altijd, wat is nou schadelijk? Wat kan ik wel doen? Wat kan ik niet doen? Hoe groot is de relatie bijvoorbeeld als ik in de buurt van een veld woon waar heel veel gespoten wordt? Nou, dat zijn allemaal vragen die, als je dus kijkt naar de kans dat je Parkinson krijgt met blootstelling aan pesticiden, zeker aan de combinaties, daar hebben we ook in het noorden onderzoek naar gedaan, dan heb je 50% meer kans om Parkinson te krijgen. Ja. Maar dat is nog een groot getal. En het gaat natuurlijk om voor de individuele persoon, wat kan ik wel of niet doen en wat is wel of niet schadelijk? Nou, daar proberen we nu relaties tussen te leggen.
0: En dat is een groot onderzoek. U doet er als UMCG ook aan mee. Wanneer hebben we daar dan wat meer duidelijkheid over, denk ik?
1: Ja, dat is een goeie. We zijn vorig jaar begonnen. Dus het loopt al eventjes, waarbij we nu in Groningen, na alle toestemmingen enzovoort, nu gaan beginnen. Dus dit is een mooi moment om daar ook iets over te vertellen. En dat onderzoek loopt in totaal 3 jaar. Want na inclusie, dus we hebben een inclusie van 2 jaar, en dan hopen we er alle patiënten erin te hebben, dus die 4500. En vervolgen we al die mensen 3 jaar. Dus we zijn 5 jaar vanaf nu zijn we bezig om dit aan te tonen. Maar dit is wel het grootste onderzoek op dat terrein. Met name omdat we dus ook echt op concentraties van al deze stoffen meten in bloedontlasting en speeksel. En dat betekent dus dat je daarmee ook echt relaties kunt leggen. En dat is nodig.
0: Dank voor de uitleg en succes met het onderzoek. Neuroloog Teus van Laverstad. Het is bijna 7:15. Tijd voor het weer dan gelijk maar. Roland van der Zwaag, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Nou, een beetje een dag als gisteren vandaag?
2: Anders, denk ik. Morgen hadden we nauwelijks zon. Nu, op dit moment, is het wolkendek ook gesloten. Er gaat een actieve storing ten zuiden van ons langs. Dat is misschien wel handig. En ten noorden van ons krijgen we dan inzaaiing van koudere lucht. Dat betekent dat we actievere buien kunnen gaan krijgen. De eerste buien vormen zich boven de Waddeneilanden. Die schuiven zo de komende 2 uur ook waarschijnlijk aaneengesloten over ons heen. Dus waarschijnlijk krijgen we veel delen van onze regio een enkele bui te verwerken. Daarachter krijgen we namelijk wel van tijd tot tijd wat zon tussen de stapelwolken door. Dus het weerbeeld wordt vanmiddag, in de loop van de middag, wat opener. Dan hebben we ongeveer 19 tot maximaal 20 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. En komende nacht eerst droog en morgen dan volgen er weer nieuwe buien.
0: Regenpak is toch al een beetje deze week je beste vriend als je onderweg bent met
2: Ik denk dat het wel handig is om in ieder geval bij de hand te hebben.
0: Nou, dankjewel. Tot over een uurtje, ja. Roland. Jo, mooi. Zometeen, wie is de mens achter het politieuniform. Daar gaat de expositie All Cops Are in stad over. Hoe je zo meteen meer over.

0: Yves Berendsen, Emma Heesters en Alleen met jou. Ja, streng, helden of, nou, vul maar een iets minder net woord in. De zin all cops are, ... wordt wel eens gebruikt door mensen die het net iets minder op hebben met de politie, zullen we maar zeggen. Maar wat doet zo'n stempel eigenlijk met de mens achter het uniform? In de Draakkerk in Groningen is sinds gisteren de expositie all cops are te zien. Hoofdinspecteur Joël Verdies weet als geen ander hoe het voelt wanneer mensen eerst een blauw uniform zien en pas daarna de persoon die erin zit. Hij vertelt zijn verhaal aan verslaggever Rick Ruschen. Deze Joël Verdies.
1: Goeiedag.
2: All cops are, dat is in te vullen. Dat is heel divers natuurlijk. En het mooiste is, als je mensen spreekt, dan merk je dat iedereen een andere ervaring heeft.
3: Maar wat krijgen jullie als agenten wel eens naar je hoofd geslingerd? Want dat zijn best wel eens kwetsende dingen.
2: Ja, dat verschilt. Alleen zelf zie ik het als een uiting van onvrede. Maar we krijgen ook mooie dingen in ons hoofd. Hè? Ook complimenten. Die wordt weinig besproken. Maar ik heb echt zo vaak een burger gehad die letterlijk zegt, ik ben zo blij dat jij mijn zaken behandelt. En natuurlijk is er verdriet. Maar erop kunnen rekenen dat er recht wordt gedaan aan de situatie. Ja, dat is ook een mooi compliment.
3: Dat zijn de mooie kanten van het vak. Maar ik kan me ook voorstellen dat het af en toe wel eens heel frustrerend is. Dat je weer met een vooroordeel te maken krijgt.
2: Ik heb wel eens een dienst gedraaid in Burger. Waarbij ik dan ergens aan de deur ben geweest. En dan legitimeer ik mij met mijn politiepas. Ik heb mijn wapen, portofoon. Eigenlijk alle middelen van een politiemens heb ik bij me. Dat desondanks die persoon dan naar de politie belt van, er is een nepagent aan de deur geweest. Ik heb het over een aantal jaren terug. Inmiddels is er wel vaker voorgekomen, valse nepagenten. Maar in die tijd hadden we dat echt niet zo, of niet zoveel. En zelfs dan, ja, met alles wat ik bij me had en mijn legitimatie, denk ik van, jeetje, wat jammer nou. Want dat overkomt mijn witte, blonde collega zelden tot nooit.
3: Dat lijkt me heel frustrerend dan.
2: Dat is niet tof. Ik denk dan letterlijk van, heb je wel door dat ik ben bereid jou te beschermen met mijn leven. En je degradeert mij tot niet mogelijk politiemens zijn.
3: We zien op de expositie video's van agenten. Eerst in burgerkostuum, hè, gewoon normaal gekleed. Daarna in uniform. Wat is het oordeel van de mensen als jullie eerst in normale kleding zien en daarna in politieuniform? Is daar een groot verschil tussen?
2: Ja, je ziet dat mensen toegeven, zeg maar, dat ze toch wel een vooroordeel hadden. Dat ze echt aan de hand van tatoeages die ze zagen of een andere uiterlijke kenmerken al een beeld hadden die eigenlijk niet overeenkomt met de realiteit. Dus dit is vooral een soort van bewustwording en erkenning dat we allemaal vooroordelen hebben.
3: En wat als mensen jou in normaal uniform zien? Wat denken ze dan?
2: Bijna niemand verwacht dat ik een politiemens ben, nee. Ik heb wel eens gevraagd van, wat denk je dat ik doe? En dan ga ik een beetje helpen. Noem ik veiligheid bijvoorbeeld. En dan gaat het wel eens richting beveiliger. Maar echt politiemens. En zeker niet met de rol en functie die ik heb. Nee, dat verwacht men niet van deze zwarte man met locks. Nee.
3: Maar wel extra leuk, denk ik, als ze dan te horen krijgen, hey, het is een politieagent.
2: Ja, dan is men verbaasd. En ergens vind ik het natuurlijk heel jammer. Ik probeer toch bij te dragen dat beeld dat je kunt zien van, maar wacht even, ook een man van kleur met locks kan ik gewoon op rekenen als politiemens.
0: Hoofdinspecteur Joël Verlies van de Groningse politie. De expositie All Cops Are is tot 1 september te zien in de A-kerk. Toegang is gratis.
4: Lopend vuur.
0: Vanaf oktober kun je weer voor het eerst sinds 11 jaar met de trein naar Leer vanuit Groningen. Dan is het eindelijk klaar bij die Fries en Bruk ook. Ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Is ons lopend vuur.
5: Ja, en Henriette Meijer zegt zeker, dat gaat ze doen. Elze Schollema reageert even zo kort, maar die zegt ik niet. Johan die zegt zeer waarschijnlijk zullen veel mensen er straks wel gebruik van gaan maken wanneer de kerstmarkten er weer zijn in Duitsland.
0: Oh ja, natuurlijk. Ja.
5: En dat kan natuurlijk makkelijk zo met de trein.
0: Ja, kun je ook een gluwijntje nemen met de trein terug.
5: Ja, natuurlijk. Ja. Als je het maar netjes houdt dan op de terugweg.
0: Ja.
5: En Gea Piek die zegt ik maak er nu al geen gebruik van die trein en dat ga ik straks ook zeker niet doen om naar Leer te gaan.
0: 050-3188-288 praat met ons mee over ons lopend vuur en stem even via rtvnoord.nl en de app van Noord. Wordt weer volop gedaan. 51% van de stemmen zegt eens, ik ga gebruik maken van de trein naar Leer. Straks na achten kun je weer een weerstation winnen, want we zoeken weer iemand voor Wel is dat. Blijf luisteren. Nu, de Cutting Crew in de ochtendploeg op Noord. And I just died in your arms tonight.

0: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Social deal, wellness deals, take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Leren mediteren, zen.nl.
5: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
7: Leren mediteren, zen.nl.
8: Verlaag je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.

0: Bonido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
0: Hallo, Odido Business hier.

0: Het is nu 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Non-stop.

0: Het is nu 9 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
2: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been al een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
1: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
3: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. De beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
1: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware? Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres. Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
6: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de Tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspartner Dribbel in Vlachtwedde. We'll be right back.

0: Marco Schuitmaker en Engelbewaarder.
1: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

aflevering van goud. Ja, de techniek van vanochtend, ja, die doe ik geloof ik een beetje zelf. Chris is er nog altijd bij, gelukkig, maar hij zit nu tegenover mij. Hij gaat steeds een stukje verder weg, heb ik het idee. Dus, nou ja, we gaan het zien. De ochtend begon al een beetje gek, maar hey, we gaan gewoon verder. Ja, en wat hebben we vandaag allemaal in de uitzending? Nou, op zaterdag 5 september 2026 opent Voedselbos Klein Renneborg in Vlagwedde haar poorten voor het publiek. Als onderdeel van de landelijke Open Voedselbossendag. Henk Kiers kan ons hier alles over vertellen. En het grootste tweedaagse waterpolo-toernooi ter wereld strijkt weer neer in Ter Apel. Dit weekend wordt het Zepta Waterpolo Tournament weer gehouden en daarover gaan wij in gesprek met Frank Schoenmaker. Dina van der Straat en Diana Rotman van Welzijn Westerwolde die komen ook weer langs vanochtend. En de Giezelbaag Bloorsers zijn op zoek naar een nieuwe plek. En daarover spreken wij met Wubbe Kuper. Henk Guggelaar is ook bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.

Eurythmics en Sex Crime. Ja, ik moet toch wel zeggen dat we hebben natuurlijk een muziekredactie die ervoor zorgt dat de muziek allemaal al een beetje klaar staat in de ochtend. Het is een bijzonder rijtje wat er voorbij komt deze ochtend. Volgens mij is er al iemand heel druk met de weekend bezig. Maar goed, dat tezijde. Vandaag is het Wereldfotografiedag. En eigenlijk is dat best bijzonder, want waar je vroeger nog zuinig moest zijn met je fotorolletje, maken we tegenwoordig zonder nadenken tientallen foto's per dag. Even een foto van je ontbijt, een selfie, de hond die net gek doet, een mooie lucht. Klik, en als hij niet goed is, gewoon verwijderen. Nog een keer proberen. Vroeger moest je soms wachten, weken wachten voordat je ontdekte dat er dat precies die ene foto toch bewogen was. En misschien is dat ook wel een beetje het nadeel van al die mogelijkheden. Want we maken zoveel foto's dat we soms vergeten om echt even te kijken. Om dat ene moment vast te leggen waarvan je later denkt, wat fijn dat ik deze foto nog heb. Daar gaat Wereldfotografiedag eigenlijk over. Even stilstaan bij fotografie en bij wat een foto kan betekenen. Want een foto kan natuurlijk veel meer zijn dan alleen een plaatje op je telefoon. Het kan een herinnering zijn aan een vakantie, een persoon, een bijzondere plek of gewoon een heel klein momentje dat je nooit meer wilt vergeten. En de datum is trouwens niet zomaar gekozen. Op 19 augustus 1839 werd in Frankrijk de daguerreotypie officieel bekendgemaakt. En dat was een vroege fotografische techniek en werd gezien als een belangrijke stap richting de fotografie zoals we die nu kennen. Ja, en welk nummer past daar nou beter bij dan Maroon 5 en Memories?

Madness en Our House. En daarvoor hoorden we Antoon met De Enige. Ja, het is alweer 9:55. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Fleetwood Mac en Hold Me.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Met de verhuizing van twee afdelingen van het ambtenarenapparaat van de gemeente Pekela start volgende week de renovatie van het Pekelde gemeentehuis. Die renovatie is nodig omdat het gemeentehuis sterk is verouderd en te klein is geworden. Van 26 tot met 28 augustus worden de medewerkers van de afdelingen sociaal en fysiek ondergebracht in respectievelijk de Molenhof, de gemeentewerf en multifunctioneel centrum De Binding. In De Binding is ook een aantal vergaderruimtes gerealiseerd. Pekelders kunnen voor een bezoek aan de afdeling burgerzaken, voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort of rijbewijs, gewoon terecht in het gemeentehuis. De renovatie van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan in Oude Pekela gaat ruim een jaar duren en kost zo'n 6 miljoen euro. Inwoners uit de regio kunnen op donderdag 25 september gratis, anoniem en straffeloos een oude vuurwerk inleveren bij het Marchussee-steunpunt aan het Oostereinde 16 in Winschoten. Het mobiele interleverpunt van Vuurwerk Amnesty doet de plaats eenmalig aan als onderdeel van de landelijke actie Lever je vuurwerk in, waarmee de Rijksoverheid overgebleven vuurwerk veilig uit de woonwijken wil halen. De actie volgt op de invoering van de wet Nieuwe Veilige Jaarwisseling op 1 augustus... waarmee het bezitten, kopen en afsteken van consumentenvuurwerk in Nederland definitief is verboden. Enkel FOP en klein siervuurwerk van de categorie F1 blijft nog toegestaan. Met de speciale inleverbus die in september en oktober door het land reist, krijgen inwoners de kans om hun voorraad zonder consequenties op te ruimen voordat de handhaving strikter wordt. Vijf politieke partijen in de gemeenteraad van Oldambt dringen er volgende week woensdag tijdens een extra raadsvergadering bij het college op aan om snel maatregelen te nemen tegen de voortdurende overlast in delen van de gemeente. Met name vanuit het centrum van Winschoten en Beerta komen alarmerende berichten over overlast en onveiligheid op straat. De motie is een initiatief van de collegepartijen VVD, Gemeentebelangen Oldambt en het CDA. Oppositiepartijen PVV en ChristenUnie steunen de motie eveneens. Opvallend is dat collegepartij Pro de motie vooraf niet heeft ondertekend. Het college en de politie willen voorlopig niet reageren op de onveiligheidsgevoelens die inwoners van Oldambt ervaren. Zij willen de extra raadsvergadering afwachten. Boeren uit de provincie Drenthe demonstreren vandaag tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boeren rijden in drie groepen met trekkers en andere voertuigen langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe en verzamelen zich uiteindelijk bij het provinciehuis in Assen. Met de actie willen ze steunbetuigingen ophalen van de gemeentebesturen en politieke partijen. De organisatoren van de actie geven aan dat deelnemers zich aan de wet moeten houden en dus ook niet met de trekkers over snelwegen zullen rijden. De routes gaan over wegen tussen steden en dorpen. Dat kan hinder of vertraging opleveren voor ander verkeer. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de ochtend wat lichte regen of een enkele bui. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met een maximumtemperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het westen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.

David Guetta en Sia met Titanium. En daarvoor hoorden we Heavy D en The Boys met Now That We Found Love. Bij ons in de studio inmiddels al aanwezig is Henk Kiers. En hij gaat ons alles vertellen over de open dag. Ja, bij het kleine Renneborg, dat is een voedselbos. En hoe dat precies allemaal zit, dat horen we dus straks. We gaan eerst nog even verder met Crack David en Fill Me In.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Zaterdag 5 september kunnen bezoekers een kijkje nemen tijdens de landelijke open Voedselbossendag bij Voedselbos Klein Renneborg in Vlagwedde. En we spreken hierover met Henk Kiers. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom in de studio.
2: Dag.
1: Een voedselbos, wat is dat precies? Laten we daarmee beginnen.
2: Een voedselbos, het woord zegt het eigenlijk al, is een bos. Het is ook echt een bos met bomen, struiken, kruiden. En alles gericht op dat je er eetbare dingen uit kan oogsten. Dat is een voedselbos. En de bedoeling is dat het één grote samenhang heeft, elkaar versterkt.
1: Oké. Okay. Dus alles wat erin staat, dat moet eetbaar zijn?
2: In beginsel is alles wat erin staat eetbaar. Maar het kan ook het nut hebben om elkaar te versterken. Bijvoorbeeld stikstof uit de bodem naar boven halen. Daar heb je bepaalde bomen voor, zoals elsen. Die halen de stikstof uit de grond voor de andere planten. Dus je zet er ook voor een windkering. Dus je maakt er één geheel van, een voedselbos. Het is een landbouwsysteem. Waarvan wij denken, de voedselbosmensen, dat het de toekomst van onze landbouw zou kunnen zijn. Omdat je veel minder afhankelijk bent van de weersinvloeden, zoals nu met die droogte.
1: Ja.
2: Geen input nodig hebt, of veel minder van, eigenlijk niet. Je gebruikt in beginsel geen kunstmest of pesticiden. En dat is ook niet nodig, want je gaat ervan uit, of dat werkt ook in de praktijk zo, dat het elkaar versterkt en dat je veel minder last van ziekten en plagen hebt in een voedselbos.
1: Maar dat is denk ik af en toe wel even aftasten, of niet? Of het ook allemaal klopt zoals het neergezet is.
2: Ja, dat is ook zo. En je hebt ook verschillende soorten voedselbossen. Kijk, wij hebben dan wat wij noemen een romantisch voedselbos. Het is niet speciaal alleen op opbrengst gericht, maar vooral op dat je er plezier van hebt, dat het ook een mooi stukje natuur is, dat de natuurwaarden worden ontwikkeld en niet speciaal echt op alleen maar opbrengst. Maar als je er echt een landbouwkundig systeem van wil maken, dat wat ons allemaal moet voeden, dan zal je het iets commerciëler weer moeten aanpakken met rijtjes. We hebben bijvoorbeeld hoogstambomen. Dat is allemaal romantisch van vroeger uit. Oude rassen bewaren. Maar je moet wel altijd de ladder op.
1: Ja,
2: en dat is heel onhandig voor de oogst.
1: Ja.
2: Dus als je echt ervan wil leven, dan zul je toch een beetje een middenweg moeten zoeken tussen opbrengst, efficiëntie en de natuur.
1: Duidelijk. Ja, en het voedselbos bestaat al sinds 2004.
2: Klopt.
1: Hoe heeft zich het zo ontwikkeld in tijd?
2: Nou, eigenlijk lag dat in mijn jeugd. Ik ging met mijn vader en ook als jongetje altijd al struinen, noten zoeken, kastanjes. En dat vond ik heel erg leuk. En toen ik 25 jaar geleden met mijn vrouw een natuurontwikkeling wou doen, dat was onze droom, we willen ergens natuur creëren, hebben we hier vanuit Deventer in Vlagtwedde, Renneborg, buurtschapje Renneborg, een hectare grond gekocht met een klein huisje. En daar zijn we toen al noten en fruit gaan planten en tamme kastanjes. Zo vanuit mijn droom van vroeger. Ik vind het leuk om dat dan zelf te hebben.
1: Ja.
2: Dan was weer terug naar je kindertijd eigenlijk. En ja, die hebben we allemaal zelf voorgezaaid in Deventer, in de moestuin. Dus de bomen die er nu staan, grote bomen, die zijn allemaal zelf gezaaid. Dat
1: okay.
2: is ook heel erg leuk daarvan, om het zo te zien hoe dat dan zich ontwikkelt. In zo bijna iets meer dan 20 jaar.
1: Ja.
2: Heel snel gaat. Dat je weer van een kaal weiland een natuurgebied kan maken.
1: Ja, ja, dat is wel heel mooi. En is het ook een beetje geworden zoals je in je gedachten had?
2: Nou, destijds was het hele begrip voedselbos nog niet bekend. Een jaar of 10 geleden, toen las ik daar veel over en toen dacht ik van, hé, maar ik heb eigenlijk zelf ook een voedselbos. Ik voldoet aan alle criteria. En toen ben ik er zelf gaan wonen, 6 jaar geleden, want dat was een tweede huis. En verder met Lianne, mijn vriendin, gaan uitbreiden naar een echt voedselbos met alles erop en eraan.
1: Ja.
2: Een echt voedselbos heeft een lagenstructuur, grote bomen, wat kleinere bomen. Grote bomen zijn vooral de walnoten bijvoorbeeld. Kleinere, wat kleinere bomen, het fruit. Dan heb je de struiken, bijvoorbeeld olijfwillig. Dat kent haast niemand, maar dat zijn hele mooie struikjes waar heel veel besjes aankomen. Die zijn nu zo'n beetje rijp. En de gewone, die we allemaal kennen, de rode, de zwarte bessen. Japanse wijnbessen zijn heel fijne besjes. En dan heb je verder de kruiden, wat we allemaal wel kennen. Maar dat ook munt, tijm, zeg maar, wat je gewoon voor de thee kan oogsten. De wortels en knollen. Niet alleen maar, zoals een aardappel is eigenlijk ook een meerjarig iets. Die hebben wij dan weinig.
1: Ja.
2: Maar aardappels, als je die in de grond laat, zeker in het huidige klimaat, dan komen ze gewoon het volgende jaar weer op. Dus okay. Het is niet zo dat je... En alle knollen en bollen zijn in principe niet bedoeld om uit de grond te halen. Die
1: nee.
2: Als je erin laat, blijven ze gewoon staan. Maar in principe doe je zo weinig mogelijk eenjarig. Je hoeft niet, dat je niet steeds de grond weer hoeft te beroeren en te bewerken. Maar laat je zoveel mogelijk neer. Dat de grond niet meer open hoeft.
1: Nee, precies.
2: Zodat het systeem van de bodem zich heel mooi kan ontwikkelen.
1: Ja, juist.
2: Dat is wat je graag wilt.
1: Nou, heeft u ook het een en ander voor mij meegenomen?
2: Ja.
1: Dit staat ook in het bos, neem ik aan.
2: Dat staat in het bos. Ik heb een paar dingen even bij elkaar gepakt om te laten zien. Of
1: ja.
2: Om over te vertellen. Wat onze, weet je, wat heb je nu in de handen? Oh ja, die donkere noot.
1: Ja, er zijn er twee van, hè?
2: Die dikke, met die dikke ribbels, dat is de zwarte walnoot. Die komt
1: ja.
2: Uit Amerika. En dat is eigenlijk wel onze unieke... Wat uniek is aan ons voedselbos, omdat we iets van 25 van die bomen hebben staan, die je eigenlijk heel weinig ziet. Bij de Vrijlammerborg in Slochteren staat een hele grote achter de borg. Maar verder zie je ze heel weinig. En dat is een hele verrassende noot, omdat die op alle mogelijke manieren bewerkelijker is. Maar als je hem gekraakt hebt en je eet hem, dan heb je wel een beloning. Want ik vind hem veel lekkerder dan onze eigen walnoot. Die je daar ook in het bakje hebt liggen.
1: Ja, dit is de grote.
2: Ja, dat is een gewone walnoot. En die ook. Je ziet er grote verschillen in. Omdat je met walnoten ook... Dat zijn eigen zaailingen. Maar je gaat er wel om wat is nou de moederboom? En sommige noten geven dus hele andere... Die ene is veel groter dan de andere.
1: Ja.
2: Noemen ze dan een vuistnoot. Een nog groter hebt dan een paardennoot.
1: Oké.
2: Okay. Die hebben dan een lager oliegehalte. Maar ze zijn wel veel groter, mooier om te zien. Dus daar hebben wij ook bomen van.
1: Ja.
2: Allemaal uit eigen zaailingen.
1: En wat doet u er dan mee? Want ik kan me voorstellen dat het niet alleen maar voor de eigen consumptie is. Want dat is wel heel veel.
2: Wat wij overhouden, dat gaat in de verkoop. Ik ben de coördinator van de Groene Deelderij hier in Westerwolde. Dat is ook wel leuk om even te vertellen. Er kunnen nog mensen bij. Dat is een voedselcoöperatie waarbij wat wij dan onderscheiden tussen makers en opmakers. Mensen die zelf wat aan te bieden hebben en mensen die het willen afnemen. Dat gaat allemaal biologisch en lokaal. Biologisch zonder bestrijdingsmiddelen
1: ja.
2: En lokaal. En dat is mijn belangrijkste... kanaal om de opbrengst te verkopen.
1: Ja.
2: En wij staan wel eens op een marktje.
1: Okay.
2: Bijvoorbeeld op Smeerling, op de Veer. Binnenkort heb je de Open Monumentendag. Dan staan we in Terborg op een markt. Dus dat is ook via marktverkoop.
1: Ja,
2: en
1: precies.
2: Aan huis. Mensen die bij een rondleiding komen, die kunnen wat kopen.
1: Oh ja, tuurlijk. Ja. Die zien het dan ook meteen en dan...
2: Die zien het dan en die willen dan graag wat proeven en wat meenemen.
1: Ja.
2: En dat kan ook op die open dag. Dan laten we ook dingen proeven en laat ik dingen zien.
1: Ja, want dat wou ik net vragen. Zaterdag 5 september is dus die open dag. Wat kunnen bezoekers ongeveer verwachten?
2: Nou, wat ze kunnen verwachten is dat ze worden ontvangen in de kas. Een hele grote kas van 6x12. Dat is heel fijn, omdat bij welk weer dan ook, dan kun je toch fijn binnen zijn en heb je alle ruimte. Om ook alles uit te stallen, laten zien. Daar is ook een soort van museumpje van wat er allemaal aan nootjes te zien is. Een notenkrakerverzameling. in aanleg. Niet echt alle notenkrakers aan het verzamelen, maar er zijn al behoorlijk wat bijzondere notenkrakers te zien. En dan kun je een rondleiding verwachten. Dat ik laat zien de highlights van het voedselbos. Onder andere ook de pimpernoot, die heb je ook in het bakje liggen, wat ik heb meegebracht. Een interessante noot.
1: Dat is deze met het...
2: Dan kun je, als je er even aan schudt, dan kun je horen dat er nootjes in zitten. Ja, noemen ze ook wel de valse pistache. Lijkt op een pistachenootje.
1: Ja.
2: En dat wordt ook wel de klootzakkenboom genoemd.
1: Oh.
2: Altijd erg om gelachen. Maar dat, nu ook.
1: Zeker.
2: Dat is, maar het is ook een hele, dat is eigenlijk, qua opbrengst heb je daar niet veel aan. Het is vooral voor de leuk.
1: Voor de leuk, ja.
2: In Zuid-Nederland best wel veel voor. Heet ook de Paternoster Bolkensboom.
1: Kijk.
2: Dat is een van de highlights van ons voedselbos te laten zien.
1: Volgens mij kunnen we hier uren over doorpraten, want er valt heel veel te vertellen inderdaad. Helaas hebben we niet zoveel tijd. Hoe laat kunnen mensen langskomen aan zaterdag 5 september?
2: Tussen 11 en 5.
1: Kijk, dat is wel even goed om te weten. Nou, ik hoop dat er heel veel mensen komen. En ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Graag gedaan.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had de importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computerservice aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computerservice voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computerservice, de specialist voor al je computerproblemen.
5: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
6: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: The Runner van The Three Degrees. Goedemorgen en welkom bij alweer het tweede uur van Goud. Ter Apel maakt zich op voor een paar dagen topsport in het water. Van aanstaande vrijdag tot en met zondag 23 augustus komen waterpolo-teams uit binnen- en buitenland naar zwembad Moekenschat voor het Zepta Waterpolo Tournament. En dat is inmiddels uitgegroeid tot een evenement van formaat. Want dit jaar doen maar liefst 143 teams uit 13 landen mee. En we spreken hierover met Frank Schoenmaker. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Guglaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: George Harrison en Got My Mind Set On You. Ja, Henk is bij ons in de studio aanwezig natuurlijk voor het Groningen 1 Nieuws en Weer. En daarin viel me op dat het verhaal van het vuurwerk inleveren naar voren kan. Dat heb ik ook op Facebook gezien. Hoe zit dat precies?
1: Ja, per 1 augustus is het hebben van consumentenvuurwerk verboden. Je mag het niet in bezit hebben en zeker niet afsteken. In die overgangsperiode dat de mensen zeg maar nog vuurwerk overgehouden hebben van vorig jaar.
0: Ja.
1: Die mogen het dan inleveren, kunnen het inleveren. Er wordt niet geregistreerd, kan gewoon anoniem. In onze regio kan dat op 25 september bij het Marechaussee steunpunt in Winschoten. En daar kun je dan je overtollige vuurwerk inleveren, wat eigenlijk op dit moment al verboden is.
0: Ja. Denk je niet dat afgelopen, dat vorig jaar, zeg maar, na aanloop van de Oud en Nieuw, ik kan me zo voorstellen, hè, er was natuurlijk duidelijk dat er een vuurwerkverbod zou komen, dat er toch ook best wel veel mensen zijn geweest die denken, ik koop dit jaar even extra, dan heb ik alvast iets voor volgend jaar.
1: Ja, ik vermoed wel dat de mensen geweest zijn die een voorraadje aangelegd hebben om toch verzekerd te zijn van vuurwerk voor de komende jaarwisseling.
0: Ja, en dan vraag ik me toch af, zijn er mensen die het gaan inleveren? Ik snap dat het moet en ik snap dat het goed is. Ik snap ook dat er een punt komt, zeg maar, waar mensen het naartoe kunnen brengen. Maar vuurwerk is natuurlijk de laatste jaren enorm duur geworden.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik kan me zo voorstellen dat als je iets thuis hebt liggen.
1: Ja, het is misschien een beetje een afweging van. Er staan natuurlijk boetes op.
0: Ja.
1: Het begint met 100 euro als je een normaal vuurwerk. Ja. Heb je wat zwaarder vuurwerk, dan kan dat oplopen tot een taakstraf. En eventueel als je een grote hoeveelheid hebt van. Echt zwaar, illegaal vuurwerk, daar kan er zelfs een gevangenisstraf op staan. Dus dat is een overweging van, wil ik het plezier hebben van het afsteken van vuurwerk, of met het risico op een boete of een andere straf, of ga ik het gewoon inleveren?
0: Ja, ik kan me voorstellen dat mensen daar wel heel erg in dubio over zijn. En de vraag is ook een beetje, hoe goed kan het gehandhaafd worden? Hè? Ik bedoel, ik wil niks tegenspreken of zo. En ik snap ook echt dat dat verbod er is en dat we er allemaal naar moeten gaan luisteren. Ik ben alleen wel benieuwd hoe het dit jaar zal gaan.
1: Dat is natuurlijk afwachten. Hoe handhaaf je dat?
0: Ja.
1: We hebben gezien de afgelopen jaren, toen vuurwerk eigenlijk nog afgestoken mocht worden, dat het ook niet altijd rustig verliep en ook vrij veel verwondingen opgelopen zijn, ongeregeldheden. Het lijkt me lastig om het te handhaven, maar
0: Ja, dat lijkt mij ook. En zeker, je ziet natuurlijk ook het illegale vuurwerk. Hè, de heftige dingen, die zijn ook allemaal de laatste tijd best wel verergerd, heb ik het gevoel. Ook dat was ook al lastig om daarachter te komen wie het precies afsteekt en wie wat thuis heeft. En dan denk ik, hoe ga je dat met gewoon vuurwerk doen?
1: Ja, en het is natuurlijk in Nederland verboden, maar. Ja. Als je 15 kilometer hier over de grens. Kun je het gewoon kopen. En, als je,
0: en best goedkoop ook. Ja. Dat zijn ook weer van die dingen. Dat maakt het natuurlijk ook super lastig. Wij zitten hier in de regio natuurlijk, dat je heel snel de grens over bent.
1: Ja, klopt.
0: Maar zullen ze daar ook niet extra op gaan controleren? Dat doen ze natuurlijk elk jaar. Maar ik kan me voorstellen dat het misschien dit jaar wel extra gaat zijn.
1: Dat zou heel goed kunnen. Maar het is natuurlijk de vraag of je alle grensovergangen kunt controleren. Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om de grens over te gaan.
0: Dat is zeker waar. Dus,
1: het lijkt mij lastig, maar waarschijnlijk zal men wel een voorbeeld willen stellen om te zorgen dat Ja, dat men het vuurwerk toch niet gaat kopen in het buitenland. En zeker niet gaat afsteken.
0: Want hoe zit dat nou precies? Als mensen inderdaad vanuit Duitsland vuurwerk meenemen hierheen, mag je het ook gewoon niet hebben? Of is het echt een afsteekverbod?
1: Nee, je mag het niet in bezit hebben.
0: Je mag het gewoon niet hebben?
1: Alleen het in het bezit hebben van het vuurwerk is al strafbaar.
0: Dat is al strafbaar?
1: Ja, dat geldt voor alle vuurwerk vanaf categorie F2. Categorie F1 mag je wel hebben, maar dat zijn dan sterretjes, trektouwtjes.
0: Oh ja, trektouwtjes.
1: Dat soort
0: knalertjes.
1: Bijvoorbeeld.
0: Het kinderlijke.
1: Ja. Maar alles wat daarboven zit, dat is alleen het bezit al is verboden.
0: Dus als er al gecontroleerd gaat worden op de grens, dan heb je gewoon echt een probleem als je het meeneemt.
1: Ja, als je gesnapt wordt, heb je een probleem. Ja. Ja.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe het dit jaar zal gaan. En ja, tuurlijk, we moeten ons er allemaal aan houden. En ik snap het ook. Want als je ziet hoe het de afgelopen jaren gegaan is met het heftige vuurwerk. Maar ook hoe er gereageerd is natuurlijk op de hulpverleners. Want ja, nou ja, goed. Ik kan me heel goed voorstellen dat de mensen die deze problemen veroorzaakt hebben. Zo gaat het dan meestal, hè. Die verpesten het dan een beetje voor een ander.
1: Ja,
0: want zo voelt dat dan.
1: Is nog wel een mogelijkheid om toch wat een beetje te knallen. Dat is met kabit, want dat valt niet onder het vuurwerkverbod.
0: Oh. Dus we moeten met z'n allen. Ja, ik weet niet of dat nou handig is.
1: Maar dan moet je wel. De gemeente kan natuurlijk wel beperkingen opleggen.
0: Ja.
1: En je moet wel vergunning aanvragen.
0: Vergunning aanvragen ook nog. Ja, kan ik me ook iets bij voorstellen, inderdaad. Maar zal er ook plekken zijn waar je gezamenlijk kan kijken naar een grote vuurwerkshow? Zijn ze daar al mee bezig in de regio? Weet je dat toevallig?
1: Niet dat ik weet. Nee.
0: Want er moet toch ergens wel een soort van alternatief.
1: Die mogelijkheid is er wel om dat als vereniging of als club of als organisatie te doen. Maar of dat in onze regio op dit moment al initiatieven genomen zijn, daar heb ik op dit moment geen informatie over.
0: Het is ook nog maar augustus.
1: Ja.
0: We hebben nog 4 maanden te gaan, minstens.
1: We gaan het uitzoeken.
0: We gaan het allemaal zien en het wordt vast vervolgd.

Elvis Presley en Suspicious Minds. En daarvoor hoorden we Mark Almond en Tears Run Rings. Ja, het is 10:55 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Tom Jones en Delilah.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Met de verhuizing van twee afdelingen van het ambtenarenapparaat van de gemeente Pekela start volgende week de renovatie van het Pekela gemeentehuis. Die renovatie is nodig omdat het gemeentehuis sterk is verouderd en te klein is geworden. Van 26 tot en met 28 augustus worden de medewerkers van de afdelingen sociaal en fysiek ondergebracht in respectievelijk de Molenhof, de gemeentewerf en multifunctioneel centrum De Binding. In De Binding is ook een aantal vergaderruimtes gerealiseerd. Pekelers kunnen voor een bezoek aan de afdeling burgerzaken, voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort of een rijbewijs, gewoon terecht in het gemeentehuis. De renovatie van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan in Oude Pekela gaat ruim een jaar duren en kost zo'n 6 miljoen euro. Inwoners uit de regio kunnen op donderdag 25 september gratis, anoniem en straffeloos hun houten vuurwerk inleveren bij het Marchussee-steunpunt aan het Oostereinde 116 in Winschoten. Het mobiele inleverpunt voor vuurwerkamnestie doet de plaats eenmalig aan als onderdeel van de landelijke actie Lever je vuurwerk in, waarmee de Rijksoverheid overgebleven vuurwerk veilig uit de woonwijken wil halen. De actie volgt op de invoering van de nieuwe wet Veilige Jaarwisseling op 1 augustus, waarmee het bezitten, kopen en afsteken van consumentenvuurwerk in Nederland definitief is verboden. Enkel FOP en klein siervuurwerk, categorie F1, blijft nog toegestaan. Met een speciale inleverbus die in september en oktober door het hele land reist, krijgen inwoners de kans om hun voorraad zonder consequenties op te ruimen voordat de handhaving strikter wordt. 5 politieke partijen in de gemeenteraad van Oldambt dringen er volgende week woensdag tijdens een extra raadsvergadering bij het college op aan om snel maatregelen te nemen tegen de voortdurende overlast in delen van de gemeente. Met name vanuit het centrum van Winschoten en Beerta komen alarmerende berichten binnen over overlast en onveiligheid op straat. De motie is een initiatief van de collegepartijen VVD, Gemeentebelangen Oldambt en CDA. Oppositiepartijen PVV en ChristenUnie steunen de motie eveneens. Opvallend is dat de collegepartij Pro de motie vooraf niet heeft ondertekend. Het college en de politie willen voorlopig niet reageren op de onveiligheidsgevoelens van de inwoners van Oldambt. Zij willen de extra raadsvergadering afwachten. Boeren uit de provincie Drenthe demonstreren vandaag tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De boeren rijden in 3 groepen met tractors en andere voertuigen langs alle 12 gemeentehuizen in Drenthe en verzamelen zich uiteindelijk bij het provinciehuis in Assen. Met de actie willen ze steunbetuigingen ophalen van de gemeentebesturen en politieke partijen. De organisatoren van de actie geven aan dat deelnemers zich aan de wet moeten houden en dus ook niet met tractors over snelwegen zullen rijden. De routes gaan over de wegen tussen steden en dorpen. Dat kan hinder of vertraging opleveren voor ander verkeer. De politie dreigt boetes uit te delen aan boeren die toch met hun trekker over de snelweg rijden. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en in de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de ochtend wat lichte regen of een enkele bui. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met een maximumtemperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het westen. Vannacht koelt het af naar 13 graden.

Kenny Rogers en Dolly Parton met Island in the Stream. En daarvoor hoorden we Two Brothers on the Fourth Floor met Never Alone. Ja, we spreken straks met Frank Schoenmaker, want het SEPTA Waterpolo Tournament in Ter Apel staat alweer voor de deur. Daar gaan we het dus straks over hebben. Eerst nog even Pilot met Magic.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het Zepta Waterpolo Tournament in Ter Apel beleeft dit weekend zijn 56e editie met een recordaantal van 143 teams uit 13 verschillende landen. We spreken met Frank Schoenmaker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Goedemorgen. Ja, 143 teams uit 13 landen. Dat zijn toch wel indrukwekkende aantallen voor een toernooi in Ter Apel.
2: Ja, dat is een aantal waar we ontzettend trots op zijn, wat we in de afgelopen jaren hebben kunnen bereiken. En voor ons een uniek record dit jaar.
1: Ja, nou ja, ik kan me er wat bij voorstellen. Dat is wel een hele organisatie op die manier.
2: Klopt, daar zijn we ook al ruim een jaar mee bezig. Of eigenlijk is het een continu proces waar we het hele jaar door naartoe leven. En met de voorbereidingen ook alles op inzetten om ervoor te zorgen dat zoveel teams en verenigingen richting Ter Apel komen.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook wel even een dingetje.
2: Klopt. Nee, we zijn met een leuke groep van 10 vrijwilligers binnen de vereniging van Zepta zijn wij hier maandenlang mee bezig. En we hebben afgelopen maanden heel veel ingezet, ook op social media, om de teams te bereiken. Maar ja, en uiteindelijk verwachten we komend weekend zo'n 1500 deelnemers richting Ter Apel uit 13 landen.
1: Ja, en wat maakt het Zepta-toernooi nou zo aantrekkelijk dan voor de teams uit de verschillende landen?
2: Ik denk dat het vooral de omgeving en het internationale karakter is. Er zijn wel andere waterpolo-toernooien waar verenigingen uit 2, 3 of soms 4 landen komen. Maar ik denk dat vooral Zepta bekend staat, start van de competitie en ook het internationale karakter, waar zoveel verschillende landen bij aanwezig zijn. Niet alleen uit de omliggende landen als België en Duitsland, maar ook uit Engeland, Denemarken, Italië, Spanje, maar ook uit Frankrijk en Zwitserland.
1: Ja, dat is
2: dus
1: toch wel mooi.
2: Dus het komt echt breed uit Europa.
1: Ja. Ja, en naast de internationale wedstrijden hebben jullie ook een locals competitie, hè?
2: Klopt, ja, dat doen we ook al heel wat jaren. En daarbij nodigen wij bedrijven en verenigingen uit Ter Apel en omstreken om ook gezellig te komen waterpolen. Op zaterdagmiddag is dat.
1: Ja, en dat is denk ik ook wel heel erg leuk. Naast het internationale karakter dan?
2: Klopt. Van zeer lokaal tot zeer internationaal. Ja, en het is natuurlijk leuk. We doen het ook voor Ter Apel en Westerwolde om dat positief op de kaart te zetten. Niets is leuk om het dan ook met de dorpelingen en de bedrijven en de verenigingen dat samen te vieren.
1: Ja, dat is ook zeker waar. Ja, en het toernooi bestaat inmiddels al 56 jaar. Hoe is Zepta ooit begonnen eigenlijk?
2: Dat is heel wat jaren geleden. Dat was nog in het fietsje. Bij het kleine zwembadje. En natuurlijk de afgraving waar Moeke Schat zich uiteindelijk heeft ontwikkeld. En daar gaf de toenmalige badmeester die gewoon zwemles. En uiteindelijk kwam er een bal in heel wat jaren geleden. Dat is ook alweer denk ik 60 jaar terug. Of langer.
1: Ja.
2: En zo is dat waterpolo erin in komen rollen.
1: Ja. Ja, het was niet gelijk een internationaal evenement, neem ik aan.
2: Het was al wel vrij snel internationaal, omdat Ter Apel ook tegen de Duitse grens zit.
1: Oh ja.
2: Alleen dan praat je eigenlijk alleen over Nederlandse en Duitse verenigingen. En ik denk als je een jaar of 15 terugkijkt, kwamen er ook een keer Engelsen voorbij. Misschien al wel langer, 15, 20 jaar terug. Maar de afgelopen 10 jaar is het enorm ontwikkeld dat het internationaal er ook op de kaart staat.
1: Ja, helemaal duidelijk. Hoe laat gaan jullie beginnen aanstaande weekend?
2: Zaterdagochtend beginnen we vroeg, 8:00 AM. En dan begint het eerste fluitsignaal en dan gaan alle deelnemers al vroeg het water in. En dat is tot een uurtje of 6:30 s'avonds. En op zondagochtend beginnen we ook weer rond 8:30, 9:00. Tot een uur of 1:00 in de middag.
1: Ja, want met zoveel teams heb je ook wel heel wat wedstrijden, denk ik.
2: Klopt, we tikken al gauw 450 wedstrijden aan.
1: Zo.
2: En dat spelen wij over 10 wedstrijdvelden die wij zowel in het Gloorbad als in de plas hebben gerealiseerd.
1: Dat is nogal wat.
2: Dat is zeker een heel groot evenement. Hele organisatie, logistiek ook om dat allemaal te regelen. Veel vrijwilligers, ook veel scheidsrechters die vanuit heel Nederland richting Ter Apel komen. We doen het samen met zo'n 50 scheidsrechters die alle wedstrijden begeleiden. Ja, dat is gewoon fantastisch.
1: Dat is inderdaad een hele hoop. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat iedereen dan zo bij elkaar komt. Ja, het is op een gegeven moment ook een fenomeen, neem ik aan, hè?
2: Klopt. Het staat er ook inderdaad onbekend. En het is voor alle waterpolo's ook gewoon een leuk moment. Naast veel waterpolo sportiviteit zorgt het ook alleen voor de ontmoeting, gezelligheid en inmiddels de internationale vriendschappen die hieruit ontstaan.
1: Ja, dat is wel heel erg mooi. Dat is ook heel bijzonder, lijkt mij, voor Ter Apel. Kunnen bezoekers ook gewoon langskomen, de inwoners? Of is het echt alleen voor de waterpolo's?
2: Nee, de mensen kunnen overdag gratis komen kijken. En we hebben ook feestavonden. Daar zijn ook kaarten voor te koop. En daar werken we met een soort van buddy-systeem om te zorgen dat we gewoon een leuk, gezellig feestje krijgen. En we zitten ook gewoon met een volle feesttent. Dus we moeten dat een beetje gereduceerd verkopen. Maar die worden ook verkocht.
1: Kijk, nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik kan niet anders zeggen dan een heel fijn weekend alvast.
2: Ja, dankjewel. En als je zin hebt, ben je ook van harte welkom.
1: Nou, dankjewel.
0: Dit is Groningen 1.

When the Beat Drops Out van Marlon Roudet. Ja, het is alweer 10:55 en dat betekent dat we zo naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken wij met Dina van der Straat en Diana Rotman van Welzijn Westerwolde. En de Gieselbaarbloersers zijn op zoek naar een nieuwe plek. En daarover spreken wij met Wubbe Kuiper. We gaan nou eerst even luisteren naar The Simple Minds en Alive and Kicking.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
5: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.
6: Het

0: Goedemorgen en welkom bij het derde en tevens laatste uur van Goud. Elke maand spreken wij met Welzijn Westerwolde. En vanochtend zijn Diana Rotman en Dina van der Straat aanwezig in de studio. En de Gieselbaag-Bloersers Uvelen zijn op zoek naar een nieuwe plek om hun spullen onder te brengen. En op termijn ook naar een andere oefenruimte. Hun vertrouwde thuisbasis, de boerderij van Harm en Anja Tammes, valt weg. En ook de traditionele midwinterhoornwandeling krijgt dit jaar een bijzondere datum. En we spreken hierover met Wubbe Kuiper. En het Gewoon in 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: myself.
1: Sisters are doing it for themselves van The Eurythmics en Aretha Franklin.
2: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, elke maand gaan wij even in gesprek met Welzijn Westerwolde om te horen wat er allemaal op het programma staat de aankomende tijd. Vanochtend Dina van der Straat aanwezig in de studio en Diana Rotman. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: En welkom in de studio.
3: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel. Ja, wat staat er allemaal op het programma de aankomende tijd?
3: Nou, het eerste wat wij gaan doen, dat is een feestelijke opening van onze zaal in Steunstee in Ter Apel. Want momenteel is daar een renovatie gaande. Dus alles wordt vernieuwd. De vloer, de plafond, alles wat erin is, dat is weg.
1: Oké. Okay.
3: Dus we krijgen een compleet nieuwe inrichting.
1: Nou, dat is ook een keer leuk. Was het ook nodig? Of?
3: Ja, het was een beetje antiek.
1: Oh, oké.
3: Dat vonden we allemaal wel.
1: Ja.
3: Ja. 16 september is dat. En dan hebben we de opening van 10 tot 12. En iedereen is dan uitgenodigd om te komen kijken. Koffie en gebak staat klaar. Dus ja.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is al een eerste natuurlijk.
3: Ja, dat is al een eerste.
4: Ja. En dan hebben wij in Sellingen 10 jaar Kwiek. Dat wordt op 7 september gevierd. Kwiek is een praatgroep. Ze lunchen ook bij ons. Ze verzorgen alles zelf. En dan na hun lunch dan, gaan ze met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen. Maar ze gaan een beetje dieper als alleen een praatje over het weer. Dus ze hebben echt wel elke week een onderwerp wat ze uitdiepen. Dus dat gaan ze dus in september vieren. En ze willen er graag nieuwe mensen bij. Dus mensen kunnen zich opgeven via het algemene nummer. En die zullen we straks nog even noemen.
1: Oké, en dan wordt er dus over een onderwerp gepraat. Deze onderwerpen zijn ook vooraf bekend?
4: Nee, iedere keer wordt er iemand aangewezen. En die zegt, nou, als jij de volgende keer gaat verzorgen, dan zo komt iedereen aan de beurt.
1: Juist. Ja, en ook verschillende onderwerpen dus.
4: Ja, verschillende onderwerpen.
1: En waar moeten we dan ongeveer aan denken, aan onderwerpen?
4: Nou, dat kan politiek zijn, dat kan het leed in de wereld zijn. Van alles eigenlijk, wat is er vroeger gebeurd. Dat kan van alles zijn, wat er maar. Soms komen ze aan met een krantenartikel die even gekopieerd moet worden. En dat is dan het onderwerp van die middag.
1: Ja, juist.
4: Hè, dat haal je dan uit de krant en dat is prima.
1: Oké.
4: Dus heel interessant.
1: Kijk. Nou, dat is goed om te weten.
4: Ja.
1: Ja, nou ja, er is nog meer volgens mij, hè?
3: Jazeker, ja. 25 september doen we in samenwerking met Zorggroep Meander de Burendag in de Dr. Zijdenstraat, Dr. Bekenkampstraat. En dat is een stappen- en happenprogramma. We gaan van de ene locatie naar de andere locatie wandelen. En we starten dan in Kloosterheert, daar krijgen ze een voorafje. Wandelingetje naar Borg-Westerwolde. Daar krijgen ze dus een soep. En bij Welzijn Westerwolde krijgen ze dan het hoofdgerecht.
1: Oké.
3: Okay. Ja.
1: Dus. Hoe is dat zo ontstaan?
3: De Burendag is natuurlijk een jaarlijks terugkerend iets.
1: Zeker.
3: En wij werken met de issue-kalender binnen de stichting. Een aantal issues worden eruit geplukt. En de Week van de Eenzaamheid al precies net samen met de Burendag. Dus met de Burendag ga je ook eenzaamheid tegen. En zodoende hebben we de samenwerking gezocht met Zorggroep Meander. En zij vinden het ook heel fijn dat we gezamenlijk zoiets organiseren. Dus hun eigen doelgroep kan mee. En de buurtbewoners ook kunnen zich ook aanmelden bij Jannie de Vries.
1: En het is dus stappen en happen, dus je bent aan de wandel.
3: Ja.
1: Hoe lang zijn de routes ongeveer?
3: Nou, dan moet je niet een hele lange routes denken.
1: Okay.
3: Er ligt een parkje en daar gaan we een beetje doorheen kruisen en niet te ver.
1: Dus het is voor iedereen wel
3: Het is voor iedereen te doen.
1: Toegankelijk, ja. Oké. Ja. Oké, okay. Okay, dat is dus op Burendag?
3: Ja, en de dag daarna dan is het Boeskoolmarkt. Niet dat wij op de markt zelf staan, maar ons jongerencentrum De Hebe aan Hoofdstraat, die is dan die dag ook geopend. Mensen kunnen dan naar binnen lopen voor een praatje, voor een bak koffie of even naar het toilet. Dus,
1: dat is ook belangrijk, hè? Dat moet ook gewoon doorgaan.
3: Ja, zeker.
1: Dus dat is ook even goed om te benoemen.
4: Ja, nou ja, en Diana vertelde al over de Burendag. Wij hebben hier in Vlachtwedde, in het jongerencentrum Bidair, hebben we 30 september een Noorber pannenkoekendag.
1: Oh.
4: Dus dan willen we graag met de buren en met de jongeren gaan we pannenkoeken bakken en met elkaar lekker smullen. En dan hopen we dat jong en oud met elkaar verbonden wordt.
1: Ja, dat is natuurlijk heel erg mooi.
4: En eten verbindt altijd.
1: Ja, zo dat gaat dat meestal wel,
4: ja,
1: inderdaad.
4: Dat is wel onze ervaring. Ja.
1: En kunnen mensen zo binnenkomen wandelen? Ja, of moeten ze daarvoor aangeven?
4: Nee, dan mogen ze zo binnenkomen.
1: Oké. Okay.
4: Jongerencentrum bieden er.
1: Kijk, dat is mooi. En dus jong en oud.
4: Ja.
1: En kunnen ze ook meehelpen met pannenkoeken bakken? Of wordt dat dan gedaan?
4: Wel.
1: Of...
4: Ja hoor,
1: dat kan ook.
4: Zeker.
1: Alles
4: iemand
1: is
4: die dat graag wil, mag zich aanmelden.
1: Kijk, dat is hartstikke fijn. Ja. Nou mooi, er staat er best wel behoorlijk wat op programma.
4: Ja. Mag ik nog over één dingetje vertellen?
1: Ja, natuurlijk.
4: Dat is het mantelzorgcompliment.
1: Ja.
4: Die kan tot 1 september aangevraagd worden. Ben je mantelzorger van een buur, van een partner, van wie dan ook. En je doet dat 3 maanden lang, 8 uur per week. Dan kun je een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente Westerwolde. Het zijn checks, 4 checks van €25. En die krijg je dan omdat de gemeente toch wel heel dankbaar is dat mensen zoveel voor elkaar doen.
1: Ja, want de mantelzorgen die staat best wel in... dat is best een thema volgens mij, hè?
4: Ja, absoluut.
1: Waarom is dat zo belangrijk om een mantelzorger te complimenteren?
4: Nou ja, ze ontlasten de zorg er natuurlijk mee.
1: Ja.
4: Mensen kunnen langer thuis blijven. Dus ja, het heeft heel veel voordelen als ze een naaste hebben die dat voor ze wil doen.
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk best wel zwaar, kan ik me voorstellen. Het
4: kan heel zwaar zijn,
1: ja. Dus dat is best wel een thema wat vaak terugkomt, hè?
4: Nou ja, we zeggen ook wel, mensen die zwaar belast worden... kunnen ook bij ons terecht, zodat we mee kunnen kijken van... wat is er nog meer mogelijk? Ja. Wat kan er nog meer ingezet worden? Dus ook daar kunnen wij meekijken.
1: Kijk, dat is ook goed om te weten.
4: Ja.
1: Hoe kun je mensen aanmelden?
4: Via ons algemene telefoonnummer. Dat is 0599-582460.
1: Oké.
3: Okay, voor de mantelzorgcompliment kunnen mensen zich via de website van de gemeente aanmelden.
4: Ja.
3: Daar heb je een tegel op staan van WMO-zorg en dergelijke. Daar staat mantelzorg ook onder. En dan krijg je een vragenlijst die je moet invullen. Hoe je situatie is, voor wie dat je zorgt. En dan kun je het mantelzorgcompliment aanvragen.
1: Kijk, dat is ook goed om te weten.
4: Ja.
1: Oké, helemaal duidelijk.
4: En vragen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via de website of via de mail info@welzijnwesterwolde.nl.
1: Kijk. En mensen kunnen ook zo even binnenkomen.
4: Zo binnenlopen. Ja, op de website staan onze spreekuren wel. Dus dan kunnen ze altijd even binnenlopen.
1: Kijk. Nou, dat is hartstikke mooi. Er staat behoorlijk wat op het programma.
4: Ja.
1: Ja. Nou ja, goed, voor iedereen die wil weten hoe het programma in elkaar zit... gewoon even naar de site toe en dan kan je alles weer even teruglezen.
3: En via Facebook ook. We delen ook heel veel dingen via Facebook.
1: Ook op de socials.
3: En in het Laugeblad.
1: Overal aanwezig, hoor ik wel.
4: Ja, zeker.
1: Ja. Nou, bedankt voor de informatie. En,
4: hey, ook bedankt.
1: Tot de volgende keer maar weer, denk ik.
4: Ja, oké, tot ziens.
2: Dit is Groningen 1.

Tremolo's en even the bad times are good. En daarvoor worden we Steelers Wheel en Stuck in the Middle with You. Het is bijna 11:30 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Danny Vera en Like It Always Was.

Dit is het Groningen in 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Met de verhuizing van 2 afdelingen van het ambtenarenapparaat van de gemeente Pekela start volgende week de renovatie van het Pekelde gemeentehuis. De renovatie is nodig omdat het gemeentehuis sterk is verouderd en te klein is geworden. Van 26 tot en met 28 augustus worden de medewerkers van de afdelingen sociaal en fysiek ondergebracht in respectievelijk de Molenhof, de gemeentewerf en multifunctioneel centrum De Binding. In De Binding is ook een aantal vergaderruimtes gerealiseerd. De renovatie van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan in Oude Pekela gaat ruim een jaar duren en kost zo'n 6 miljoen euro. De gemeente Westerwolde is op zoek naar nabestaanden van mensen die op verschillende gemeentelijke begraafplaatsen begraven liggen. De gemeente wil haar begraafplaatsadministratie actualiseren en daarvoor is het belangrijk dat bij ieder graf een actuele rechthebbende geregistreerd staat. Om duidelijk te maken om welke graven het gaat, heeft de gemeente op een aantal graven een sticker aangebracht. Daarmee wil Westerwolde nabestaanden erop attenderen dat de gegevens van de geregistreerde rechthebbende mogelijk niet meer kloppen of niet volledig zijn. De gemeente vraagt nabestaanden om contact op te nemen, zodat gezamenlijk kan worden gecontroleerd of de gegevens nog juist zijn en waar nodig kunnen worden aangepast. 5 politieke partijen in de gemeenteraad van Oldambt dringen er volgende week woensdag tijdens een extra raadsvergadering bij het college op aan om snel maatregelen te nemen tegen de voortdurende overlast in delen van de gemeente. Met name vanuit het centrum van Winschoten en Beerta komen alarmerende berichten binnen over overlast en onveiligheid op straat. De motie is een initiatief van de collegepartijen VVD, Gemeentebelangen Oldambt en het CDA. Oppositiepartijen PVV en ChristenUnie steunen de motie eveneens. Opvallend is dat de collegepartij PRO de motie vooraf niet heeft geondertekend. Het college en de politie willen voorlopig niet reageren op de onveiligheidsgevoelens die inwoners van Oldambt ervaren. Zij willen de extra raadsvergadering afwachten. De fractie van BBB Westerwolde heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders over de leegstand van sociale huurwoningen van woningcorporatie Acantis. Aanleiding zijn signalen over verschillende panden aan de Zuiderstraat in Bellingwolde die al langere tijd onbewoond zouden zijn. In een brief vraagt de BBB of het college bekend is met de situatie aan de Zuiderstraat en of er duidelijkheid gegeven kan worden over de exacte leegstandsduur en de redenen daarvan per woning. Gezien de krapte op de woningmarkt wil de partij weten welke plannen Acantis met deze woningen heeft en binnen welke termijn deze worden uitgevoerd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de ochtend wat lichte regen of een enkele bui. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met een maximumtemperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het westen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met overdag kans op een enkele bui. Maximumtemperatuur morgen rond 21 graden en een minimum rond 13 graden.

De Backstreet Boys en Larger Than Life. En daarvoor hoorden we Supergirl van Raymond. Ja, we gaan straks in gesprek met Wubbe Kuper. Want de Giezelbaag-blozers zijn op zoek naar een nieuwe plek. Hoe dat precies zit, dat horen we dus zo. We gaan nog eerst even door met Baltimora en Tarzan Boy.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De Gieselbaag-Bloersers uit Velen zijn op zoek naar een nieuwe plek voor hun spullen en op termijn een andere oefenruimte. We spreken met Wibbe Kuper. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom in de studio.
2: Dank u.
1: Ja, de Gieselbaag-Bloersers. Wie zijn dat?
2: De Gieselbaag-Bloersers, dat is een midwinterhoorngroep uit Velen. Die organiseren jaarlijks midwinterhoornwandelingen in Velen. En dan gaat dan een mooi aantal joden en oktober begonnen we weer te oefenen voor het komend jaar.
1: Ja.
2: En we oefenen altijd bij de boerderij van Adem en Anja Tammers in Velen. En die hebben afgelopen jaar te kennen gegeven dat we met een van volgens een andere opslagruimte zouden moeten voor onze spullen die we hebben.
1: Oké.
2: En dan wil ik er direct in bij zeggen, van je gaat al, het rammel aan dat, maar dat is absoluut niet waar. die is ook nog bij de Gieselbaag-Bloersers en dat gaat gewoon zo duur.
1: Ja, dus geen trammeland in de tent.
2: Absoluut niet.
1: Ja, dat vinden mensen altijd mooi, hè? Ja. Zo komen de verhalen in de wereld.
2: Ja. En dat wil ik een goede wereld hebben, van dat is geval helemaal niet.
1: Kijk, dat is goed om te weten. Ja, jullie zoeken dus een nieuwe plek, hè? Vooral is het in eerste instantie voor de opslagruimte.
2: Ja.
1: Hoe groot moet dat zijn?
2: Ah, dat is niet zo geweldig groot. Weet je, nou, dat is de opslag van de potjes waar we de vaccinelichtjes in hebben, die langs de route staan. En de aanwijsborden waar de route langs gaat. Nou, en dan hebben we nog wat bussen om vergiffen en zo wat. Kijk, en we hebben nog een chance, want die is oprolt.
1: Oké. Okay.
2: En ja, dat was het eigenlijk wat we hebben.
1: Dus eigenlijk een zoldertje of zo is in principe, dat wordt al wat.
2: Dat wordt al wat, ja.
1: Ja. Ja.
2: En nou, dan hebben we al hier en door aan het informeren best. Maar ja, we kunnen best wat weten dat we denken van dat er anders gaan we niet zeggen, oh man, mooi door in gewoon.
1: Ja.
2: Ik van elke chip is welkom.
1: Nou ja, dat is het natuurlijk ook. En daarom is het zo mooi dat we het hier ook even vertellen,
2: zeker,
1: natuurlijk.
2: Zeker.
1: Ja, dat er iemand luistert en denkt van ja, maar ik heb nog wel wat plek.
2: Van we hebben wel wat, opties waar we achteraan gaan. Maar ja, dat is niet zeker dat het lukt.
1: Nee, precies. Ja.
2: Ja.
1: En is het belangrijk dat het wel in Velen blijft? Of in elk geval in de directe omgeving?
2: Zo dicht mogelijk bij Velen.
1: Ja.
2: Het lijst in Velen, maar ik weet niet of dat lukt.
1: Dat is maar weer afwachten.
2: Ja.
1: Ja, ja, dat snap ik.
2: Maar
1: ja.
2: We hebben nog even gezien. Misschien komt er nog een oplossing.
1: Ja. Ja, want de oefenruimte gaat op termijn ook verdwijnen.
2: Ook op termijn,
1: hè?
2: Maar dat kunnen we volgend jaar nog terecht. Hoor.
1: Kijk, dat is fijn.
2: Door even nog even jaar langer te zien met.
1: Dat is minder spoed.
2: Ja.
1: Ja.
2: En we hebben, dat is ook nog tussen de hoekjes, 19 december zullen we de hoogstwaarschijnlijke wandeling. Maar dat moet nog in overleg met de vrijwilligers. Die moet nog genoeg vrijwilligers hebben. En dan lukt ons daar ook nog om dat te organiseren.
1: Nee, want dat is wel een andere datum dan normaal, hè?
2: Ja, van we zitten met oud en nieuw.
1: Ja.
2: En we moeten voor 6 januari met die wandeling al van na de drie koningen en is het uit Den Bossche dat we nog geboekt lopen.
1: Traditioneel gezien.
2: Ja, dat hebben we een keer gehad.
1: Ja.
2: En dan hebben we alle wereld over ons heen. Dat we van Aldenbarrel en we hadden nog een traditie. En er is genoeg gekomen. We zitten als eenmaal en nooit weer.
1: Nee, precies.
2: En dan zitten we met de kerstdagen.
1: Ja.
2: En dan hebben we een doordom bericht van 19 december. Maar dat staat nog helemaal niet vast.
1: Oké.
2: Okay. We moeten nog allemaal in overleg met de vrijwilligers en alles wat er om touw is, of dat lukken wil.
1: Dat moet nog even in optie in de agenda, zeg
2: ja,
1: maar.
2: Ja, zeker.
1: Ja, en wat gaat het anders worden als 19 december?
2: Ja, verder naar voren, dat is eigenlijk nog niet.
1: Eigenlijk kan dat niet.
2: Eigenlijk kan dat nooit.
1: Nee, precies.
2: Wat van de vrouw.
1: Ja, ja.
2: Maar we gaan ervan hoe dat lukt.
1: Dat allemaal goed komt.
2: Ja, ben je positief.
1: Zo is het ook. Ja, en waar kunnen mensen dat gaan lezen op een gegeven moment?
2: Wanneer het zet op Beste Wolde, waar actueel het op stoon. En
1: ja.
2: We hebben zelf een site door het op stoon van de Gieselbaag-Bloersers. En nou even het radio. Dan. En mochten mensen reageren willen, dan we hebben mailadres de Gieselbaag-Bloersers@gmail.com.
1: Kijk.
2: Als ze door inlichting of suggesties hebben, mogen ze het toch insturen.
1: Ja, ook voor de opslagruimte natuurlijk.
2: Jazeker,
1: ja,
2: voor beide.
1: Ja, ja, ja, dat is wel fijn natuurlijk.
2: En dan is maar afwachten wat er lust komt.
1: Ja. En voor wanneer hebben jullie een ruimte nodig?
2: Na de wandeling.
1: Na de wandeling.
2: Na 19 december, als dat deur gaat, dan moet je eigenlijk een andere plek hebben.
1: Ja, want dan kan je gelijk over.
2: Ja, anders moet nog weer opgesloten worden en dan nog weer af. Je hebt liever
1: lekker efficiënt.
2: Wandeling over, direct naar een nieuwe locatie.
1: Helemaal duidelijk.
2: Ja.
1: Ja, dus als iemand iets weet in Velen, of in elk geval in de directe omgeving van Velen, laat het vooral even weten. Dus.
2: Ja, heel graag.
1: Ja, nou duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat de oproep iets teweeg brengt.
2: Ja, en mooi dat we hier terecht.
1: Ja, natuurlijk.
2: Even in de uitzending.
1: Daar zijn we voor.
2: Hartstikke fijn.
1: Dankjewel.

Vitesse en Rosalyn. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Vrijdag zijn we weer voor een gloednieuwe aflevering van Goud. En daarin gaan we het hebben over de allerlaatste Formule 1 in Zandvoort. En Michiel van der Spek is er ook weer bij voor de sportevenementen van aankomend weekend. Ja, en vergeet ook niet te stemmen, hè, op de Wie van de Drie. Laat ons weten met welke plaat wij de week mogen afsluiten via onze Facebookpagina van Groningen 1. Ja, Chris, bedankt voor het meekijken bij de techniek. Toch altijd belangrijk. En Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. En ja, graag tot vrijdag. Dag!

0: Ik kan niet zonder.
1: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
2: Het is nu 12 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het geluid van Oost-Groningen. Lunchtijd. Groningen.

0: Een voedselbos, het woord zegt het eigenlijk al, is een bos. Het is ook echt een bos met bomen, struiken, kruiden. En alles gericht op dat je er eetbare dingen uit kan oogsten. Dat is een voedselbos. En de bedoeling is dat het één grote samenhang heeft, elkaar versterkt.
1: Oké. Dus alles wat erin staat, dat moet eetbaar zijn?
0: In beginsel is alles wat erin staat eetbaar. Maar het kan ook het nut hebben om elkaar te versterken. Bijvoorbeeld stikstof uit de bodem naar boven halen. Heb je bepaalde bomen voor, zoals elzen. Die halen de stikstof uit de grond voor de andere planten. Dus je zet er ook, of voor een windkering. Dus je maakt er één geheel van, een voedselbos. Het is een landbouwsysteem. Waarvan wij denken, de voedselbosmensen, dat het de toekomst van onze landbouw zou kunnen zijn. Omdat je veel minder afhankelijk bent van de weersinvloeden, zoals nu met die droogte.
1: Ja.
0: Geen input nodig hebt, of veel minder van, eigenlijk niet. Je gebruikt in beginsel geen kunstmest of pesticiden. En dat is ook niet nodig, want je gaat ervan uit, of dat werkt ook in de praktijk zo, dat het elkaar versterkt en dat je veel minder last van ziekten en plagen hebt in een voedselbos.
1: Maar dat is denk ik af en toe wel even aftasten, of niet? Of het ook allemaal klopt zoals het neergezet is.
0: Ja, dat is ook zo. En je hebt ook verschillende soorten voedselbossen. Kijk, wij hebben dan wat wij noemen een romantisch voedselbos. Het is niet speciaal alleen op opbrengst gericht, maar vooral op dat je er plezier van hebt, dat het ook een mooi stukje natuur is, dat er natuurwaarden worden ontwikkeld en niet speciaal echt op alleen maar opbrengst. Maar als je er echt een landbouwkundig systeem van wil maken, dat wat ons allemaal moet voeden, dan zal je het iets commerciëler weer moeten aanpakken met rijtjes. We hebben bijvoorbeeld hoogstambomen. Dat is allemaal romantisch van vroeger uit. Oude rassen bewaren. Maar je moet wel altijd de ladder op.
1: Ja,
0: en dat is heel onhandig voor de oogst.
1: Ja.
0: Dus als je echt ervan wil leven, dan zul je toch een beetje een middenweg moeten zoeken tussen opbrengst, efficiëntie en de natuur.
1: Duidelijk. Ja, en het voedselbos bestaat al sinds 2004.
0: Klopt.
1: Hoe heeft zich het zo ontwikkeld in tijd?
0: Nou, eigenlijk lag dat in mijn jeugd. Ik ging met mijn vader en ook als jongetje altijd al struinen, noten zoeken, kastanjes. En dat vond ik heel erg leuk. En toen ik 25 jaar geleden met mijn vrouw een natuurontwikkeling wou doen, dat was onze droom, we willen ergens natuur creëren, hebben we hier vanuit Deventer in Vlachtwedde, Renneborg, buurtschapje Renneborg, een hectare grond gekocht met een klein huisje. En daar zijn we toen al noten en fruit gaan planten en tamme kastanjes. Zo vanuit mijn droom van vroeger. Ik vind het leuk om dat dan zelf te hebben.
1: Ja.
0: Dan was weer terug naar je kindertijd eigenlijk. En ja, die hebben we allemaal zelf voorgezaaid in Deventer, in de moestuin. Dus de bomen die er nu staan, grote bomen, die zijn allemaal zelf gezaaid. Dat is ook heel erg leuk daarvan, om het zo te zien hoe dat dan zich ontwikkelt in zo bijna iets meer dan 20 jaar.
1: Ja.
0: Heel snel gaat. Dat je weer van een kaal weiland een natuurgebied kan maken.
1: Ja, ja, dat is wel heel mooi. En is het ook een beetje geworden zoals je in gedachten had?
0: Destijds was het hele begrip voedselbos nog niet bekend. Een jaar of 10 geleden, toen las ik daar veel over en toen dacht ik van, maar ik heb eigenlijk zelf ook een voedselbos. Ik voldoet aan alle criteria. En toen ben ik er zelf gaan wonen, 6 jaar geleden, want dat was een tweede huis. En verder met Lianne, mijn vriendin, gaan uitbreiden naar een echt voedselbos met alles erop en eraan.
1: Ja.
0: Een echt voedselbos heeft een lagenstructuur, grote bomen, kleinere bomen, grote bomen zijn vooral de walnoten bijvoorbeeld. Wat kleinere bomen, het fruit. Dan heb je de struiken, bijvoorbeeld olijfwillig. Dat kent haast niemand, maar dat zijn hele mooie struikjes waar heel veel besjes aankomen. Die zijn nu zo'n beetje rijp. En de gewone, die we allemaal kennen, de rode, de zwarte bessen. Japanse wijnbessen zijn heel

0: kleine bestjes. En dan heb je verder de kruiden, wat je allemaal, wat we allemaal wel kennen. Maar dat ook munt, tijm, zeg maar, wat je gewoon voor de thee kan oogsten. Je wortels en knollen. Niet alleen maar, zoals een aardappel is eigenlijk ook een meerjarig iets. Die hebben wij dan weinig.
1: Ja.
0: Maar aardappels, als je die in de grond laat, zeker in het huidige klimaat, dan komen ze gewoon het volgende jaar weer op. Dus
1: okay.
0: Het is niet zo dat je, en alle knollen en bollen zijn in principe niet bedoeld om uit de grond te halen. Die,
1: nee.
0: Als je erin laat, blijven ze gewoon staan. Maar in principe heb je, doe je zo weinig mogelijk eenjarig. Je hoeft niet, dat je niet steeds de grond weer hoeft te beroeren en te bewerken. Maar laat je, zet je zoveel mogelijk neer wat je, dat je niet meer hoeft te, niet meer hoeft, dat de grond niet meer open hoeft.
1: Nee, precies.
0: Zodat het systeem van de bodem zich heel mooi kan ontwikkelen.
1: Ja, juist.
0: Dat is wat je graag wilt.
1: Nou, heeft u ook het een en ander voor mij meegenomen?
0: Ja.
1: Dit staat ook in het bos, neem ik aan.
0: Dat staat in het bos. Ik heb een paar dingen even bij elkaar gepakt om te laten zien. Of
1: ja.
0: Om over te vertellen. Wat onze, weet je, dat heb je nu in de handen. Oh ja, die donkere noot.
1: Ja, er zijn er twee van, hè?
0: Die dikke, met die dikke ribbels, dat is de zwarte walnoot. Die komt
1: ja.
0: Uit Amerika. En dat is eigenlijk wel onze unieke, wat uniek is aan ons voedselbos. Omdat we iets van 25 van die bomen hebben staan. Die je eigenlijk heel weinig ziet. Bij de Vrijlammerborg in Slochteren staat een hele grote, achter de borg. Maar verder zie je ze heel weinig. En dat is een hele verrassende noot, omdat die op alle mogelijke manieren bewerkelijker is. Maar als je hem gekraakt hebt en je eet hem, dan heb je wel een beloning. Want ik vind hem veel lekkerder dan onze eigen walnoot. Die je
1: okay.
0: Daar ook in het bakje hebt
1: liggen. Ja, dit is de grote.
0: Ja, dat is een gewone walnoot. En die ook. Je ziet er grote verschillen in. Omdat je met walnoten ook, dat zijn eigen zaailingen. Maar je gaat er wel om, wat is nou de moederboom? Sommige noten geven dus hele andere. Die ene is veel groter dan de andere.
1: Ja.
0: Noemen ze dan een vuistnoot. En nog groter heb je een paardennoot.
1: Oké.
0: Okay. Die hebben dan een lager oliegehalte. Maar ze zijn wel veel groter. Mooier om te zien. Dus daar hebben wij ook bomen van.
1: Ja.
0: Allemaal uit eigen zaailingen.
1: En wat doet u er dan mee? Want ik kan me voorstellen dat het niet alleen maar voor de eigen consumptie
0: nee.
1: is. Want dat is wel heel veel.
0: Wat wij overhouden. Dat gaat in de verkoop. Ik ben de coördinator van de Groene Deelderij hier in Westerwolde. Dat is ook wel leuk om even te vertellen. Er kunnen nog mensen bij. Dat is een voedselcoöperatie waarbij wat wij dan onderscheiden tussen makers en opmakers. Mensen die zelf wat aan te bieden hebben en mensen die het willen afnemen. Dat gaat allemaal biologisch en lokaal. Biologisch zonder bestrijdingsmiddelen
1: ja.
0: En lokaal. En dat is mijn belangrijkste kanaal om de opbrengst te verkopen.
1: Ja.
0: En wij staan wel eens op een marktje.
1: Okay.
0: Bijvoorbeeld op Smeerling, op de Ver. Binnenkort heb je de Open Monumentendag. Dan staan we in Terborg op een markt. Dus dat is ook via marktverkoop.
1: Ja,
0: en
1: precies.
0: Aan huis. Mensen die bij een rondleiding komen, die kunnen wat kopen.
1: Oh ja, natuurlijk. Ja, die zien het dan ook meteen en dan.
0: Die zien het dan en die willen dan graag wat proeven en wat meenemen.
1: Ja.
0: En dat kan ook op die open dag. Dan laten we ook dingen proeven en laat ik dingen zien.
1: Ja, want dat wou ik net vragen. Zaterdag 5 september is dus die open dag. Wat kunnen bezoekers ongeveer verwachten?
0: Nou, wat ze kunnen verwachten is dat ze worden ontvangen in de kas. Een hele grote kas van 6x12. Dat is heel fijn, omdat bij welk weer dan ook, dan kun je toch fijn binnen zijn. Dan heb je
1: ja.
0: Alle ruimte. Om ook alles uitstallen, laten zien. Daar is ook een soort van museumpje van wat er allemaal aan nootjes te zien is. Een notenkrakerverzameling in aanleg. Niet echt alle notenkrakers aan het verzamelen, maar er zijn al behoorlijk wat bijzondere notenkrakers te zien. En dan kun je een rondleiding verwachten. Dat ik laat zien de highlights van het voedselbos. Onder andere ook de pimpernoot. Die heb je ook in het bakje liggen. Wat ik heb meegebracht. Een interessante noot.
1: Dat is deze met het
0: Nou, dan kun je, als je er even aan schudt, dan kun je horen dat er nootjes in zitten. Ja, noemen ze ook wel de valse pistache. Lijkt op een pistachenootje.
1: Ja.
0: En dat wordt ook wel de klootzakkenboom genoemd.
1: Oh.
0: Altijd erg om gelachen. Maar dat, nu ook.
1: Zeker.
0: Dat is, maar het is ook een hele, dat is eigenlijk, qua opbrengst heb je daar niet veel aan. Het is vooral voor de leuk.
1: Voor de leuk, ja.
0: In Zuid-Nederland best wel veel voor. Heet ook de paternosterbolkensboom.
1: Kijk.
0: Dat is een van de highlights van ons bos te laten zien.
1: Volgens mij kunnen we hier uren over doorpraten, want er valt heel veel te vertellen inderdaad. Helaas hebben we niet zoveel tijd. Hoe laat kunnen mensen langskomen zaterdag 5 september?
0: Tussen 11 en 5.
1: Kijk, dat is wel even goed om te weten. Nou, ik hoop dat er heel veel mensen komen en ja, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Het geluid van Oost-Groningen. Dit is Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Het Zepta Waterpolo Tournament in Ter Apel beleeft dit weekend zijn 56e editie met een recordaantal van 143 teams uit 13 verschillende landen. We spreken met Frank Schoenmaker. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Goedemorgen. Ja, 143 teams uit 13 landen. Dat zijn toch wel indrukwekkende aantallen voor een toernooi in Ter Apel.
2: Ja, dat is een aantal waar we ontzettend trots op zijn, wat we in de afgelopen jaren hebben kunnen bereiken. En voor ons een uniek record dit jaar.
1: Ja, nou ja, ik kan me er wat bij voorstellen. Dat is wel een hele organisatie op die manier.
2: Klopt, daar zijn we ook al ruim een jaar mee bezig. Eigenlijk is het een continu proces waar we het hele jaar door naartoe leven. En met de voorbereidingen ook alles op inzetten om ervoor te zorgen dat zoveel teams en verenigingen richting Ter Apel komen.
1: Ja, want dat is natuurlijk ook wel even een dingetje.
2: Klopt. Nee, we zijn met een leuke groep van 10 vrijwilligers binnen de vereniging van Zepta zijn wij hier maandenlang mee bezig. En we hebben afgelopen maanden heel veel ingezet, ook op social media, om de teams te bereiken. Maar ja, en uiteindelijk verwachten we komend weekend zo'n 1500 deelnemers richting Ter Apel uit 13 landen.
1: Ja, en wat maakt het Zepta-toernooi nou zo aantrekkelijk dan voor de teams uit de verschillende landen?
2: Ik denk dat het vooral de omgeving en het internationale karakter is. Er zijn wel andere waterpolo-toernooien waar verenigingen uit 2, 3 of soms 4 landen komen. Maar ik denk dat vooral Zepta bekend staat, start van de competitie en ook het internationale karakter, waar zoveel verschillende landen bij aanwezig zijn. Niet alleen uit de omliggende landen als België en Duitsland, maar ook uit Engeland, Denemarken, Italië, Spanje. Maar ook uit Frankrijk en Zwitserland.
1: Ja, dat is
2: dus
1: toch wel
2: mooi. Dus het komt echt breed uit Europa.
1: Ja. Ja, en naast de internationale wedstrijden hebben jullie ook een locals competitie, hè?
2: Klopt, ja, dat doen we ook al een heel wat jaren. En daarbij nodigen wij bedrijven en verenigingen uit Ter Apel en omstreken om ook gezellig te komen waterpolen. Op zaterdagmiddag is dat.
1: Ja, en dat is denk ik ook wel heel erg leuk. Naast het internationale karakter dan?
2: Klopt. Van zeer lokaal tot zeer internationaal. Ja, en het is natuurlijk leuk. We doen het ook voor Ter Apel en Westerwolde. Om dat positief op de kaart te zetten. Ja, niets is leuk om het dan ook met de dorpelingen en de bedrijven en verenigingen dat samen te vieren.
1: Ja, dat is ook zeker waar. Ja, en het toernooi bestaat inmiddels al 56 jaar. Hoe is Zepta ooit begonnen eigenlijk?
2: Dat is heel wat jaren geleden. Dat was nog in het fietsje. Bij het kleine zwembadje. En natuurlijk het afgraving waar Moeke Schat zich uiteindelijk heeft ontwikkeld. En daar gaf de toenmalige badmeester die gewoon zwemles. En uiteindelijk kwam er een bal in heel wat jaren geleden. Dat is ook alweer denk ik 60 jaar terug. Of langer.
1: Ja.
2: En zo is dat waterpolo erin in komen rollen.
1: Ja. Ja, het was niet gelijk een internationaal evenement, neem ik aan.
2: Het was al wel vrij snel internationaal, omdat Ter Apel ook tegen de Duitse grens zit.
1: Oh ja.
2: Alleen dan praat je eigenlijk alleen over Nederlandse en Duitse verenigingen. En ik denk als je een jaar of 15 terugkijkt, kwamen er ook een keer Engelsen voorbij. Misschien al wel langer, 15, 20 jaar terug. Maar de afgelopen 10 jaar is het enorm ontwikkeld dat het internationaal er ook op de kaart staat.
1: Ja, helemaal duidelijk. Hoe laat gaan jullie beginnen aanstaande weekend?
2: Zaterdagochtend beginnen we vroeg, 8:00 ochtends. En dan begint het eerste fluitsignaal en dan gaan alle deelnemers al vroeg het water in. Dat is tot een uurtje of 6:30 s'avonds. En op zondagochtend beginnen we ook weer rond 8:00, 8:30. Tot een uur of 1:00 in de middag.
1: Ja, want met zoveel teams heb je ook wel heel wat wedstrijden, denk ik.
2: Klopt, we tikken al gauw 450 wedstrijden aan.
1: Zo.
2: En dat spelen wij over 10 wedstrijdvelden die wij zowel in het Gloorbad als in de plas hebben gerealiseerd.
1: Dat is nogal wat.
2: Dat is zeker een heel groot evenement. De hele organisatie, logistiek ook om dat allemaal te regelen. veel vrijwilligers, ook veel scheidsrechters die vanuit heel Nederland richting Ter Apel komen. We doen het samen met zo'n 50 scheidsrechters die alle wedstrijden begeleiden. Ja, dat is gewoon fantastisch.
1: Dat is inderdaad een hele hoop. Dat is toch wel bijzonder, hè? Dat iedereen dan zo bij elkaar komt. Ja, het is op een gegeven moment ook een fenomeen, neem ik aan, hè?
2: Klopt. Het staat er ook inderdaad onbekend. En het is voor alle waterpolo's ook gewoon een leuk moment. Naast veel waterpolo sportiviteit zorgt het ook alleen voor de ontmoeting, gezelligheid en inmiddels de internationale vriendschappen die hieruit ontstaan.
1: Ja, dat is wel heel erg mooi. Dat is ook heel bijzonder, lijkt mij, voor Ter Apel. Kunnen bezoekers ook gewoon langskomen, de inwoners? Of is het echt alleen voor de waterpolo'ers?
2: Nee, de mensen kunnen overdag gratis komen kijken. En we hebben ook feestavonden. Daar zijn ook kaarten voor te koop. En daar werken we met een soort van buddy-systeem om te zorgen dat we gewoon een leuk, gezellig feestje krijgen. En we zitten ook gewoon met een volle feesttent. Dus we moeten dat een beetje gereduceerd verkopen. Maar die worden ook verkocht.
1: Kijk, nou, helemaal duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik kan niet anders zeggen dan een heel fijn weekend alvast.
2: Ja, dankjewel. En als je zin hebt, ben je ook van harte welkom.
1: Nou, dankjewel.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Met de verhuizing van twee afdelingen van het ambtenarenapparaat van de gemeente Pekela start volgende week de renovatie van het Pekelde gemeentehuis. De renovatie is nodig omdat het gemeentehuis sterk is verouderd en te klein is geworden. Van 26 tot en met 28 augustus worden de medewerkers van de afdelingen sociaal en fysiek ondergebracht in respectievelijk de Molenhof, de gemeentewerf en multifunctioneel centrum De Binding. In De Binding is ook een aantal vergaderruimtes gerealiseerd. De renovatie van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan in Oude Pekela gaat ruim een jaar duren en kost zo'n 6 miljoen euro. De gemeente Westerwolde is op zoek naar nabestaanden van mensen die op verschillende gemeentelijke begraafplaatsen begraven liggen. De gemeente wil haar begraafplaatsadministratie actualiseren en daarvoor is het belangrijk dat bij ieder graf een actuele rechthebbende geregistreerd staat. Om duidelijk te maken om welke graven het gaat, heeft de gemeente op een aantal graven een sticker aangebracht. Daarmee wil Westerwolde nabestaanden erop attenderen dat de gegevens van de geregistreerde rechthebbende mogelijk niet meer kloppen of niet volledig zijn. De gemeente vraagt nabestaanden om contact op te nemen, zodat gezamenlijk kan worden gecontroleerd of de gegevens nog juist zijn en waar nodig kunnen worden aangepast. Vijf politieke partijen in de gemeenteraad van Oldambt dringen er volgende week woensdag tijdens een extra raadsvergadering bij het college op aan om snel maatregelen te nemen tegen de voortdurende overlast in delen van de gemeente. Met name vanuit het centrum van Winschoten en Beerta komen alarmerende berichten binnen over overlast en onveiligheid op straat. De motie is een initiatief van de collegepartijen VVD, Gemeentebelangen Oldambt en het CDA. Oppositiepartijen PVV en ChristenUnie steunen de motie eveneens. Opvallend is dat de collegepartij PRO de motie vooraf niet heeft ondertekend. Het college en de politie willen voorlopig niet reageren op de onveiligheidsgevoelens die inwoners van Oldambt ervaren. Zij willen de extra raadsvergadering afwachten. De fractie van BBB Westerwolde heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders over de leegstand van sociale huurwoningen van woningcorporatie Acanthus. Aanleiding zijn signalen over verschillende panden aan de Zuiderstraat in Bellingwolde die al langere tijd onbewoond zouden zijn. In een brief vraagt de BBB of het college bekend is met de situatie aan de Zuiderstraat en of er duidelijkheid gegeven kan worden over de exacte leegstandsduur en de redenen daarvan per woning. Gezien de krapte op de woningmarkt wil de partij weten welke plannen Acanthus met deze woningen heeft en binnen welke termijn deze worden uitgevoerd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de ochtend wat lichte regen of een enkele bui. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met een maximumtemperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het westen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met overdag kans op een enkele bui. Maximumtemperatuur morgen rond 21 graden en minimum rond 13 graden.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Ja, elke maand gaan wij even in gesprek met Welzijn Westerwolde om te horen wat er allemaal op het programma staat de aankomende tijd. Vanochtend Dina van der Straat aanwezig in de studio en Diana Rotman. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Goedemorgen.
1: En welkom in de studio.
2: Ja, dankjewel.
1: Dank je. Ja. Wat staat er allemaal op het programma de aankomende tijd?
2: Nou, het eerste wat wij gaan doen, dat is een feestelijke opening van onze zaal in Steunstee in Ter Apel. Want momenteel is daar een renovatie gaande. Dus alles wordt vernieuwd. De vloer, de plafond, alles wat erin is, dat is weg.
1: Oké. Okay.
2: Dus we krijgen een compleet nieuwe inrichting.
1: Nou, dat is ook een keer leuk. Was het ook nodig? Of?
2: Ja, het was een beetje antiek.
1: Oh, oké.
2: Dat vonden we allemaal wel.
1: Ja.
2: Ja. 16 september is dat. En dan hebben we de opening van 10 tot 12. En iedereen is dan uitgenodigd om te komen kijken. Koffie en gebak staat klaar. Dus ja.
1: Nou, dat is hartstikke mooi. Dat is al een eerste natuurlijk.
2: Ja, dat is al een eerste.
3: Ja. En dan hebben wij in Sellingen 10 jaar Kwiek. Dat wordt op 7 september gevierd. Kwiek is een praatgroep. Ze lunchen ook bij ons. Ze verzorgen alles zelf. En dan na hun lunch dan, gaan ze met elkaar in gesprek over diverse onderwerpen. Maar ze gaan een beetje dieper als alleen een praatje over het weer. Dus ze hebben echt wel elke week een onderwerp wat ze uitdiepen. Dus dat gaan ze dus in september vieren. En ze willen er graag nieuwe mensen bij. Dus mensen kunnen zich opgeven via het algemene nummer. En die zullen we straks nog even noemen.
1: Oké, en dan wordt het dus over een onderwerp gepraat. Deze onderwerpen zijn ook vooraf bekend?
3: Nee, iedere keer wordt er iemand aangewezen. En die zegt, nou, als jij de volgende keer gaat verzorgen, dan zo komt iedereen aan de beurt.
1: Juist. Ja, en dus ook verschillende onderwerpen dus.
3: Ja, verschillende onderwerpen.
1: En waar moeten we dan ongeveer aan denken, aan onderwerpen?
3: Nou, dat kan politiek zijn, dat kan het leed in de wereld zijn. Van alles eigenlijk, wat is er vroeger gebeurd. Dat kan van alles zijn. Wat er maar. Soms komen ze aan met een krantenartikel die even gekopieerd moet worden. En dat is dan het onderwerp van die middag.
1: Ja, juist.
3: He, dat haal je dan uit de krant en dat is prima.
1: Oké.
3: Dus heel interessant.
1: Kijk, nou, dat is goed om te weten.
3: Ja.
1: Ja, nou ja, er is nog meer volgens mij, hè?
2: Jazeker, ja. 25 september doen we in samenwerking met Zorggroep Meander de Burendag in de Dr. Zijdenstraat, Dr. Bekenkampstraat. En dat is een stappen- en happenprogramma. We gaan van de ene locatie naar de andere locatie wandelen. En we starten dan in Kloosterheert. Daar krijgen ze een voorafje. Wandelingetje naar Borg-Westerwolde. Daar krijgen ze dus een soep. En bij Welzijn Westerwolde krijgen ze dan het hoofdgerecht.
1: Oké.
2: Okay. Ja.
1: Dus. Hoe is dat zo ontstaan?
2: De Burendag is natuurlijk een jaarlijks terugkerend iets.
1: Zeker.
2: En wij werken met de issue-kalender binnen de stichting. Een aantal issues worden eruit geplukt. En de week van de eenzaamheid valt precies net samen met de Burendag. Dus met de Burendag ga je ook eenzaamheid tegen. En zodoende hebben we de samenwerking gezocht met Zorggroep Meander. En zij vinden het ook heel fijn dat we gezamenlijk zoiets organiseren. Dus hun eigen doelgroep kan mee. En de buurtbewoners ook kunnen zich ook aanmelden bij Jannie de Vries.
1: En het is dus stappen en happen. Dus je bent aan de wandel.
2: Ja.
1: Hoe lang zijn de routes ongeveer?
2: Nou, dan moet je niet een hele lange routes denken.
1: Okay.
2: Er ligt een parkje en daar gaan we een beetje doorheen kruisen. En niet te ver.
1: Dus het is voor iedereen wel
2: Het is voor iedereen te doen.
1: Toegankelijk, ja. Oké. Okay. Ja. Oké, okay, dat is dus op Burendag?
2: Ja, en de dag daarna dan is het Boeskoolmarkt. Niet dat wij op de markt zelf staan, maar ons jongerencentrum De Hebe aan Hoofdstraat, die is dan die dag ook geopend. Mensen kunnen dan naar binnen lopen voor een praatje, voor een bak koffie of even naar het toilet. Dus,
1: ja, dat is ook belangrijk, hè? Dat moet ook gewoon doorgaan.
2: Ja, ja. Zeker.
1: Dus dat is ook even goed om te benoemen.
3: Ja, nou ja, en Diana vertelde al over de Burendag. Wij hebben hier in Vlachtwedde, in het jongerencentrum Bider, hebben we 30 september een Noorber pannenkoekendag.
1: Oh.
3: Dus dan willen we graag met de buren en met de jongeren gaan we pannenkoeken bakken en met elkaar lekker smullen. En dan hopen we dat jong en oud met elkaar verbonden wordt.
1: Ja, dat is natuurlijk heel erg mooi.
3: En eten verbindt altijd.
1: Ja, zo dat gaat dat meestal wel,
3: ja,
1: inderdaad.
3: Dat is wel onze ervaring. Ja.
1: En kunnen mensen zo binnenkomen wandelen? Ja, of moeten ze daarvoor aangeven?
3: Nee, dan mogen ze zo binnenkomen.
1: Oké. Okay.
3: Jongerencentrum bieden er.
1: Kijk, dat is mooi. En dus jong en oud.
3: Ja.
1: En kunnen ze ook meehelpen met pannenkoeken bakken? Of wordt dat dan gedaan? Of...
3: Ja hoor,
1: dat kan ook.
3: Zeker.
1: Alles
3: iemand die dat graag wil, mag zich aanmelden.
1: Kijk, dat is hartstikke fijn. Ja. Nou mooi, er staat er best wel behoorlijk wat op programma.
3: Ja. Mag ik nog over één dingetje vertellen?
1: Ja, natuurlijk.
3: Dat is het mantelzorgcompliment.
1: Ja.
3: Die kan tot 1 september aangevraagd worden bij een mantelzorger, van een buur, van een partner, van wie dan ook. En je doet dat 3 maanden lang, 8 uur per week. Dan kun je een mantelzorgcompliment aanvragen bij de gemeente Westerwolde. Het zijn checks, 4 checks van €25. En die krijg je dan omdat de gemeente toch wel heel dankbaar is dat mensen zoveel voor elkaar doen.
1: Ja, want de mantelzorgen die staat best wel in... dat is best een thema volgens mij, hè?
3: Ja, absoluut.
1: Waarom is dat zo belangrijk om een mantelzorger te complimenteren?
3: Nou ja, ze ontlasten de zorg er natuurlijk mee.
1: Ja.
3: Mensen kunnen langer thuis blijven. Dus ja, het heeft heel veel voordelen als ze een naaste hebben die dat voor ze wil doen.
1: Ja. Ja, en het is natuurlijk best wel zwaar, kan ik me voorstellen. Het
3: kan heel zwaar zijn,
1: ja. Dus dat is best wel een thema wat vaak terugkomt, hè?
3: Nou ja, we zeggen ook wel, mensen die zwaar belast worden kunnen ook bij ons terecht, zodat we mee kunnen kijken van wat is er nog meer mogelijk? Wat kan er nog meer ingezet worden? Dus ook daar kunnen wij meekijken.
1: Kijk, dat is ook goed om te weten.
3: Ja.
1: Hoe kun je mensen aanmelden?
3: Via ons algemene telefoonnummer. Dat is 0599 582460.
1: Oké.
2: Ja, voor de mantelzorgcompliment kunnen mensen zich via de website van de gemeente aanmelden.
3: Ja.
2: Daar heb je een tegel op staan van WMO-zorg en dergelijke. Daar staat mantelzorg ook onder. En dan krijg je een vragenlijst die je moet invullen. Hoe je situatie is, voor wie dat je zorgt. En dan kun je het mantelzorgcompliment aanvragen.
1: Kijk, dat is ook goed om te weten.
3: Ja.
1: Oké, helemaal duidelijk.
3: En vragen kunnen natuurlijk ook altijd gesteld worden via de website of via de mail. info@welzijnwesterwolde.nl.
1: Kijk. En mensen kunnen ook zo even binnenkomen.
3: Zo binnenlopen. Ja, op de website staan onze spreekuren wel. Dus dan kunnen ze altijd even binnenlopen.
1: Kijk. Nou, dat is hartstikke mooi. Er staat behoorlijk wat op het programma.
3: Ja.
1: Ja. Nou ja, goed. Voor iedereen die wil weten hoe het programma in elkaar zit, gewoon even naar de site toe. En dan kan je alles weer even teruglezen.
2: En via Facebook ook. We delen ook heel veel dingen via Facebook.
1: Ook op de socials.
2: En in het Laugblad.
1: Overal aanwezig hoor ik wel.
3: Ja, zeker.
1: Ja. Nou, bedankt voor de informatie. En
3: ook bedankt.
1: Tot de volgende keer maar weer, denk ik.
3: Ja, oké, tot ziens.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De Gieselbaag-Bloorsers uit Veelen zijn op zoek naar een nieuwe plek voor hun spullen en op termijn een andere oefenruimte. We spreken met Wubbe Kuper. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: En welkom in de studio.
2: Dank u.
1: Ja, de Gieselbaag-Bloorsers. Wie zijn dat?
2: De Gieselbaag-Bloorsers, dat is een midwinterhoorngroep uit Veelen. Die organiseren jaarlijks midwinterhoornwandelingen in Veelen. En dan gaat een mooi aantal jaren. En in oktober beginnen we weer te oefenen voor het komend jaar.
1: Ja.
2: En we oefenen altijd bij de boerderij van Adem en Anja Tammers in Veelen. En die hebben afgelopen jaar te kennen gegeven dat we met de ingang van volgend jaar een andere opslagruimte zouden moeten voor onze spullen die we hebben.
1: Oké. Okay.
2: En dan wil ik er direct in bij zeggen, van je gaat al, het allemaal aan dat, maar dat is absoluut niet waar. Adem die is ook nog bij de Gieselbaag-Bloorsers en dat gaat gewoon zo duur.
1: Ja. Dus geen trammeland in de tent?
2: Absoluut niet.
1: Ja, dat vinden mensen altijd mooi. Hè? Ja. Zo komen de verhalen in de wereld.
2: Ja. En de grote wereld, hè? Van dat is geval helemaal. Hè?
1: Kijk, dat is goed om te weten. Ja, jullie zoeken dus een nieuwe plek. Hè? Vooral is het in eerste instantie voor de opslagruimte.
2: Ja.
1: Hoe groot moet dat zijn?
2: Ah, dat is niet zo geweldig groot. Weet je, nou, dat is de opslag van de padjes waar we de vaccinelichtjes in hebben. Die langs de route staan. En de aanwijsborden waar de route langs gaat. Nou, en dan hebben we nog wat bussen, nog vergif en zo wat. En we hebben nog een chance, want die is oprold.
1: Oké. Okay.
2: En ja, dat was het eigenlijk wat we hebben.
1: Dus eigenlijk een zoldertje of zo is in principe, ja. Dat wordt al wat.
2: Dat wordt al wat, ja.
1: Ja, ja.
2: En nou, dan hebben we al hier en door aan het informeren geweest. Maar ja, we kunnen best wat weten dat we denken van, dat er anders kan we niet zeggen, oh man, mooi door in gewoon.
1: Ja.
2: Ik van elke chip is welkom.
1: Nou ja, dat is het natuurlijk ook. En daarom is het zo mooi dat we het hier ook even vertellen,
2: zeker,
1: natuurlijk.
2: Zeker.
1: Ja, dat er iemand luistert en denkt van ja, maar ik heb nog wel wat plek.
2: Van we hebben wel wat opties waar we achteraan gaan. Maar ja, dat is niet zeker dat het lukt.
1: Nee, precies. Ja.
2: Ja.
1: En is het belangrijk dat het wel in Veelen blijft? Of in elk geval in de directe omgeving?
2: Zo dicht mogelijk bij Veelen.
1: Ja.
2: Het lijst in Veelen, maar ik wou ook niet of dat lukt veel.
1: Dat is maar weer afwachten.
2: Ja.
1: Ja, ja, dat snap ik.
2: Maar
1: ja.
2: We hebben nog even gezien. Misschien komt er nog een oplossing.
1: Ja. Ja, want de oefenruimte gaat op termijn ook verdwijnen.
2: Ook op termijn,
1: hè?
2: Maar dat kunnen we volgend jaar nog terecht. Hè?
1: Kijk, dat is fijn.
2: Daar hebben we nog even een jaar langer tijd met.
1: Dat is minder spoed.
2: Ja.
1: Ja.
2: Kijk, en we hebben dat is ook nog tussen de hoekjes 19 december zullen we de hoogstwaarschijnlijke wandeling. Maar dat moet nog in overleg met de vrijwilligers. Die moet nog genoeg vrijwilligers hebben. En dan lukt ons daar ook nog niet om dat te organiseren.
1: Nee, want dat is wel een andere datum dan normaal, hè?
2: Ja, van we zitten met oud en nieuw.
1: Ja.
2: En we moeten voor 6 januari met die wandeling aan van na de drie koningen. En is het uit den boze dat we nog een boete lozen.
1: Traditioneel gezien.
2: Ja, dat hebben we een keer gehad.
1: Ja.
2: En dan hebben we de hele wereld over ons in. Hè? Dat we van Aldenbal en we hadden nog niet aan de traditie. En er is genoeg om. We zijn dat eenmaal en nooit weer.
1: Nee, precies.
2: En dan zitten we met de kerstdagen.
1: Ja.
2: En dan hebben we een doordom bericht van 19 december. Maar dat staat nog helemaal niet vast.
1: Oké.
2: Okay. We moeten nog helemaal in overleg met de vrijwilligers en alles wat er om touw is. Of dat lukken wil.
1: Dat moet nog even een optie in de agenda, zeg maar.
2: Ja, zeker.
1: Ja. En wat gaat het anders worden als 19 december?
2: Ja, verder naar voren, er is eigenlijk nog niet.
1: Eigenlijk kan dat niet.
2: Eigenlijk kan dat nooit.
1: Nee, precies.
2: Wat van de vrouw.
1: Ja, ja.
2: Maar wie honden van hoe dat lukt.
1: Dat allemaal goed komt.
2: Ja, een beetje positief.
1: Zo is het ook. Ja, en waar kunnen mensen dat gaan lezen op een gegeven moment?
2: Het zet op Beste Wolde werd actueel het op stoon. En we hebben zelf een site door het op stoon van de Gieselbaag-Bloorsers. En nou even het radio. Dan. En mochten mensen reageren willen, dan we hebben mailadres de Gieselbaag-Bloorsers@gmail.com.
1: Kijk.
2: Als ze door inlichting of suggesties hebben. Mogen ze het toch insturen?
1: Ja, ook voor de opslagruimte natuurlijk.
2: Jazeker.
1: Ja,
2: voor beide.
1: Ja, ja, ja, dat is wel fijn natuurlijk.
2: En Dennis, maar afwachten wat er lus komt.
1: Ja. En voor wanneer hebben jullie een ruimte nodig?
2: Ja, na de wandeling.
1: Na de wandeling.
2: Na 19 december, als dat deur gaat, dan moet je eigenlijk een andere plek hebben.
1: Ja, want dan kan je gelijk over.
2: Ja, anders moet nog weer opgesloten worden en dan er nog weer af. Je hebt liever
1: lekker efficiënt.
2: Wandeling over, ja. Direct naar een nieuwe locatie.
1: Helemaal duidelijk.
2: Ja.
1: Ja, dus als iemand iets weet in Velen, of in elk geval in de directe omgeving van Velen, laat het vooral even weten. Dus.
2: Ja, heel graag.
1: Ja, nou duidelijk. Ontzettend bedankt voor de informatie. En ik hoop dat de oproep iets teweeg brengt.
2: Ja, en mooi dat we hier terecht zijn.
1: Ja, natuurlijk.
2: Even in de uitzending.
1: Daar zijn we voor.
2: Hartstikke fijn.
1: Dankjewel.
3: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Het is nu 1 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Het is nu 2:00.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
4: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
3: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
4: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
3: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Met de verhuizing van twee afdelingen van het ambtenarenapparaat van de gemeente Pekela start volgende week de renovatie van het Pekelde gemeentehuis. De renovatie is nodig omdat het gemeentehuis sterk is verouderd en te klein is geworden. Van 26 tot en met 28 augustus worden de medewerkers van de afdelingen sociaal en fysiek ondergebracht in respectievelijk de Molenhof, de gemeentewerf en multifunctioneel centrum De Binding. In De Binding is ook een aantal vergaderruimtes gerealiseerd. De renovatie van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan in Oude Pekela gaat ruim een jaar duren en kost zo'n 6 miljoen euro. De gemeente Westerwolde is op zoek naar nabestaanden van mensen die op verschillende gemeentelijke begraafplaatsen begraven liggen. De gemeente wil haar begraafplaatsadministratie actualiseren en daarvoor is het belangrijk dat bij ieder graf een actuele rechthebbende geregistreerd staat. Om duidelijk te maken om welke graven het gaat, heeft de gemeente op een aantal graven een sticker aangebracht. Daarmee wil Westerwolde nabestaanden erop attenderen dat de gegevens van de geregistreerde rechthebbenden mogelijk niet meer kloppen of niet volledig zijn. De gemeente vraagt nabestaanden om contact op te nemen, zodat gezamenlijk kan worden gecontroleerd of de gegevens nog juist zijn en waar nodig kunnen worden aangepast. Vijf politieke partijen in de gemeenteraad van Oldambt dringen er volgende week woensdag tijdens een extra raadsvergadering bij het college op aan om snel maatregelen te nemen tegen de voortdurende overlast in delen van de gemeente. Met name vanuit het centrum van Winschoten en Beerta komen alarmerende berichten binnen over overlast en onveiligheid op straat. De motie is een initiatief van de collegepartijen VVD, gemeentebelangen Oldambt en het CDA. Oppositiepartijen PVV en ChristenUnie steunen de motie eveneens. Opvallend is dat de collegepartij PRO de motie vooraf niet heeft ondertekend. Het college en de politie willen voorlopig niet reageren op de onveiligheidsgevoelens die inwoners van Oldambt ervaren. Zij willen de extra raadsvergadering afwachten. De fractie van BBB Westerwolde heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders over de leegstand van sociale huurwoningen van woningcorporatie Acanthus. Aanleiding zijn signalen over verschillende panden aan de Zuiderstraat in Bellingwolde die al langere tijd onbewoond zouden zijn. In een brief vraagt de BBB of het college bekend is met de situatie aan de Zuiderstraat en of er duidelijkheid gegeven kan worden over de exacte leegstandsduur en de redenen daarvan per woning. Gezien de krapte op de woningmarkt wil de partij weten welke plannen Acanthus met deze woningen heeft en binnen welke termijn deze worden uitgevoerd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de ochtend wat lichte regen of een enkele bui. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met een maximumtemperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het westen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met overdag kans op een enkele bui. Maximumtemperatuur morgen rond 21 graden en een minimum rond 13 graden.

0: Het is nu 3:00.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Met de verhuizing van twee afdelingen van het ambtenarenapparaat van de gemeente Pekela start volgende week de renovatie van het Pekelde gemeentehuis. De renovatie is nodig omdat het gemeentehuis sterk is verouderd en te klein is geworden. Van 26 tot en met 28 augustus worden de medewerkers van de afdelingen sociaal en fysiek ondergebracht in respectievelijk de Molenhof, de gemeentewerf en multifunctioneel centrum De Binding. In De Binding is ook een aantal vergaderruimtes gerealiseerd. De renovatie van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan in Oude Pekela gaat ruim een jaar duren en kost zo'n 6 miljoen euro. De gemeente Westerwolde is op zoek naar nabestaanden van mensen die op verschillende gemeentelijke begraafplaatsen begraven liggen. De gemeente wil haar begraafplaatsadministratie actualiseren en daarvoor is het belangrijk dat bij ieder graf een actuele rechthebbende geregistreerd staat. Om duidelijk te maken om welke graven het gaat, heeft de gemeente op een aantal graven een sticker aangebracht. Daarmee wil Westerwolde nabestaanden erop attenderen dat de gegevens van de geregistreerde rechthebbende mogelijk niet meer kloppen of niet volledig zijn. De gemeente vraagt nabestaanden om contact op te nemen, zodat gezamenlijk kan worden gecontroleerd of de gegevens nog juist zijn en waar nodig kunnen worden aangepast. Vijf politieke partijen in de gemeenteraad van Oldambt dringen er volgende week woensdag tijdens een extra raadsvergadering bij het college op aan om snel maatregelen te nemen tegen de voortdurende overlast in delen van de gemeente. Met name vanuit het centrum van Winschoten en Beerta komen alarmerende berichten binnen over overlast en onveiligheid op straat. De motie is een initiatief van de collegepartijen VVD, gemeentebelangen Oldambt en het CDA. Oppositiepartijen PVV en ChristenUnie steunen de motie eveneens. Opvallend is dat de collegepartij PRO de motie vooraf niet heeft ondertekend. Het college en de politie willen voorlopig niet reageren op de onveiligheidsgevoelens die inwoners van Oldambt ervaren. Zij willen de extra raadsvergadering afwachten. De fractie van BBB Westerwolde heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders over de leegstand van sociale huurwoningen van woningcorporatie Acanthus. Aanleiding zijn signalen over verschillende panden aan de Zuiderstraat in Bellingwolde die al langere tijd onbewoond zouden zijn. In een brief vraagt de BBB of het college bekend is met de situatie aan de Zuiderstraat en of er duidelijkheid gegeven kan worden over de exacte leegstandsduur en de redenen daarvan per woning. Gezien de krapte op de woningmarkt wil de partij weten welke plannen Acanthus met deze woningen heeft en binnen welke termijn deze worden uitgevoerd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de ochtend wat lichte regen of een enkele bui. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met een maximumtemperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het westen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met overdag kans op een enkele bui. Maximumtemperatuur morgen rond 21 graden en een minimum rond 13 graden.

0: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
1: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
0: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
1: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
0: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.
2: Het is nu 4 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

Dit is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Met de verhuizing van twee afdelingen van het ambtenarenapparaat van de gemeente Pekela start volgende week de renovatie van het Pekelde gemeentehuis. De renovatie is nodig omdat het gemeentehuis sterk is verouderd en te klein is geworden. Van 26 tot en met 28 augustus worden de medewerkers van de afdelingen sociaal en fysiek ondergebracht in respectievelijk de Molenhof, de gemeentewerf en multifunctioneel centrum De Binding. In De Binding is ook een aantal vergaderruimtes gerealiseerd. De renovatie van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan in Oude Pekela gaat ruim een jaar duren en kost zo'n 6 miljoen euro. De gemeente Westerwolde is op zoek naar nabestaanden van mensen die op verschillende gemeentelijke begraafplaatsen begraven liggen. De gemeente wil haar begraafplaatsadministratie actualiseren en daarvoor is het belangrijk dat bij ieder graf een actuele rechthebbende geregistreerd staat. Om duidelijk te maken om welke graven het gaat, heeft de gemeente op een aantal graven een sticker aangebracht. Daarmee wil Westerwolde nabestaanden erop attenderen dat de gegevens van de geregistreerde rechthebbende mogelijk niet meer kloppen of niet volledig zijn. De gemeente vraagt nabestaanden om contact op te nemen, zodat gezamenlijk kan worden gecontroleerd of de gegevens nog juist zijn en waar nodig kunnen worden aangepast. 5 politieke partijen in de gemeenteraad van Oldambt dringen er volgende week woensdag tijdens een extra raadsvergadering bij het college op aan om snel maatregelen te nemen tegen de voortdurende overlast in delen van de gemeente. Met name vanuit het centrum van Winschoten en Beerta komen alarmerende berichten binnen over overlast en onveiligheid op straat. De motie is een initiatief van de collegepartijen VVD, Gemeentebelangen Oldambt en het CDA. Oppositiepartijen PVV en ChristenUnie steunen de motie eveneens. Opvallend is dat de collegepartij PRO de motie vooraf niet heeft ondertekend. Het college en de politie willen voorlopig niet reageren op de onveiligheidsgevoelens die inwoners van Oldambt ervaren. Zij willen de extra raadsvergadering afwachten. De fractie van BBB Westerwolde heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders over de leegstand van sociale huurwoningen van woningcorporatie Acanthus. Aanleiding zijn signalen over verschillende panden aan de Zuiderstraat in Bellingwolde die al langere tijd onbewoond zouden zijn. In een brief vraagt de BBB of het college bekend is met de situatie aan de Zuiderstraat en of er duidelijkheid gegeven kan worden over de exacte leegstandsduur en de redenen daarvan per woning. Gezien de krapte op de woningmarkt wil de partij weten welke plannen Acanthus met deze woningen heeft en binnen welke termijn deze worden uitgevoerd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de ochtend wat lichte regen of een enkele bui. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met een maximumtemperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het westen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met overdag kans op een enkele bui. Maximumtemperatuur morgen rond 21 graden en een minimum rond 13 graden.

0: Lekker genieten in eigen tuin? Kom dan eens binnenkijken bij de tuinmeubelshow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.
1: Het is nu 5:00.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Loop je computer vast? Is je laptop traag? Of heb je problemen met wifi, software of hardware?
5: Dan ben je bij AT Computer Service aan het juiste adres.
4: Voor reparaties, onderhoud, upgrades, deskundig advies staat AT Computer Service voor je klaar.
5: Snel, betrouwbaar en persoonlijk geholpen en dat gewoon in Ter Apel. Bezoek ons aan de Dr. Boelmans Kranenburgstraat 38 of neem contact op voor een afspraak.
4: AT Computer Service, de specialist voor al je computerproblemen.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. Met de verhuizing van twee afdelingen van het ambtenarenapparaat van de gemeente Pekela start volgende week de renovatie van het Pekelde gemeentehuis. De renovatie is nodig omdat het gemeentehuis sterk is verouderd en te klein is geworden. Van 26 tot en met 28 augustus worden de medewerkers van de afdelingen sociaal en fysiek ondergebracht in respectievelijk de Molenhof, de gemeentewerf en multifunctioneel centrum De Binding. In De Binding is ook een aantal vergaderruimtes gerealiseerd. De renovatie van het gemeentehuis aan de Raadhuislaan in Oude Pekela gaat ruim een jaar duren en kost zo'n 6 miljoen euro. De gemeente Westerwolde is op zoek naar nabestaanden van mensen die op verschillende gemeentelijke begraafplaatsen begraven liggen. De gemeente wil haar begraafplaatsadministratie actualiseren en daarvoor is het belangrijk dat bij ieder graf een actuele rechthebbende geregistreerd staat. Om duidelijk te maken om welke graven het gaat, heeft de gemeente op een aantal graven een sticker aangebracht. Daarmee wil Westerwolde nabestaanden erop attenderen dat de gegevens van de geregistreerde rechthebbende mogelijk niet meer kloppen of niet volledig zijn. De gemeente vraagt nabestaanden om contact op te nemen, zodat gezamenlijk kan worden gecontroleerd of de gegevens nog juist zijn en waar nodig kunnen worden aangepast. Vijf politieke partijen in de gemeenteraad van Oldambt dringen er volgende week woensdag tijdens een extra raadsvergadering bij het college op aan om snel maatregelen te nemen tegen de voortdurende overlast in delen van de gemeente. Met name vanuit het centrum van Winschoten en Beerta komen alarmerende berichten binnen over overlast en onveiligheid op straat. De motie is een initiatief van de collegepartijen VVD, Gemeentebelangen Oldambt en het CDA. Oppositiepartijen PVV en ChristenUnie steunen de motie eveneens. Opvallend is dat de collegepartij Pro de motie vooraf niet heeft ondertekend. Het college en de politie willen voorlopig niet reageren op de onveiligheidsgevoelens die inwoners van Oldambt ervaren. Zij willen de extra raadsvergadering afwachten. De fractie van BBB Westerwolde heeft schriftelijke vragen ingediend bij het college van burgemeester en wethouders over de leegstand van sociale huurwoningen van woningcorporatie Acanthus. Aanleiding zijn signalen over verschillende panden aan de Zuiderstraat in Bellingwolde die al langere tijd onbewoond zouden zijn. In een brief vraagt de BBB of het college bekend is met de situatie aan de Zuiderstraat en of er duidelijkheid gegeven kan worden over de exacte leegstandsduur en de redenen daarvan per woning. Gezien de krapte op de woningmarkt wil de partij weten welke plannen Acanthus met deze woningen heeft en binnen welke termijn deze worden uitgevoerd. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en de Groningen 1 app. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het is vandaag bewolkt met in de ochtend wat lichte regen of een enkele bui. Vanmiddag klaart het geleidelijk op met een maximumtemperatuur van 21 graden. De wind waait matig vanuit het westen. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen is het wisselend bewolkt met overdag kans op een enkele bui. Maximumtemperatuur morgen rond 21 graden en een minimum rond 13 graden.

0: Het is nu 6 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Een graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Wijn. Het is nu 7 uur. Dorold Megens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarin de start daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
1: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
0: Verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
2: Vorig jaar ik wil gewoon echt de dagen van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien hoe kan ik beter doen, weet je?
0: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

netse mitraïters. Ze ging dwars door alles heen. Ze was alles wat ik kon kriegen. Maar dat alles

schuim bel ik mijn kameroos. Dan heb ik mijn crematorium. Dan illegaal de open mens. En mijn zilveren duizend verhalen. Ik ga nooit einde maar het wijden. Ja, dat wordt 12 uur rust van de horing. Maar toch ben ik herhalen. En ik heb nu eindelijk meer rust. En ja, dan wat liefde van die 12 uur dan nog hoog. Leuf me, hoog uit 5 uur. Dat is een beetje mijn mol dus. Want niks is me zo gewend. Dat zijn je bek nooit meer open doet.

0: vandaag. Zet de boel in.
1: Het is nu 8 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
2: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
4: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in een stiltecoupé. Daar hoort dan misschien beter thuis.
2: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon en dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
6: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
5: Tim van Bosteren.

0: Beste luisteraars, we praten vandaag met Tim van Bostelen. En deze song van Daniel Loijs was zijn intro-song. Eerst even vertellen. Tim is sinds enkele maanden wethouder van de gemeente Oldambt. En de inwoners kennen hem beslist van de raadsvergaderingen, als ze die op het scherm tenminste steeds gevolgd hebben. En nu fungeert hij dus als wethouder in een hele andere rol. Nou, we gaan vandaag met hem praten over wie hij is, wat hij doet. Ook nog naast het wethouderschap, wat hij gedaan heeft. En ook vragen natuurlijk, waarom dit intronummer, Tim, van Daniel Loijs, van Hier kom ik weg?
1: Ja, ik ben en blijf een Noorderling. Dat vind ik iets heel moois, wat Daniel Loijs ook in het nummer eigenlijk beschrijft. En wat we hier in Noorden vooral ook zeggen, van als iemand vraagt waar kom je vandaan, dat zeggen we niet. Nee, we zeggen hier kom ik weg. En ik kom van oorsprong uit Appingedam, dus daar kom ik weg. Ben op enig moment geland in Nieuwolda. Ook maatschappelijk actief geworden. En daar komen we in dit uur vast wel meer over te spreken.
0: Zeker op terug, ja. Ja. Dat is dus de verklaring. Nou, heel duidelijk.
1: Ja.
0: En Tim, jij hebt een voorwerp meegebracht, zoals al onze gasten doen.
1: Ja.
0: Wat heb jij meegebracht?
1: Nou, ik laat het je zien. Het is een verrekijker.
0: Ah, weer een verrekijker.
1: Ja. Ik weet niet of je die vaker hebt gehad als voorwerp. Probeer ook mijn liefde voor vogels. Ook naast mijn andere activiteiten die ik doe en heb gedaan. Door vogels te kijken thuis. Over de landerijen, maar ook in bos. Vandaar ook uit de verrekijker. Maar ik vind hem ook wel een beetje symbolisch, want ik kijk ook graag ver vooruit. Ook in het werk wat ik doe. Nu als wethouder, maar ook eerder wel. Dat vind ik ook belangrijk.
0: Ja, de verrekijker. Is het een grote, kleine?
1: Nee, het is geen hele grote. Het is gewoon een handzame verrekijker. Ietsje sterker dan gemiddeld aangeraden wordt. Maar daarmee kan ik, met name ook bij ons, als ik in Nieuwolda vanaf mijn eigen erf in het buitengebied ga kijken, dan heb ik grote afstanden.
0: Ja, want jij woont in het buitengebied.
1: Ja.
0: Ja. En je hebt hem dus de verrekijker op de vensterbank liggen?
1: Die ligt in ieder geval aardig voor de grijp. En soms dan ben je net niet snel genoeg, zeg maar, als er iets voorbij komt. Dan is het jammer. Hij ligt wel voor de grijp dat ik als ik iets voorbij zie komen of zie zitten, dat ik denk van dan moet ik hem toch even bijpakken, want dat red ik zonder verrekijker niet.
0: Ja, dat kan natuurlijk, ja. Hè? Sommige vogeltjes zijn nog helemaal klein.
1: Ja, klein of wat verder weg. Mm-hmm. En ik vind het ook gewoon super mooi als je bij ons gewoon over de graanvelden kijkt en de verschillende kiekendieven die hier voorkomen. Voor ons is het misschien voor een deel gewoon dat ze hier zijn, maar voor heel veel mensen is dat niet zo. En ik vind het iedere keer ook nog wel weer een feestje als er dan weer een keer een blauwe kiekie voorbij komt of een keer de grote bruine kiekendief. Dat vind ik mooie vogels om daar voorbij zien te komen.
0: Zitten er veel kiekendieven in ons gebied?
1: Er zitten er best veel. Althans, in ieder geval, als je dat vergelijkt met andere gebieden. Het is wel eens van jaar tot jaar verschillend. Ook een beetje afhankelijk van waar ze elk jaar weer landen. Het is niet zo dat ze nou per se exact op dezelfde plek weer terugkomen. Vorig jaar hadden we het geluk dat er in een perceel tegenover ons huis een nest zat. Dus daar was allerlei drukte. Ook van de mensen die de kiekendieven in de gaten houden. Die hadden daar bijna dagelijks hun post om het nest te kunnen volgen. Zover ben ik nog niet dat ik zeg van ik sluit mij aan bij dat soort groepen. Daar heb ik me de tijd nu nog niet voor gegund. Maar dat kan wellicht op een later moment in mijn leven wel een keer voorbij komen.
0: Ja, dus er is een officiële kiekendievenwerkgroep aan het werk hier in ons gebied.
1: Ja, je hebt ook de werkgroep Grauwe Kiekendief. En die zich niet alleen met de kiekendief, maar in bredere zin ook met akkervogels bezighoudt. Probeer ik wel eens wat op te volgen. Dan wil ik zeggen, met allerlei drukte, dan lukken dingen die je zelf leuk vindt niet altijd zo goed om dat erbij te kunnen doen. Maar die houden onder andere de kiekendiefstand in de gaten. En dan weten we dus vaak ook precies waar alle nesten zitten. En de boeren die zelf bezig zijn, die weten dat ook heel goed. En werken daar over het algemeen ook goed aan mee om de nesten beschermd te houden.
0: Ja, precies. Ja. Heb jij een idee hoeveel jongen een kikkerdief zo'n beetje groot brengt ieder jaar?
1: Voor mij is dat best heel verschillend. En hangt dat ook af van de, net zoals bij veel roofvogels, hangt dat af van de muizenstand en andere prooidieren. Ik heb begrepen dat dit jaar ook weer een heel goed muizenjaar is. Dus dat er ook bij valkjes, want valken komen ook op verschillende, in verschillende grootte soorten voor. Dat die wel 5-6 eieren kunnen leggen. Of dan de jongen daar allemaal groot van worden. Dus ook dan weer vers 2. En de kikkerdieven, dat zijn er iets minder volgens mij. Maar ik denk 2 tot 4 per jaar is wel wat er gebruikelijk is.
0: Oké, interessant om te horen. Nou, Tim, we gaan naar jouw volgende muzieknummer luisteren.
1: Ik heb gekozen voor Blackbird, een beetje aansluitend op mij, van de Beatles, aansluitend op mijn vogels. We hebben het dan niet over de merel, de Blackbird, gehad. Maar ook dat vind ik vooral een mooie tuinvogel waar je 's ochtends ook mee wakker kunt worden en 's avonds mee naar bed kunt gaan. Want die kan de hele dag bij je zijn. Die hebben het de hele tijd heel slecht gehad. Maar langzamerhand krabbelt die vogel weer op. En zul je meer vaker in de tuin ook weer tegen kunnen komen. Dus van daaruit ook even aandacht voor de merel, de Blackbird.
0: De Blackbird van de Beatles.
1: Yes.

0: You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: En was er nou ook een merel die we hoorden fluiten, Tim?
2: Zeker.
1: Kijk.
2: Dat is gewoon echt een merel die ze daarin als opname hebben gebruikt.
1: Ja, ja, mooi. Want die gaat toch beter als een kraai, hè?
2: Ja, ja, ja.
1: Ook een blackbird.
2: Ja, ja, ja, ja, klopt. Maar, ja.
1: Goed, Tim, beste luisteraars, we praten dus vandaag met Tim van Bostelen, onze nieuwe wethouder. En ja, we gaan eerst vragen van Tim. Ja, waar kom jij vandaan? Heb je al trouwens gezegd Appingedam. Daar ben je opgegroeid.
2: Ja.
1: Heb je jouw eerste schreden gezet op het aardse?
2: Ja. Ja.
1: Vertel eens, wat was jouw gezin? Wat was jullie? Waar kom je vandaan? Jouw ouders? Mm-hmm. Het nest, waar kom je uit?
2: Ik ben geboren in het ziekenhuis in Delfzijl, wat daar toen nog stond. Daarna gelijk naar Appingedam, waar het huis van mijn ouders stond en staat. Die wonen daar nog steeds. Daar opgegroeid. Ook min of meer buitengebied van Appingedam. Daar is ook mijn liefde voor het buitengebied. En het boerenleven ook voor ontstaan. Mijn vader komt van oorsprong uit Zuid-Holland. En is eind jaren 60, begin jaren 70... met een boer bij hem uit de buurt vandaan meegeëmigreerd, zoals dat voelde, haast naar Noord-Nederland. Want ook toen al was er ruimte tekort in de Randstad. En de ruimte was hier in Groningen nog goed beschikbaar. Dus zo is hij toen in Winsum in Groningen terechtgekomen. Daar heeft hij mijn moeder getroffen. En samen zijn ze in Appingedam geland. Zijn nadat ik geboren ben nog twee broertjes van mij geboren. Dus gezin met drie jongens. Opgegroeid in Delfzijl naar de middelbare school. En daarna ben ik naar Dronten gegaan, naar de hogere landbouwschool. En daar officieel het diploma gehaald, veehouderij, specialisatie, diergezondheidszorg.
1: Oké. Okay. Heb je veel meegedaan?
2: In de praktijk is daar niet heel veel van terechtgekomen. Ik heb wel 24 jaar lang in de agrarische accountancy- en advieswereld gewerkt. Dat bij een aantal verschillende organisaties gedaan.
1: Ja, ja.
2: Wel jarenlang met het boerenleven bezig geweest. Boeren geadviseerd op verschillende manieren.
1: Mm-hmm.
2: Hartstikke mooi om te doen.
1: Ja. Heb je daar nog een speciale opleiding voor moeten volgen? Of kon je dat doen met de opleiding die je had?
2: Nou, met de opleiding die ik had. Dat klonk wel heel specialistisch op die gezondheidszorg. Maar ik had daar voor mezelf ook financieel-economisch vakken bij in mogen kiezen. Aan dat deel, wat niet uit de titel blijkt, heb ik veel meer gehad. Ik ben daarna altijd ook iemand geweest die gewoon ook door het te doen aan het leren geweest is. En met aanvullende cursussen over actualiteiten en wat meer ondersteunende onderwerpen.
1: Mm-hmm. Dus je hebt wel aan de praktijk vooral gevolgd, de lijn van de praktijk. Maar je hebt ook nog daarnaast ook nog wat cursuswerk en workshops of wat dan ook.
2: Ja, daarom heb ik eigenlijk alle jaren wel een paar dagdelen aan cursussen en trainingen gevolgd.
1: Ja.
2: Om

0: Ja, jezelf toch verder door te blijven ontwikkelen.
1: Ja, precies. Verdieping te zoeken, hè? Ja. In de dingen, ja.
0: Ja.
1: Als jij terugkijkt op jouw jeugd.
0: Ja.
1: Leuke jeugd gehad?
0: Ja, zeker. Vanaf het moment dat ik kon lopen, liep ik bij de boer aan de overkant. Tussen zijn schapen en, en de koeien die hij in het begin nog had. Heel vrij, ongedwongen. Gewoon een goede jeugd. Met een christelijke opvoeding. Dus de kerk had in mijn jeugd ook ook nog een stevig plekje. Maar ook met ruimte om muziek te kunnen maken. En te kunnen sporten. Mm-hmm. Na school.
1: Bespeel je een instrument?
0: Ik ben op de basisschool op een moment met cornet begonnen. Toen kwam de muziekvereniging naar de school toe. Om kennis te laten maken met verschillende instrumenten die daar gespeeld werden. En daar waren ook familieleden van mij die daar al bij zaten. Dus die wilden wel heel graag dat ik ook bij de muziekvereniging kwam. Dus ik heb jarenlang cornet gespeeld bij brassband Constantijn Huygens in Appingedam.
1: Aha, ja.
0: Bestaat helaas niet meer.
1: Wat was er nou zo mooi aan een cornet?
0: Ja,
1: voor
0: een deel was het ook gewoon handig. Het was een klein instrument. Dus nam ook niet heel veel ruimte in. Ik kon het wel vrij makkelijk gelijk bespelen. Het is niet dat ik daar nou echt van tevoren al zoiets had van... yes, dat ga ik doen of zo. Maar doordat je daar met alle kinderen in de klas mee geconfronteerd werd en die keuze had. Ook samen met vriendjes naar de muziekvereniging ging. Dat maakte het ook gewoon leuk om die muziek te maken.
1: Ja, precies. Ja. Nou, dat is ook wel mooi, hè? Want je neemt iets mee wat je heel je leven ook toch een beetje blijft tekenen als je zelf muzikaal bent.
0: Ja, daarom. Dus ook daar heb ik ook muziekles gehad. Dus ook je hebt dan allemaal diploma's die je kunt halen. Noten lezen en diverse achtergronden bij de techniek en de theorie achter de muziek heb ik ook gedaan.
1: Oh ja, ja. Mooi. Je bent dus bij een brassband geweest?
0: Ja.
1: Dat is alleen maar met blaasinstrumenten, toch?
0: Ja, dat is echt alleen maar blaasinstrumenten en ook alleen maar koper blaasinstrumenten.
1: Oh ja.
0: Er zitten geen saxofoons, je hebt dan de rietinstrumenten, zeg maar. Dus dat zijn de saxofonen, klarinetten en dat soort dingen. Die zaten daar niet bij. Want dan kom je weer bij fanfare en harmonie. Daar zitten allerlei verschillen in tussen welke vormen van blaasinstrumenten zitten erbij. En dit is een hele strakke setting van cornetten. Die zijn eigenlijk de hoofdmoot.
1: Ja. Ik leer nog eens wat vandaag. Heel mooi. Wat gaan we nu naar luisteren, Pim? Tim's?
0: Ja, geeft niet.
1: Het is echt niet meer 's morgens vroeg, hè?
0: Ja.
1: Maar van de andere kant, ik heb zoiets het gevoel van... Hè,
0: ja.
1: Ben ik wel wakker met al mijn versprekingen?
0: Nee,
1: ik zal het beter doen.
0: Ja, helemaal goed. Nee, mijn naam wordt op verschillende manieren... zowel voornaam als achternaam wordt geregeld verbasterd. Maakt niet uit. Maar het volgende nummer waar ik voor gekozen heb... dat heeft deels ook te maken met de achtergrond bij mijn ouders... maar ook bij mijzelf speelt mee dat we met de aardbevingsproblematiek te maken hebben. Zo zijn er natuurlijk velen in de provincie Groningen... en ook bij ons in de gemeente Oldambt. Er zijn diverse nummers in het Gronings ook gemaakt... met de aardbevingsproblematiek als achtergrond. En ik vind dit altijd een heel mooi nummer van Harry Nieuw, Rimpeling... Waar het niet heel dik bovenop ligt, maar als je er goed aan luistert... dan is dat wel de problematiek die zich hier heel erg laat zien.
1: Oké.

0: Ja, Tim. We gaan weer verder met het gesprek over jou. Hè, want jij staat in de focus vandaag.
1: Ja.
0: Je hebt al iets verteld over jouw studie. Ja. Je hebt al iets verteld over jou, de werkkringen die je hebt gehad.
1: Ja.
0: Maar je hebt er eigenlijk nog niks verteld over jouw situatie nu. Gezin, vrouw, kinderen.
1: Ja, ik ben getrouwd. En wij wonen samen in Nieuwonda, zoals ik zei, met ook drie jongens. Ik kom uit een gezin met drie jongens en heb zelf drie jongens die alle drie al twintigers zijn. De oudste die woont op zichzelf in Hogezand, heeft daar een huisje gevonden. De jongste woont nog permanent bij ons thuis en studeert in Groningen. En de middelste, is de grootste gedeelte van de tijd is die in Havelte op de kazerne. Want die is in het leger terechtgekomen.
0: Oké, een beroepsmilitair.
1: Beroepsmilitair. Dus dat is voor hem ook altijd een stevige wens geweest om die route te marcheren. En dat is hem gelukt. En daar vind ik ook hartstikke mooi om te zien van alle drie mijn jongens. Die hadden al vrij jong een bepaalde richting in gedachten. De oudste de ICT, middelste dan het leger en de jongste biologie. En ze zijn daar alle drie ook nog gewoon keihard mee bezig. En als ik dan bij anderen hoor dat het altijd heel lastig blijft om te bedenken van wat moet ik nou gaan doen, er is zoveel. Ja, zij hadden het geluk dat ze al vrij snel wisten wat wil ik. Ja. En dat ook hebben kunnen realiseren.
0: Mooi, hoe heette ze?
1: Thomas de oudste, Maarten de middelste en Koen de jongste.
0: Oké. Okay.
1: En Eline, mijn vrouw, die werkt als doktersassistent in Uithuizenmeden.
0: Kijk eens aan, allemaal druk.
1: Ja,
0: dus in huizen van Bosteren.
1: Ja, ja.
0: Ja, mooi. Ja. Jij vertelde over jouw studie en zo. Mm-hmm. Dat je gewerkt hebt bij organisaties en ook in het bedrijfsleven.
1: Ja.
0: Welke organisaties heb je gewerkt?
1: De laatste periode, voor mijn wethouderschap, heb ik een jaartje bij de gemeente het Hoge Land gewerkt. Daar als senior beleidsmedewerker financiën. Dat was even een heel andere stap ten opzichte van de 24 jaar daarvoor. En van mijn werkzame leven in de agrarische accountancy en advies is het grootste gedeelte bij Van der Meer Accountants geweest in Oosterwolde en Groningen.
0: Mm-hmm.
1: En daarvoor ook bij DLV, Alcon AVM en kleinere kantoren.
0: Ah ja, ja, dus echt in de landbouwsector heb je veel doorgebracht.
1: Ja, ja. Klopt.
0: Oké, okay, helder. Toen kwam op een gegeven moment ook de gemeenteraad om de hoek kijken. Dat is alweer 8 jaar geleden.
1: Ik ben in 2016 begonnen als raadscommissielid. Vervolgens in 2018 als raadslid. En gelijk ook als fractievoorzitter voor het CDA in Holland. Ik heb een kleine 10 jaar ervaring in en om de raad van de gemeente Holland.
0: Oké, okay. Wat was jouw keuze, de reden van jouw keuze voor het CDA?
1: Wat ik al eerder zei, ik ben wel opgegroeid in een christelijk nest. Maar op een moment is dat wel wat verder van mijzelf af komen te staan. Maar is wel een manier van hoe ik naar het leven kijk en hoe ik in het leven sta. En het hoeft niet per se, wat mij betreft, met heel concreet actieve geloofsbeleving. Maar de manier zoals het CDA in het leven staat en naar het leven kijkt, dat past heel erg bij hoe ik er tegenaan kijk. En het heeft best een tijdje geduurd, zeg maar, voordat je daar als jongeling achterkomt. Als je moet stemmen, altijd wel gestemd. En dat was ook geregeld CDA waar ik uitkwam, niet altijd. Maar toen kwam ik, toen ik in Nieuwolda kwam wonen, op enig moment bij Dorpsbelangen terecht. Vanuit Dorpsbelangen, dan werden ook altijd door voor de gemeente de schouw en dorpenronden vormgegeven. Ja, daar mocht ik op enig moment het verhaal van doen. En toen zat er in de zaal een raadslid Frans Huizing en een wethouder Ricky van der Aker op dat moment.
0: Dus, long time ago.
1: Ja. Net diezelfde zomer was mijn vader wethouder geworden voor het CDA in Appingedam. Door de combinatie van die factoren, zeg maar, zat op enig moment Frans Huizing bij mij aan de keukentafel van: "Goh, Tim, zou jij geen lid willen worden van het CDA en voor het CDA een rol willen spelen in de gemeentelijke politiek?" Ja, op dat moment was ik nog heel druk, ook bestuurlijk, met de volleybalvereniging in Appingedam. Om daar de fusie te begeleiden met de volleybalvereniging in Delfzijl. Dat kostte me toen nog even te veel tijd. Maar ik ben wel meegedraaid met het CDA. En daarmee is ook gebleken van, dat is een club die past mij wel. En sindsdien daarbij bij aangehaakt en bijgebleven.
0: En zo kwam het en zo ging het.
1: Ja, ja, klopt.
0: Precies. Ja. In de gemeenteraad, hoe heb je dat ervaren? Want je hebt wel veel raadservaring op kunnen doen.
1: Ja, en met name in die eerste periode. De periode van 2018 tot en met 2022 is een best hele drukke, hectische periode geweest in de gemeenteraad Oldambt. Dat begon gelijk al doordat direct na de verkiezingen in 2018 burgemeester Pieter Smit overleed. Dat was natuurlijk iets wat we met elkaar niet hadden zien aankomen. Met elkaar wel vorm en inhoud aan moesten geven aan de ontstaande situatie.
0: En toen kwam die kapot, dacht ik, hè?
1: Ja, toen heeft Laura Broekhuizen als loco vanuit de wethouders eerst even aan het roer gestaan. Toen kwam heel snel die kapot als tijdelijke vervanger. Zodat we als nieuwbakken gemeenteraad de zoektocht naar een nieuwe burgemeester konden gaan doen. Ik als vers raadslid en fractievoorzitter van het CDA had daar dan ook een rol in binnen de vertrouwenscommissie. Dus ook mee de zoektocht gedaan waarbij we uitgekomen zijn op de huidige burgemeester Corrie Ivke Sikkema. Heel mooi en interessant om dat proces mee te maken. Nou, ik kwam vrij snel daarachteraan, kwam in de zomer van 2019 dat de SP uit de coalitie stapte. Moest ook met elkaar een weg in gevonden worden. Wat uiteindelijk heeft geleid tot halte 7, een constructie van samenwerkende coalitie- en oppositiepartijen. Ook een heel mooi en interessant proces om meegemaakt te hebben. En dan met elkaar ook vorm en inhoud geven aan de maatregelen die we met elkaar moesten nemen, omdat het financieel niet zo soepel liep.
0: Een enerverende periode is dat geweest.
1: Ja, en omdat dat zo enerverend was, was voor mij die tweede periode van 22 tot 2026 was een, in mijn beleving wat relaxtere periode.
0: Okay.
1: Waarbij we ook wel op een hele mooie en goede manier de samenwerking met elkaar als verschillende fracties, alle 12, hebben gehad.
0: Hebben kunnen vinden. Ja. Oké, dit gezegd zijn, Tim.
1: Ja.
0: Je mag jouw volgende muzieknummer aan gaan kondigen.
1: Ja, en als ik het goed begreep, komen er nu twee nummers achter elkaar.
0: We kondigen eerst het eerste maar aan en dan gaan we straks eventjes het tweede nummer
1: afkondigen.
0: Het waarom daarachter zoeken.
1: Ja. Ik zei ook al na aanleiding van het eerste nummer. Ik ben een Groninger, Noorderling, kom hier vandaan. Ik heb ook de landbouw in mij, achter mij. En van daaruit vind ik Grunnige Blokop een supermooi nummer om dat te laten horen. Waarin beide dingen samenkomen.
0: En die is van?
1: Die is van de bende van Buffalo Bill.
0: Ja. Ja. Toen ik het las, was het Buffalo Bill. Maar ik dacht, dat kan niet.
1: Nee. Buffalo Bill.
0: Ja, precies. Ja.

0: Tim. Dat waren jouw twee nummers achter elkaar. De Groninger Blauwkop. Heb je al wel verteld waarom dat je die gekozen hebt? Maar Jeroen van Merwijk met Ik Geloof, waarom heb je die gekozen?
1: Ja, nee, ik heb Jeroen van Merwijk ook altijd wel een mooie, leuke cabaretier gevonden. Die ook wel heel scherp dingen soms weg kon zetten. Ook wel tegen schenen heeft getrapt. Waardoor mensen ook wel makkelijk de zaal uitliepen. Omdat ze zich een beetje te veel irriteren aan wat hij zei. Hij is helaas ook veel te jong overleden. Maar ik vind dit altijd wel een mooi nummer. Waar hij een hele brede zin zegt waar hij in gelooft. Dat raakt op een heleboel dingen. Waarin ik denk van dat is voor mij ook wel een vorm van geloof, zeg maar. In de mens. In van alles en nog wat. Dus verwoordt hij dat voor mij heel goed.
0: Goed verwoord.
1: Ja.
0: Goed gezongen.
1: Ja.
0: Oké. We gaan naar jouw wethouderschap.
1: Ja.
0: Verse wethouder.
1: Ja. Verse wethouder.
0: Eerste schreden gezet.
1: Ja. Dus dat is ook nog een beetje een zoektocht van hoe en wat. Als je half juni benoemd wordt en begin juli, begin het zomerreces, dan is er ook niet heel veel tijd om nou direct heel erg ervaring op te doen. Maar het lukte me vrij snel om die dingen die op de agenda stonden, om daar ook in te kunnen springen. Daar heeft hij kleine 10 jaar ervaring rondom de raad mij echt wel heel erg geholpen.
0: Ja, je kent de dossiers.
1: Ik ken heel veel dossiers. Ik heb ook altijd als fractievoorzitter van mezelf gevonden dat ik alle dossiers in ieder geval op een bepaald minimumniveau moest kennen. Dus veel bijeenkomsten over meegemaakt al. Veel stukken over gelezen. Dus die kennis komt mij heel erg van pas. En voor een deel ook al mijn andere ervaringen helpen daarin ook.
0: Oké. Wat zit er allemaal in jouw portefeuille, Tim?
1: Ik heb een ik noem het soms een beetje gekscherend groen-grijs-blauwe portefeuille, althans qua zwaartepunt, met beheer, onderhoud, realisatie en buitendienst. Dus dat is vooral ook al het groen onderhoud, maar ook van de wegen en al dat soort zaken.
0: Riolering
1: zit daar voor een deel ook bij in. Zit ook bij het andere onderdeel wat in mijn portefeuille zit, dat is water. Mobiliteit, dus het gebruik van de wegen, zit ook bij mij. Dat vond ik ook wel een belangrijke combinatie om die bij elkaar in mijn portefeuille te hebben.
0: En gebruik van de wegen, wat bedoel je daarmee?
1: Ja, dus gewoon het verkeer met elkaar, zeg maar mobiliteit. Dus de fiets, de auto, maar ook het openbaar vervoer. Treinen vallen daar dan ook onder. Dat is echt alles wat met de wegen en paden in de gemeente Oldambt te maken heeft, zit bij mij in mijn portefeuille.
0: Dus ook het onderhoud van de wegen, dat zit in het beheer- en realisatiedeel?
1: Ja. Ja.
0: En het aanleg van wegen?
1: En het aanleggen van wegen, alles zit ook bij die realisatie in. En het gebruik ervan, dus dat is dan de mobiliteit. Mm-hmm. Dat zit ook in mijn portefeuille.
0: Oké, ja.
1: Wat ik zei, water valt daar ook onder. En dat is water ook in de brede zin. Dus dat zijn ook de waterwegen die in onze gemeente liggen en van ons zijn als gemeente. Maar er zijn ook andere eigenaren van de waterlopen. Maar daar valt ook het stukje Wadden met de Dollard valt daar onder. Ik ben ook afgevaardigde in de vereniging van de Waddengemeente. Maar heeft ook met de hele kust, de dijken, de dijkverzwaringen die van belang zijn. Maar het gaat ook om van hoe ga je goed en verstandig om met het waterbeheer in onze gemeente. En nu zit je in een periode met droogte. Dus hoe gaan we daar in de toekomst ook mee om? Hoe hou je water vast op momenten dat het ook goed voorradig is? En zorg je dat er weer water beschikbaar is als er meer droogte is? Dus dat zijn, vind ik ook wel een mooi uitdagend iets waar ik me mee ga bezighouden. En daar schuurt ook tegenaan, ook een onderdeel waar ik ook heel blij mee ben dat ik dat op deze manier in mijn portefeuille heb kunnen krijgen. Dat is landbouw en landschap. Landbouw, we zijn natuurlijk een landbouwgemeente in mijn ogen. En we profileren ons heel graag met de Graanrepubliek. En dat is meer dan alleen de landbouw, dus ook het hele landschap en de historie die daarin zit. En vind ik belangrijk om daar ook echt een plek in het college voor te hebben. En dat ik mij daar dan mee mag bezighouden. En dan hebben we nog twee andere onderwerpen die minder met dat groen-grijs-blauw te maken hebben. En dat is jeugdzorg en integraal jongerenbeleid. En dat is ook best een hele pittige post daarin met jeugdzorg. Ja, daar is al jaren en dag best veel discussie over. Met name ook over de financiën die eraan hangen. Dus ik hoop wel ook met een deel van mijn financiële bril daarnaar te kunnen kijken. Maar zeker niet als een boekhouder daarin te gaan zitten strepen van de eerste duur. Nee, gewoon goed naar kijken dat de jeugd de zorg kan krijgen die ze nodig hebben. En dat we daarbij proberen ook de kosten zo goed mogelijk in de greep te houden voor de hele gemeenschap. Want dat is ook van belang. En als laatste kunst, cultuur, evenementen en de bibliotheken. En daaronder valt ook de media, zoals Groningen 1. Vanuit de liedjeskeuze die ik bij dit programma heb gedaan, ja, daar blijkt ook wel uit dat ik ook een voorliefde heb voor cabaret, theater. Dus ik ben ook best blij dat dit stuk in mijn portefeuille zit.
0: Mooi, het is een mooie samenstelling van onderdelen.
1: En daarnaast ben ik gebiedswethouder voor Scheemda, Nieuw-Scheemda, het Waar, Midwolda, Oostwold en Nieuw-Wolda.
0: Ja, in Groningen zouden we zeggen, tenminste als ik het goed uitspreek hoor, er zit een putwerk in.
1: Ja, er zit een pokkel voor werk. Er zijn verschillende uitdrukkingen voor. Maar ik kan me de tijd er zeker in kwijt.
0: Als je naar de landbouw kijkt, hè, want we hebben natuurlijk de stikstofproblematiek. Maar hoe kijk je daar tegenaan?
1: Ja, dat is echt een heel zwaar onderwerp, alles met elkaar. Nou hebben we daar in directe zin hier in de gemeente iets minder mee van doen. Ook hier zijn boeren die hun bedrijf volgens de geldende regels hebben ontwikkeld. Maar waarvan gezegd hebben, ja, de vergunning die jij hebt, die klopt eigenlijk niet zoals we er nu naar kijken. Op het moment dat ze die vergunning kregen, hebben ze dat, was het wel de wetgeving zoals het toen was. Dus daar moeten we met elkaar echt ook goed aandacht voor hebben. En hoe we dat ook op een goede manier kunnen combineren, dat de landbouw zich door kan ontwikkelen. Want we hebben ook gewoon een goede voedselvoorziening hier nodig. En dat kunnen de boeren hier in onze gemeente heel goed. Maar ook in samenhang met het landschap wat we hier hebben en ook door willen blijven ontwikkelen.
0: Oké. Nou, we hebben nu op jouw portefeuille ingezoomd, Tim. Je bent er nog maar pas, dus het is allemaal nog heel veel ervaren.
1: Ja.
0: Maar we gaan nou eerst naar jouw volgende nummer luisteren. En dat gaat worden...
1: Ja, en volgens mij is dat Daarboven in de Hemel van Herman Vinkers.
0: Juist, ja.
1: Herman Vinkers is iemand die in zijn cabaret ook heel erg uit kan dragen dat hij zijn Rooms-Katholieke geloof aanhangt. En ik vind het nummer zoals hij dat hier heeft geschreven... een supermooie kijk op hoe hij daar mee omgaat. En vind ik gewoon grappig om dat dan zo te beluisteren.
0: Nou,
2: weet u, ook ik ben niet compleet knettergek. Ik heb HBS gehad. Dus ik ben een man van wetenschap, van feiten en zo meer. Als iets niet is bewezen, geloof ik het niet zozeer. Als men glashard aan kan tonen dat ik me vergis, pas dan zal ik geloven

0: Zo, dat was Herman Vinkers. We zijn even in de hemel geweest met hem, hè?
1: Zeker.
0: Ja, nou, we gaan het staartje van de uitzending, Tim.
1: Ja.
0: Je hebt één belangrijk ding van jouw portefeuille net al niet genoemd. En dat is herstel en versteviging van de aardbevingsproblematiek.
1: Ja. Ja, en dat is zeker geen onbelangrijk onderwerp. En dat is iets wat mij ook heel erg bezig houdt. Persoonlijk zit ik ook in herstel- en verzekeringsopgaven. Dus mijn eigen ervaringen neem ik daarin mee. Ervaringen vanuit het dorp, maar ook vanuit andere dorpen die ermee te maken hebben. En dat is iets wat ons ook nog de komende jaren, tijdens deze collegeperiode, echt nog wel bezig zal houden.
0: Ja, en, denk ik ook wel.
1: En in mijn agenda zeker ook met alle overleggen die daar op provinciaal niveau aan vasthangen.
0: Ja, precies. Want ik zie ook dat jij bijvoorbeeld Nijbegun, hè, van die herstelagenda en zo, ook in jouw portefeuille hebt.
1: Ja.
0: Want dat is natuurlijk ook een grote zorg, dat ook onze dorpen daar goed in mee kunnen om ook stappen te zetten om ook tot verbetering te komen.
1: Ja. Ja, en dat kan allemaal ook niet tegelijk. En daar gaan we met elkaar ook als volledig college gewoon goed afvolgen mee aan de slag. Ik ben in die zin heel blij dat wij vanaf Nieuw Scheemda via het Waar, Nieuw Wolda, door tot aan de grens met Woldendorp, daar het verstrekkingslint nu aangepakt wordt. Dus dat wordt naast dat de woningen aangepakt worden, ook het gebied eromheen een stuk mooier gemaakt. Maar daarmee zijn we er nog niet. En dan moeten we goed kijken van op welke manier kunnen we de gelden vanuit Nijbegun inzetten om de hele gemeente naar een hoger niveau te brengen. Of dat nou economisch is, sociaal of ook op ruimtelijk gebied.
0: Ja, want hier moeten we dus met z'n allen, bewoners, maar ook het openbaar gebied, wel onze slag weten te slaan.
1: Ja.
0: Want de gemeentelijke portemonnee die wordt vaak niet groter.
1: Nee, en dat maakt het ook best ingewikkeld, zeg maar. Ook in de uitleg naar inwoners toe. Want voor alle basiswerkzaamheden die we als gemeente moeten doen, daar wordt het steeds lastiger voor om voldoende geld beschikbaar te hebben. Maar er is daarnaast heel veel incidenteel geld. Geld wat tijdelijk komt uit allerlei subsidiepotjes. En of het nou Nijbegun is, of je hebt ook nog regio-deal en allerlei andere vormen. Dat geld is wel beschikbaar. Daarmee kunnen we dan wel hele mooie dingen doen. Maar als we dat permanent willen blijven doen, moeten we daar ook op een bepaalde manier geld binnen onze eigen begroting voor hebben. Als we een weg aanleggen of opknappen, moet die ook beheerd en onderhouden worden.
0: Dat klopt, maar het is natuurlijk altijd wel de kunst om van 1 euro, 2 euro te maken.
1: Zeker.
0: En vooral een ander het feestje te laten betalen, zoveel mogelijk, toch?
1: Ja, daarom. En dat proberen we heel erg met alles wat we nieuw willen neerleggen of even een extra verbeterslag in willen maken. Om van die 1 euro soms misschien ook wel 3 euro te maken.
0: Precies. En als je eenmaal aan het rollen bent, als je niks doet omdat je bang bent van we hebben zelf het geld toevallig niet, dan droogt alles ook op. Maar als je zegt van we hebben het lef om te tegenaan te gaan en mee geld te laten rollen, is net of dat er nog van meer kanten geld komt.
1: Ja, en voor een deel ben ik daar misschien ook nog jeugdig enthousiast in. Voor een deel misschien wat naïef, maar ik vind we met elkaar gewoon ook het blik vooruit naar de toekomst en vooral ook kunnen investeren. En maak daarin goed gebruik van al die tijdelijke middelen die er zijn. Hou wel in het achterhoofd dat er ook kosten achterweg kunnen komen. Als je het op een goede manier wegzet, dan zorg je ook dat die kosten op een langere termijn beheersbaar blijven.
0: Ja, dat is beslist het verhaal. Is het een van jouw speerpunten, Tim, om vanuit Nijbegun gelden zoveel mogelijk gerealiseerd te krijgen? Ook met de gedachte van weer een realisatie in jouw portefeuille?
1: Ja, natuurlijk allereerst blijft voorop staan dat het schadeherstel en versterken, dat dat op een goede manier geregeld moet worden. Dus alle gelden die daarvoor beschikbaar zijn, die moeten daar ook goed voor ingezet worden. Maar daarnaast zijn er zoveel gelden beschikbaar dat ik dat ook inderdaad zowel vanuit mijn beheer en realisatie van zorg dat al die wegen en paden op een goede manier aangesloten worden en aangelegd worden. Maar ook voor de jeugd zijn binnen die sociale agenda heel veel mooie mogelijkheden. Om de jeugd gewoon ook op te trekken en een hele mooie goede toekomst te geven.
0: Precies, dat is ook
1: heel veel ruimte.
0: Hard nodig.
1: Ja.
0: We hebben nog een stukje weg wat ontbreekt in Midwolda, hè?
1: Ja, nog steeds.
0: Valt er dat ook onder?
1: Dat valt ook onder mijn portefeuille, inderdaad. Maar dat is zeker ook een van mijn speerpunten om de Oudlandse weg aangesloten te krijgen op de Gerenweg. En daar is vanuit Nijbegun ook al een klein beetje voor gereserveerd. Door in de vorige periode al. Dat is wel iets waar ik hard mee aan de slag ga om te zorgen dat stukje aangesloten wordt.
0: Ja, want er ligt nog steeds ook, ik zal maar zeggen, oud geld, hè, dat er al langer geparkeerd is voor.
1: Alle ins en outs daarop en wat er nog wel is, dat komt vanzelf.
0: Dan ga jij nogmaals mooi op concentreren. Ja. Oké. Want er komt nog veel op jouw pad.
1: Zeker.
0: we wensen jou heel veel succes. En we hopen dat je hele mooie dingen mag doen voor onze gemeente. Nou, en dan, daar sta je ook voor. En daar word je ook voor betaald, zal ik maar zeggen. Want zo werkt het natuurlijk
1: ook. Ja, zo werkt het ook. En dat ga ik ook zeker doen.
0: Nou, hartstikke mooi. Bedankt dat je hier hebt willen komen voor dit interview.
1: Ja, bedankt voor de uitnodiging.
0: Graag gedaan. En al onze luisteraars, bedankt voor het luisteren. Ronnie, bedankt voor de technische kant van deze uitzending. En dan gaan we luisteren naar jouw allerlaatste nummer, Tim. En dat gaat worden...
1: Ja, wat was het ook alweer?
0: Agda.
1: Agda en de Munnik. En niet een standaard nummer van Agda en de Munnik zelf, maar het nummer De Steen, wat zij hebben gedaan bij Beste Zangers. Een nummer van oorsprong van Bram van Meulen. Die versie is ook veel langer, maar ik heb wel een voorliefde ook voor Agda en de Munnik. En ik vond dit een mooie combi van het nummer, wat ik heel mooi vind, van Bram van Meulen. Uitgevoerd door een artiest die ik heel mooi vind, Agda en de Munnik.
0: De Steen.
1: De Steen.
0: Als laatste.
1: Yes.

0: Dit is nu 9 uur.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: De Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. Ja. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 10 uur.
1: Door Alt Negens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol, de kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
1: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. 34e jaargang, aflevering 1558.

We begonnen vanavond met het nummer Rivers and Bridges uit 2026. We hoorden June Lida trompet, Chris McCarthy piano, Masami Koruka gitaar, Julio Xavier bas en Jungkook Kim drums. June Lida groeide op in Pittsburgh en is de zoon van Japanse immigranten. Hij trad onder andere op met Mike Phillips, Takiya Karuda, Anat Cohen en Skunk Wilton. Hij woont in New York City en treedt ook vaak op in Seattle. Chris Forman is een Amerikaanse organist en pianist die zijn domicilie heeft in Chicago. Hij nam op met het Def Blue Organ Trio en het Kimberly Gordon Trio. Ook met Red Holloway, de Soul Message Bands, trad hij op. Hij treedt heel vaak op in de Green Mill Club in Chicago. Ook speelde hij bij Hank Crawford, Albert Collins en Bernard Purdy. We draaien uit 2022 Minor Chance. Chris Forman orgel, Lee Rotenberg gitaar en Craig Rockingham drums.

Minor Chant werd gespeeld door het trio van Chico Forman. Altin Sinkalar is een New Yorkse jazz-trombonist. Als bandleider begeleidde hij Dee Bridgewater, Christian McBride, Rodney Whittaker, David Sanborn en Michael Bublé onder andere. Hij is van Mexicaans-Turkse afkomst en studeerde aan de Texas State University onder leiding van Freddy Mendoza. Hij werkt vaak met trombonist Michael Dees, met Craig Tardy en Bane Gillissey. We vervolgen met

De band van Altin Sinkalar speelde In Walked Horace. Gene Emmons was een Amerikaanse jazzsaxofonist en de zoon van boogie-woogie-pianist Albert Emmons. Hij maakte deel uit van de bands van Billy Eckstine en Woody Herman. In 1950 vormde hij een duo met Sonny Stitt. Zijn carrière werd twee keer onderbroken door gevangenisneming wegens narcotica-bezit. Zijn bijnaam was The Boss. Hij trad op met Donald Byrd, Jackie McLean, John Coltrane, Kenny Burrell, Mel Waldron, Art Farmer en Duke Jordan onder andere. Hij stierf in 1974 op 49-jarige leeftijd aan botkanker. We horen uit 1953 Groove Blues. Gene Emmons, tenor sax, Paul Kinichette, tenor sax, John Coltrane, alt sax, Pepper Adams, bariton sax, Jerome Richardson, fluit, Mal Waldron, piano, George Joyner, bas en Arthur Taylor, drums.

De band van Gene Emmons speelde groove blues. Benny Carter was een jazzsaxofonist, trompetist, componist, arrangeur en bigbandleider. Hij was een toonaangevende figuur binnen de jazz van 1930 tot 1990. Hij werd door collega's de King genoemd. Bubba Miley, uit het orkest van Ellington, inspireerde hem om trompet te spelen. Toen hij merkte dat hij niet zo getalenteerd was als Miley, stapte hij over op de saxofoon. Hij speelde bij Fletcher Henderson en trad onder andere op met Louis Armstrong, Ray Charles, Ella Fitzgerald, Peggy Lee en Sarah Vaughan. Hij overleed in 2003 op 95-jarige leeftijd aan bronchitis. We draaien uit 1957 in Walking Thing. Benny Carter, alt sax en trompet. Ben Webster, tenor sax. Frank Resolino, trombone. Jimmy Rouse, piano. Barney Kessel, gitaar. Leroy Venneker, bas. En Charlie Mann, drums.

In Walking Thing werd gespeeld door het septet van Benny Carter. Rodney Holmes was een drummer die gold als een van de meest getalenteerde. Hij werkte bij Santana, de Gebroeders Brecker, Wayne Shorter, Maceo Parker, Mike Manieri en vele anderen. Bij Santana werd hij erg bekend. Hij overleed op 11 juli jongstleden aan kanker en was 59 jaar oud. We vervolgen met Merci Afrique uit 1990. Philippe Catherine, gitaar. Jim Bird, keyboards. Alphonse Johnson, bas. En Rodney Holmes, drums.

Merci Afrique werd gespeeld door het kwartet van Philippe Catherine. Op drums hoorden we Rodney Holmes. Plas Johnson was een Amerikaanse soul jazz en hardbop tenorsaxofonist die bekend werd door zijn solo bij Henry Mancini's Pink Panther Theme. Hij speelt alle soorten saxofoon, klarinet en fluit. Hij trad op bij B.B. King, Nat King Cole, Chet Baker, Benny Carter, Ellie Fitzgerald, Peggy Lee en Les McCann. Hij overleed op 15 juli jongstleden, 6 dagen voordat hij 95 jaar oud zou worden. We horen uit 1975 Parking Lot Blues. Plus Johnson, tenor sax, Mike Melvoin, keyboards, Herb Ellis, gitaar, Ray Brown, bass, Jack Hanna, drums en Bobby Hall, conga.

We hoorden Parking Lot Blues, gespeeld door sextet van Pless Johnson. We eindigen vanavond met de Franse bebop-pianist René Utrecht. Hij overleed op 16 juli jongstleden, op 92-jarige leeftijd. We horen tenslotte Bouncing With Butt door René Utrecht piano, René Tarzinski bas en Eric Dervaux drums. Dit was weer het programma Jazz Time voor Groningen 1. Samenstelling en presentatie Henk Ottervallen. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: Het is nu 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 12 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Een boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land, soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer en tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: zeggen was het over de rest. Hij staat onder water. Rijlaan staat onder water. Ja. Al die boeren met woord. Al die stuk graslaar, bier, coins, koe.
1: Wat is hij?
0: Gewoon maar die buiten houden. Dat is nou zo'n wilst. En de stond er eigenlijk ook, ja.
1: De chastoens, ja.
0: Heeft die wat scheelt?

0: Het is nu 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer: vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Het is nu 2:00.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Van alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. Forum voor Democratie heeft een vervanger gevonden voor Tweede Kamer-fractievoorzitter Lideweij de Vos, die met zwangerschapsverlof is. Haar kamerzetel wordt tijdelijk ingenomen door Im Albiati. Zij was eerder voorzitter van de jongerenbeweging van Forum. Ook stond ze op nummer 11 bij de laatste Kamerverkiezingen. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in Engeland wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen.